bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ik zie haar zo. En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand. Nog
1: aan dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt wel wereld hoor.
0: Nee, maar ik nam gewoon even mijn laatste stap van. Oké, nou is het klaar. Nu ga ik niet meer kunnen.

Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept, er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

En ik zie haar zo... En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat ze in mijn hand komt.

Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk. En later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De vraag is, waar gebruik jij AI allemaal voor? Is het helemaal geïmplementeerd in je leven? Of heb je zoiets van, no man, schrijf op. Vandaag wil ik dit weten van je, man. Waar gebruik jij AI allemaal voor, man? Laat het doorkomen via de NPO Luisteraar.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fernando.
0: It's a good vibes only, baby.

0: Donna Fraser en Jayon, Pana.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer helemaal paraat. Wat een weekend. Zaterdag was ik bij het concert van Kanye West in de Gelredome Arnhem. Wauw, wauw, wauw. Die man stond op een wereldbol. Was aan het domineren. Je zag hem zijn liedjes performen. Je zag mensen uit volle borst meezingen. Ik had een boy van volgens mij 10, 11 jaar naast me. En die zat gewoon alles mee te rappen en te zingen. En toen dacht ik, wat? Wat? Toen kwam op een gegeven moment Niggas in Paris. We waren niet in Paris, maar we waren in de Gelredome. Nou, iedereen ging los. Ik zat natuurlijk mee te kijken wie allemaal het meezingen was. Maar nee, maar even serieus. Die show? Wauw, wauw, wauw. Weet je, even leek het erop dat de show niet door zou gaan. En al dat soort dingen. En wat er allemaal zich afspeelde. Alle shows die in Europa gecanceld waren. Maar deze ging door. En als liefhebbers zijn er van zijn muziek. Ik support niet wat er allemaal uit zijn mond komt. Want die man zegt de meest lijpe dingen in live. Op het moment dat hij zei slavery was a choice, toen dacht ik al, jou neem ik niet meer serieus. Maar ja, die man is ook bipolair en staat bekend dat hij hele aparte dingen zegt. Ik vond hem leuk toen hij gewoon verliefd was op Kim Kardashian en dat hij gewoon alleen maar lieve dingen over haar zei.
8: My wife changed the thought of the idea of beauty. Mm. You know what I'm saying? It was white girls at her school that used to talk down on her for having an ass. Mm. And now it's white girls that go and get ass.
0: Snap ik bedoel? Toen was hij heel, heel, heel, heel liefdevol en keek echt met liefde naar Kim Kardashian. En ik weet niet wat daarna is gebeurd. Sommige mensen zeggen, ja, het heeft te maken met het feit dat hij onderdeel uitmaakte van de familie, dat hem gek heeft gemaakt. Ik kreeg gisteren trouwens, ik had wat filmpjes gepost op mijn Instagram van het concert. Toen stuurde iemand me een bericht en zei, Fernando, geloof je dat Kanye West echt was? Ik zei, maar wie zou het anders moeten zijn? Ja, een kloon. Nou, toen dacht ik, ja, nee, serieus, een kloon? Ik weet dat AI aan het klonen is en het allemaal mogelijk is, maar volgens mij was het geen kloon. En mocht het een kloon zijn, ja. Ja, the joke's on me in ieder geval. Maar ja, vandaag wil ik het met je hebben over AI. Want laten we eerlijk zijn, de meeste van ons zijn helemaal in de ban van AI. Er wordt ook angst gezaaid van dat AI op een gegeven moment allemaal banen gaat innemen en dat de technologische vooruitgangen zo snel gaan dat, ja, je kan er niet meer omheen. Weet je, AI wordt in bijna alles geïmplementeerd. Chatbots, hier, dit, dat. ChatGPT, mensen die op een gegeven moment met mooie teksten komen. En denk je, hey, nice. Ja, AI, hulp van AI. Dus mijn vraag aan jou is, in hoeverre gebruik jij AI in het dagelijks leven? Ben je iemand die ChatGPT heeft aangeschaft of Claude of welk LLM-model die je ook kan vinden en het echt dagelijks gebruikt? Of valt het mee? Vrienden van mij bijvoorbeeld gebruiken het bijvoorbeeld om, ja, een soort sportregime in elkaar te zetten. Weet je, wat je gaat eten, foodplan, sportplan. Ik heb gewoon mijn sportcoach, man. Curtis Fox, man. Ik bel mijn broeder op. Bro, wat gaan we doen? Maar velen van ons gebruiken AI om bijvoorbeeld de sportactiviteit in ons leven gewoon schoon te vegen. Of in ieder geval in te plannen. Laat even weten via de NPO Luister-app. Waar gebruik je AI voor? Of denk je bij jezelf, no man, ik vermijd het. Laat het even doorkomen via de NPO Luister-app. Je kan ook gewoon bellen. Laat

0: Can't Tell Me Nothing, Kanye West. A very good morning. Vandaag hebben we het over AI en het gebruik ervan. Gebruik je hem in het dagelijks leven of even zoiets van... Nee man, dat is niet mijn ding. Nou, Rizkiz is altijd bezig met live, checkt alles. Gaat naar films, bioscoop. Vooral Michael Jackson fan, nummer uno. Ben jij iemand die AI gebruikt in live? Gebruik je het?
1: Nou, dat valt wel mee eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja. Ja, nog wel. Ja, heel soms wel eens ChatGPT of wat dan ook.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk niet zoveel.
0: En wat vraag je ChatGPT dan allemaal dan?
1: Nou, soms vraag ik wel eens recepten of zo.
0: Okay.
1: Van wat kan ik het beste maken?
0: Ja.
1: Ik heb ook wel eens ChatGPT gebruikt. Zeg maar over mijn datingleven. Dat ik vragen ben gaan stellen. In mijn geval, wat als een man dit en dit zegt? Wat betekent dat dan? Of wat als hij dat en dat doet? En dan een beetje psychologieles.
0: Maar hielp het ook?
1: Nou ja, er stonden wel wat wijze dingen in. Maar ja, dat waren uiteindelijk ook wel dingen waarvan ik dan dacht... Ja, oké, dat weet ik eigenlijk wel. Maar dan krijg je het nog een keer bevestigd. Dus dat is dan soms ook wel fijn. Maar,
0: ja.
1: Ja, dus... soms gebruik ik het ook wel eens voor teksten of zo. Als ik dan iets moet schrijven, dan vraag ik soms wel even aan ChatGPT of hij er nog even een keer naar wil kijken. Maar ja, het is nou niet zo dat ik het iedere dag gebruik.
0: Nee. Ja, nee. Ja, ik gebruik het vooral, zeg maar, bijvoorbeeld als je snel, zeg maar... ik ben vaak lang van stof. Dus dan probeer ik altijd soms aan ChatGPT te vragen. Luister, deze hele tekst, hoe kan je hem in twee zinnen gewoon bondig vertellen?
1: Ja.
0: Dus dat zijn dingen waar ik het wel voor gebruik. En administratie. Bijvoorbeeld, allemaal bonnetjes sparen. Dus scan ik ze. En dan ga ik ze gewoon op een gegeven moment gewoon... Dan krijg ik een soort grafiek. Dus al mijn reiskosten. Al mijn de kosten die ik per maand maak. En dat soort dingen. Dus ik gebruik wel, zeg maar, de ChatGPT. In ieder geval om mee te denken.
1: Oké. Okay. Ja, nou goed, dat kan natuurlijk. Kan soms handig zijn.
0: Ja.
1: Ik ben zelf nog niet zo dat ik dan denk... Nou, ik ga al mijn bonnetjes en allemaal persoonlijke informatie van mezelf inscannen en delen. Maar goed, het is voor iedereen...
0: Ik merk het wel als er een leak komt. Hè, dat is Odido. Dat ik ook al mijn data erbij... Nee, maar ik denk van... weet je, dus ik zet niet bijvoorbeeld concrete dingen op van adressen of dat soort dingen.
1: Nee, dat is ook het advies om dat ook vooral niet te doen.
0: Ja, dus wat ik dan doe is dan zeg gewoon de bedragen. Dus dan weet ik bijvoorbeeld, van het weekend ben ik wat wezen eten met een vriend van me. En dan zet ik al die bedragen en dan maak ik dus een foto van de bon. En dan ga ik op een gegeven moment alles bij elkaar opstapelen. Dan weet ik van, oké, wat zijn mijn kosten de afgelopen maand? En dan heb je een beter... Want soms geef je zoveel geld uit, heb je geen idee wat je allemaal aan het doen bent. Financieel gezien.
1: Nee, en dan is dat inderdaad wel heel handig. Ja.
0: Maar die dating vind ik interessant, man. Om dat te vragen. Misschien zijn er andere mensen die ook nu luisteren die dat ook hebben gedaan. Heb jij ChatGPT gebruikt voor datingadvies?
1: Ik breng mensen weer op ideeën.
0: Ik vind het wel interessant. En of het gewerkt heeft.
1: Nou ja, in mijn geval dacht ik, want chat herkent wel gewoon patronen in gedrag en zo. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dat ik dan dacht,
0: mannen zijn knettergek, dacht je.
1: Ja, soms wel.

met Soundgasm. Een very, very good morning. Waar gebruik je AI allemaal voor? Ik zie heel veel mensen in de NPO Luister-app. Die alle zeggen, Nando, good morning. Ik gebruik het sowieso voor fitness en workout. Ik zet al mijn data in mijn AI, ChatGPT. En daarmee krijg ik een uitdraai van wat ik doe, wat ik moet doen. En qua trainen. Ik zie Bianca die zegt, ja, Nando, ik heb ook ChatGPT wel eens gebruikt als shrink. Als psychiater. Allemaal dingen vragen over relaties die niet lekker zijn gelopen. En wat de overeenkomsten waren in al die relationships. Dus ik snap wat Renskeezy allemaal vertelt. Ik zie Brian die zegt, Nando, ik gebruik ChatGPT helemaal niet. Ik vind het allemaal onzin. Want dit soort dingen gaat ons helemaal gek maken in de toekomst. Patricio zegt, Nando, good morning, good morning, good morning. Good vibes only. Shout out, shout out, shout out. Ja, nee, ik gebruik Claude. ChatGPT is zo verouderd. Ik gebruik Claude. Dan kan ik alles programmeren. Ik maak daar websites mee. Ik maak gewoon heel veel geld met Claude. Dus shout-out. Oké, nou, je ziet het. Verschillende mensen die om verschillende redenen reageren op het gebied van, ja, hoe je AI implementeert in je life. Dus gebruik, maar wel met mate, zou ik zeggen. Dus Young Felix, Bart of Zo Rijk.

0: Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen muziek van Dave, featuring Thames, Brain Dance in the Morning Show. Zwaar bewolkte dag, ja, kan er niks aan doen. Want maximaal 14 tot 20 graden vandaag. Dus ontspan, relax. Reskiezi met het nieuws van NOS Retreats. Ik praat nieuws met me. Good morning.
3: Goedemorgen. Voor de eerste keer sinds het begin van het staakt het vuren in april hebben Iran en Israël elkaar weer aangevallen. Gisteravond vuurde Iran raketten af op het noorden en het midden van Israël. Het Israëlische leger kwam vanochtend vroeg met een tegenaanval op Iran. Correspondent Daisy Moore tast nog een beetje in het duister.
4: Het is voor nu nog niet zo makkelijk om een volledig beeld te krijgen van wat er allemaal geraakt zou zijn. Maar we horen dat er op verschillende plekken infrastructuur van het regime is geraakt, militaire doelen. Nog geen berichten over slachtoffers. We zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
3: Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies gehoord zijn in de hoofdstad Teheran, maar of daar schade is, weten we nog niet. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de A2 reed. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de auto in Houten zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een andere auto. Het rijbewijs is ingenomen. En heb je altijd al willen weten hoe een crematie over eruit ziet, of ben je benieuwd naar hoe het is om in een graf te liggen? Nou, een uitvaartcentrum in Breda hield gisteren een open dag. En bezoekers konden daar dus gaan proefliggen in een graf.
5: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met een mooie ruis tussen de bomen. Maar nee, het is niet onaangenaam.
6: Hoe lig je?
7: Lekker. Ja, rustig.
6: Ik hoop niet te lekker.
7: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend hoor.
3: Ja, het uitvaartcentrum hield de open dag omdat ze 200 jaar bestaan.
6: Proef? Wacht. Proef liggen in een graf? Wie bedenkt dit? Het is toch... Wacht even. Dus als ik het goed begrijp, kom je eraan. Hallo, ik ben Fernando. Kan ik hier... Ja, je kan gewoon liggen. Lig ik dan in de grond? Lig je in een kist?
3: Ja, je ligt dan zeg maar in de grond. Bezoekers moesten ook met een klein trappetje naar beneden. En dan lag er een grafkist. En daar konden ze... Een open grafkist wel te staan natuurlijk. En daar konden ze in gaan liggen.
6: Maar waarom zou je daarin willen liggen?
3: Om voor de ervaring.
6: Welke ervaring?
3: Ja.
6: Dat is de plek die je probeert te vermijden.
3: Nou, heel eerlijk, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar hoe dat ligt.
6: Je moet in een graf gaan liggen.
3: Ja, omdat je dan, als je dood bent, dan heb je daar helemaal weet van. Ja,
6: ja, maar je wilt toch niet... Ja, ik vind het een heel eng idee.
3: Ja, de deksel ging niet dicht hoor, even voor het...
6: Ik vind het heel eng. Ik vind sowieso, kijk, de dood is onderdeel van het leven. Zeg maar, de eerste dag dat je begint te leven is een aftelsom naar iets wat onvermijdelijk is. Maar om vrijwillig in een graf te gaan liggen, om te ervaren hoe dat voelt, dat is toch een beetje cray-cray.
3: Ja, nou ja, ik zou het denk ik wel doen. Jij voor de ervaring.
6: Doen.
3: Ja, dan weet je gewoon, oké, als het straks mijn einde is, dat maak je zelf niet meer mee.
6: En ik zie dit al als een perfecte date. Zullen we op date gaan? Zullen we even graf gaan liggen?
3: Ja, naar boven op elkaar of wat?
6: Ja, dat is een pornofilm.
8: Fernando.
6: Dave featuring Thames.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Voorzichtig, Zoe Tauran featuring Idali. Zometeen muziek van Distinct featuring Morad met Mansoori. Nou ja, zoals je weet, elke zondag drop ik een nieuwe podcast. Real Talk, 1-op-1 eerlijke gesprekken met mijn gasten. Het zijn gasten uit binnen- en buitenland. Zo heb ik oma Leda gehad, Davido. Ik heb de neef van Michael Jackson daar gehad. Maar ook heel veel sterren, voetballers uit Nederland. Clarence Seedorf is er ook geweest. Laatst ook Extinct, Rap Legend. Heel veel mensen komen langs in mijn podcast Real Talks. Meer een talkshow waar we eigenlijk inhoudelijke gesprekken voeren en waarbij mensen ook bijzondere verhalen vertellen. Gisteren gooide ik de aflevering online met Ryan Pandey. Comedian, cabaretier, stand-up comedian, ken die man al jaren. We hebben zelfs in het verleden ook bij hetzelfde management gezeten. Dus we wisselen echt hele grappige verhalen uit. En wat ik ook vooral mooi vind aan hem is dat hij altijd hetzelfde is gebleven. Hoe ik hem dus sprak, zo ken ik hem ook van jaren geleden. En een van de stukjes wat ik je zo meteen ga laten horen heeft alles te maken met een ontmoeting met een hele bekende comedian. Een van de grootste comedians van dit moment. Hij ontmoette die persoon, maar de grap is, er was een situatie. Hij was in New York, hij zou daar optreden en die comedian heeft namelijk zijn plek in beslag genomen. Hoe hij daarmee omging en wat allemaal gebeurde, spit je oren en luister naar een stukje Real Talk met Ryan Pandey.
2: Was het bijna pauze tussen wat het publiek staat. Die show duurde al een uur.
1: Ja, ja.
2: En dan denk ik, het is zondagavond, hè, zo lang gaat het duren. Dus hij zegt, ja, nu is pauze, maar je bent als laatste. Er komen nog 5 of zo na de pauze. Dus op een gegeven moment waren er 3 al geweest. Ik zeg, weet je ongeveer nu laat ik kom? En toen zei hij van, je bent na deze is er nog 1 en dan ben jij. En terwijl hij dit zegt, loopt Dave Chappelle binnen. Dus ik kijk zo. Ik zeg, is dat Dave Chappelle? Hij zegt, fuck ja. En toen zei hij, hé, wat is dit nou? Want dat was helemaal niet de bedoeling, ook niet gepland. Dus Dave Chappelle komt binnen, maar hij loopt richting de kleedkamer. Maar ja, ik mag ook spelen die avond, dus het is ook mijn kleedkamer.
1: Ja.
2: En ik denk, dan ga ik naar Dave Chappelle, toch?
1: Ja.
2: Dus hij loopt zo naar achter, maar omdat die show bezig was, hij was alleen in de kleedkamer.
1: Ja.
2: Dus ik loop naar die kleedkamer. Ik zeg, hé, alles goed? Ik begin met die keel te lullen.
1: Ja.
2: Ik zeg, dat was de koelkast. Ik deed ook alsof het mijn kleedkamer was, hè? Ik zeg, wat wil je drinken? Hij zegt, bier. Ik doe die koelkast open, ik zie bier. Geef die, ik weet niet eens of dit mocht, hè, trouwens. Maar ja, ik drink ook geen bier. Maar ja, wel als Dave Chappelle bier drinkt, toch? Dus ik pak ook bier bij proost en zo. Ik zeg, want toen had hij volgens mij nog niet opgetreden in Nederland.
1: Ja.
2: En toen zei hij van, toen zei ik, maar hé, je moet een keer in Nederland komen. Man. Toen zei hij, ja, maar kennen mensen hem daar? Ik zeg, jawel, jawel, echt waar. Toen zei hij, ja, want ik was aan het lezen over Amsterdam. En toen kwam er nog één andere guy bij. Die was ook nog niet zo lang bezig. En toen zei ik van, hé, maar mag ik je advies vragen? En toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus toen vroeg ik hem advies. Ik zeg, hoe pak jij het schrijven aan? Hoe maak je materiaal?
1: Ja.
2: En toen zei hij, hij zegt, nou, ik weet niet of we hetzelfde werken, want ik schrijf niks op. Toen zei ik, ik ook niet. Ik schrijf wel steekwoorden. Toen zei hij, ja, ik ook. En toen zei hij, maar, dan heb ik een goede tip voor je, want als je zo werkt, dan is eigenlijk je workout is op het podium.
1: Ja.
2: Als je alles zou uitschrijven thuis, dan is dat een workout. Maar hij zei, als je steekwoorden hebt en je gaat op het podium staan, dan is dat je workout. Dus dan moet je bereid zijn om mensen te laten zien dat je, dat je die workout doet. Dus je moet mensen laten zien dat je zweet.
1: Ja.
2: Eigenlijk is dat een soort kwetsbaarheid en een openheid tonen.
1: Oh ja.
2: En dat is echt een hele goede tip. Want meestal als je juist dingen gaat proberen, voel je je sneller gesloten, toch? Als je denkt, hé, maar het werkt niet of dingen of zo.
1: Ja.
2: Nee, maar dat is de plek om te kijken of het werkt.
1: Oh ja.
2: Dus laat mensen maar zien. Laat ze maar zien dat je dat hele proces ingaat.
1: Zeker.
2: Dus dat was heel tof. En toen riep die MC riep me even weg. Hij zei, kan ik je even spreken? En toen zei hij, de gast nu, die is voor jou. Jij bent hierna. Maar Dave Chappelle wil optreden. Dus vind je het goed om je plek af te staan aan Dave? En toen zei ik, tuurlijk, is Dave Chappelle. Toen zei hij, oké. Toen zei ik, maar wacht even. Wat had je gedaan als ik nee had gezegd? Toen zei hij, hadden we gewoon Dave opgezet. Hij zei, ik vraag het voor de vorm. Maar toen zei hij wel. Hij zegt, maar het spijt me echt, want ik vind het echt lullig. En dus je bent altijd welkom. Als je een keertje hier weer bent, of het is een andere show, echt altijd.
1: Wat een verhaal, man. Ryan Pandey over zijn ervaring in New York. Waar hij zelf zal performen, maar waarbij Dave Chappelle opeens verscheen. En toen wilde optreden en vervolgens zijn plaatsen in beslag nam. En man, mooie stories, man. Maar dit soort verhalen vind ik tof. Dat mensen dus een plek hebben om dit soort verhalen met ons te delen. De highs en lows, maar ook de mooie dingen. Real Talk, elke zondag om 7 uur gooi ik hem online op mijn YouTube-kanaal. Dus je kan hem checken op YouTube, Nando Leaks, Real Talk. Of via je favoriete podcast-app. Dus go check it out, man. Good vibes, let's get it. Distinct, praat met

0: kleine El Wasabi.
1: Are you ready?
2: Yeah!
3: Let's get it, baby. Come on.
4: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
5: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
4: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, oftewel.

0: metertunes, vernieuwende geluiden. Ik heb ze allemaal opgestapeld, gepropt en gezet in één playlist. Nandolik Sound System, terug te vinden op Spotify. Volg die link en volg die lijst en dan heb je al deze tunes tot je beschikking. Dus go check it out. Een van die songs die ook in diezelfde lijst staat, ga ik nu voor je draaien.
1: Yo, this is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: De nieuwe Ozuna. Zoetigheid voor je oren.

0: Ozuna, baby. Reskeezy, wat heb je voor ons?
1: Ja, het WK staat voor de deur. En straks blikken we weer even terug op de wissel van de eeuw voor Oranje. Welke dat was, dat hoor je zo.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door...
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!

0: phoenix.nl.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Plasibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Zometeen kun je meedoen aan 5 voor Fernando. Dus geef je gewoon op via de NPO Luister app. Maar het is tijd voor de actualiteit. Renskeezy, wat heb je voor ons?
4: Er zijn over en weer beschietingen tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur, zegt correspondent Desi Moore.
5: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran. Nog geen berichten over slachtoffers, maar we zullen echt even moeten afwachten of we de komende uren meer horen over de exacte doelen.
4: Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat er weer directe aanvallen zijn tussen Israël en Iran. Bolle Jos zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen ruim 30.000 kilo coke op een schip bij de Canarische eilanden. Het idee was waarschijnlijk om de pakketten drugs in zee te gooien, waarna kleinere schepen ze konden oppikken. Bolle Jos houdt zich op dit moment schuil in Sierra Leone en daar neemt de onrust toe door alle drugsschepen, zegt correspondent Maurice Leden.
6: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
4: En in aanloop naar het WK voetbal werd gisteren in andere tijden sport teruggeblikt op de wissel van de eeuw. Ja, je weet het misschien vast nog wel, de keeperswissel in de kwartfinale van Nederland tegen Costa Rica tijdens het WK in 2014 in Brazilië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal wisselde vlak voor de penalties zijn keeper. Jasper Sillissen eruit, Tim Krul erin. En zelfs Krul's teamsgenoten wisten van niks.
7: Ja, toen was het moment dat ik naar Frans keek en hij zei van ja, je moet doen wat je moet doen. Toen begon ik te staan, ik begon te strekken en die jongens naast me, die zaten me een beetje aan te kijken. Maar het moment dat ik mijn warming-up vestje aandeed en ging warmlopen, dat was het moment dat die jongens naar me keken van, want keepers doen dat niet, normaal gesproken. En toen zeiden ze, wat gaat die Krul doen?
4: Ja, bleek de juiste set. Krul stopte 2 penalties, waardoor Nederland doorging naar de halve finale.
7: Ik begon al te juichen terwijl ik die bal aanraakte eigenlijk en je rolt. En dat moment dat je dan iedereen op je af ziet komen, het klopte. Hoe dat uiteindelijk afliep, is natuurlijk beter dan ik had mogen dromen.
4: Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.

0: Sequenza. Libby, het is maandagochtend.
1: Yo, Fernando, voor wakker. Fair, none, Mr. Goodfest, Oh, Lee.
2: Yes, yes, voor niks. Goedemorgen.
3: This

0: last weekend. Zo stond ik op een gegeven moment in de Gelderdome met duizenden andere muziekliefhebbers die gingen bouncen. Het volle borst mee gingen zingen. Ja, ik was helemaal in de band, man. Echt heel tof. Hij gaf ook een dikke shout-out aan Michael Jackson. En terecht. Michael Jackson is trouwens ook degene die hem inspireerde om meer met stem te gaan doen. Ik weet niet of je het weet, maar Kanye West was heel lang geleden naar Michael Jackson toegegaan. En zei Michael Jackson, I like your music, I like your voice. And you should do more with it. Sing more. Nou, op een gegeven moment heeft Kanye West gedacht, wat? Als Michael Jackson zegt dat ik mee moet zingen? Toen kwam 808's en Heartbreak. Dus je ziet hoeveel invloed Michael Jackson op de wereld heeft gehad. Ook op mij. Ik blijf hem tot de dag van vandaag altijd verdedigen. Alsof ik zelf zeg maar in de motion zit. Een paar dagen geleden ging ik helemaal ranten op social media. Dat was ranten. Ik was gewoon een beetje boos op die documentaire die opeens verscheen. Over een rechtszaak. Over de beschuldigingen van kindermisbruik. Toen dacht ik, die man is op alle fronten vrijgesproken. En hier gaan we met negativiteit gaan we gewoon door en door en door en door. Maar ik weet niet of je wel eens van de naam Tom Mazzaro gehoord hebt. Tom Mazzaro is eigenlijk een held. Hij is de advocaat toen de tijd die Michael Jackson had, die hem ook vrij heeft weten te krijgen. Wat heel moeilijk was. Hè? Ik bedoel, het OM kwam echt met heel veel vuur op hem. Heel veel informatie en dit en dat. En Tom Mazzaro was een geniale advocaat die ervoor heeft gezorgd dat Michael Jackson werd vrijgesproken. Maar wat Tom Mazzaro nu aan je gaat vertellen is wat eigenlijk het plan erachter was om Michael Jackson kapot te maken. Ik schrok er best wel van.
1: Do you know that you cost the worldwide media billions of dollars when you acquitted him? And that just sums it up. People wanted to make so much money on watching the great Michael Jackson rise high and then splatter. They wanted the story to have a miserable ending for him. They hoped they would see him in the courtroom in chains and jail clothes, without makeup, without his hair fixed up, without the clothing he liked to wear. They were looking forward to seeing the final chapter where Michael Jackson gets destroyed. And it was very disheartening to observe.
2: So you think it's all tied into money?
1: Yes. Money and fame and publicity. Money, revenue, ratings, that kind of thing. The 8 days when the jury deliberated at the end of the trial, I would turn on the TV and major networks in America were showing the jail cell they expected him to go to. They were talking about the schedule he would be on, when he would wake up, what kind of food he would eat, what kind of books he'd be allowed to have in the prison, who could visit him, how do they stop him from committing suicide. This kind of stuff was going on every day while the jury was deliberating, and I have to believe it was designed to influence the jury.
0: Wow, hij gaf dus aan dat er heel veel mediakanalen waren die een beeld aan het schetsen was van, ja, hij gaat de gevangenis in, dit is hoe de gevangenis eruit zou zien, dit is wat hij ongeveer zou eten, dit zijn de boeken die hij zou mogen lezen. Hij zegt, het was allemaal gebouwd om de jury te beïnvloeden om hem natuurlijk van schuld te laten bekennen. Maar je hebt het verhaal gehoord, hij is op alle fronten is hij vrijgesproken. Al dus de advocaat die je net hoorde, die ervoor heeft gezorgd dat Michael Jackson is vrijgesproken op alle fronten. Tom Mazzaro.
3: Dit is Jonah Frazer. En deze week ben ik de dikste. Shout out.

0: We're gonna make it. Jonah Fraser en Chirac voor het WK 2026. Donderdag gaan we los.
1: 5 voor Fernando.
0: Over een paar minuten gaan we het weer spelen. De 30 seconds van de radio. Maar dan leuker. Want we spelen het gewoon op de radio met z'n allen. Ja, ik krijg allemaal berichten afgelopen weekend. Hey Nando, laat me een keer meedoen aan 5 voor Fernando, man. Het is makkelijk. Ik ga je al die 5 woorden laten raden in 30 seconden. Ja, als jij dat gelooft en denkt. En als jij om je heen hoort dat je heel goed bent in dit spel. Ik zou zeggen, geef je dan op. Want je gaat een hele unieke mok kunnen winnen die je nergens kan vinden, kopen. Marktplaats ga je niet kunnen vinden. Tenzij iemand hem daar heeft geplaatst, natuurlijk. Maar even serieus. Vijf van Fernando, kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Geef je er nu op. Het enige wat je hoeft te doen is stuur gewoon 5 van Fernando via de NPO Luister-app. 5 van Fernando via de NPO Luister-app. Stuur het door en dan spelen we. Right here in the morning, baby. Keep it hard and keep it banging. Vijf voor Fernando. Bad Bunny, Stoute Konijn. Drop even die hit voor je, man. It's the morning show. Keep it hard and keep it banging.

0: dit het spel voor jou. Dus ik zou zeggen, geef jezelf sowieso op voor Feiffo Fernando. Dat kan gewoon, hè. Stuur gewoon via de NPO Luister app gewoon het bericht Feiffo Fernando. Dus als je vandaag niet ermee kunnen doen, morgen spelen we het gewoon weer. We hebben twee kandidaten aan de lijn, Shifaro en Fatima. Good morning!
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. We gaan beginnen met Fatima. Fatima, ben jij ready?
1: Ik ben ready.
0: Oké. Go!
1: Wat zet je op je ogen als de zon schijnt?
0: Zonnebril.
1: Ja. Wat is een bekende Nederlandse snack uit de snackbar?
0: Frikandel, kroket.
1: Ja, dat was het. Een bekende Surinaamse vlogger uit Nederland.
0: De Van Holwijn?
1: Ja. Als iemand je belt, zet je telefoon meestal op.
0: Stil, speaker.
1: Ja, dat is hem. Hoofdstad van Zuid-Afrika.
0: Zo, dat is Kaapstad.
1: Praat, dat was er. Je hebt het allemaal.
0: Ja.
2: Die laatste was buiten de tijd. Was wel al gegaan. Maar 4, goed. Goede score.
0: Netjes. Lekker bezig. Shifaro!
3: Yes.
0: Are you ready?
3: I'm ready.
0: 3, 2, 1. Go!
3: Waar jongeren heel vaak op zitten. In de stad gaan ze altijd mee rijden. Dat heet een?
0: Scooter.
3: Wat? Nee. De andere.
0: Step.
3: Elektrisch
0: fiets.
3: Nee, weet
0: je
3: nou? Nou,
0: Overschoten. De pizza?
3: Nee, mijn andere. Een jongensgroep uit Rotterdam. We kennen de jongensgroep uit Rotterdam.
0: Broederliefde.
3: Ja.
2: Eigenlijk was hij ook net buiten de tijd, maar gewoon voor om voor het spel heb je één.
0: Wat waren die andere dingen, hè?
2: Fatbike, je rijdt er zelf ook op. En lasagne. Hij schakelde door, maar jij was daar nog niet. Sinds wanneer is een pizza een overschotel, Fernando?
0: Je kan toch een pizza ook maken in de oven, toch? Of niet?
2: Ja, oké, maar schotel.
0: Okay.
2: En jouw goede poging.
0: Okay. Sorry, man. Oh, mijn god. Zo kan je alle kanten opgaan. En toen kwam Fatima, die heeft gewoon mijn 4 veteranen. Dus je bent de winnaar van vandaag.

0: Same time, same place. Dan speun je het weer en dan word je weer gechallenged. Iemand die nu vijf of anders doorstuurt via de NPO-lijst hebt, die gaat tegen jou morgen strijden.
1: We will see. Ik ben benieuwd.
0: Hey, ik ook. Gezelligheid. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Good vibes. Shivaro love ook naar jou, man. Thank you very much. Feels the buju. Finesse.

ik zie haar zo... En ik doe gewoon zo met mijn linkerhand voor haar mond. Dat in mijn hand komt. En ik neem nog aan mijn rechterhand.

0: Mr. Good Vibes Only at your service. Ja, het weer is ellendig zoals altijd. Het is een beetje koud. Wind waait. Het is een soort schizofreen weer. Het gaat alle kanten op. De zon schijnt in ieder geval niet zoals 2 weken geleden. Maar verwacht iets tussen de 14 en 20 graden. Dat kan ik in ieder geval meegeven. Maar gelukkig hebben we het zonnetje in huis. Reskies van With Some Trees. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. Ja, tussen de 14 en 20 graden, dat is nogal brede band.
0: Zijn we er nog?
1: Ja, precies. Ja,
0: kan alle kanten op gaan.
1: Alle kanten op. Het wordt bij jou 14 graden en bij jou wordt het 20 graden. Nou, Iran en Israël hebben weer aanvallen op elkaar uitgevoerd. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël. En Israël kwam vanochtend met een tegenaanval op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat niet te doen. En nu lijkt Iran daar ook weer op gereageerd te hebben, merkte correspondent Lernard Zwolfs in Tel Aviv.
2: Het is nu even rustiger. Hier een klein uurtje geleden was er nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. Dus ook daar geen schade.
1: Het is voor het eerst dat Iran en Israël elkaar direct weer aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd afgesproken. In de Japanse stad blijven ruim 90 scholen dicht omdat er een beer is gezien. Het gaat om een stad in het midden van Japan op 100 kilometer van Tokio. Daar is de beer zaterdagavond gespot in een woonwijk en later dook het dier op bij een middelbare school. In Japan zijn steeds vaker aanvallen door beren. Zo raakten vorige week nog zeker 4 mensen gewond bij een berenaanval in de stad Fukushima. Ja, en Kanye West was niet de enige die dit weekend op het podium stond. Dit was gisteravond ook voor de allerlaatste keer live te horen.

0: Ja, want Karen, Christel en Kathleen hebben gisteravond echt afscheid genomen van het podium. Dat deden ze in de Avalsdome in Antwerpen en dat klonk zo.
1: Vergeet nooit, ik ben Karen,
2: ik ben Christel,
3: ik ben Kathleen,
4: voor altijd jullie.
0: K3 gaat natuurlijk wel verder, maar de originele ladies stoppen er nu echt mee.
5: Gewoon een duidelijke message. Voor altijd jullie K3. Ik weet niet wie die andere namaken, ja. Temu, K3 zijn. Maar Sam, een duidelijke gangster.
0: Ja, wij zijn echt hoor, jullie dag. Ja.
5: Nou, wat vind jij hiervan? Want mensen weten het misschien niet, maar jij bent echt een K3-fan.
0: Ja, ik ben echt een K3-fan.
5: Sterker nog, je bent er ook nog naartoe geweest.
0: Ja, twee keer zelfs.
5: Twee keer?
0: Ja.
5: Was één keer niet genoeg?
0: Nee.
5: Je wilde twee keer hocus pocus.
0: Gisteren ook nog een K3 Originals mok besteld. Ik ben helemaal...
5: Nee.
0: Ja, ik heb echt... Iedereen heeft zo zijn afwijking. Dit is die van mij.
5: Wauw.
0: Ja.

0: ik was vroeger als klein meisje, ik was echt die hard fan van de K3 Originals. En voor mij is er dus ook echt maar één K3. En dat zijn deze dames.
1: Wauw, hebben ze ooit mogen ontmoeten?
0: Nee, ik heb ze natuurlijk wel live gezien op het podium. En ik heb ze naar ze alle drie even.
1: Maar geen handtekening, face-to-face, ontmoeting?
0: Nee, helaas niet. Nee,
1: moeten we dat niet voor jou regelen?
0: Nou ja, dan maak je me echt wel heel blij.
1: Waar wonen ze?
0: Ja, België. Ja, en Kathleen woont nu in Zuid-Afrika. Dus je moet snel zijn. Jezus, want die stapt
1: waarom moet ze zo ver gaan?
0: Daar naartoe. Ja,
1: Kathleen woont daar. Dus, vliegticket moet ik even regelen.
0: Ja, precies.
1: Maar interessant. Nee, gaan we regelen. Want je bent aan het promoten in het nieuws.
0: Ja, zeker.
1: Ze zijn geupgrade.
0: Het is wel... Kijk, het is natuurlijk het nieuws dat ze de allerlaatste keer op het podium staan.
1: Oké.
0: Dus dat is het
1: nieuws.
0: Ja, dat is big nieuws.
1: Alleen maar liefde. Hoogstfocus.

0: hard of naf de stak.
1: Je hebt mij, Kevin, featuring Roxy Dekker. Een hele goede morgen. Aankomend weekend is er iets groots aan de hand. Een groot diner wordt gegeven met heel bekend Nederland. Wat helemaal in het teken staat van geld ophalen voor HIV en AIDS. Veel mensen halen HIV en AIDS nog steeds door elkaar. We hebben een expert in de beelden om feiten en fabels over HIV en AIDS te bespreken. En om een paar hardnekkige misverstanden uit de weg te ruimen. Lyle Moons is right here in the building van het AIDS Fonds. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, Lyle, veel mensen gebruiken HIV en AIDS alsof het hetzelfde is. Wat is precies het verschil tussen HIV en AIDS?
2: Ja, kijk, HIV is een virus dat je van de een op de andere persoon kunt overdragen. AIDS is iets dat je krijgt als je HIV heel erg lang niet behandelt. En dat betekent echt dat het HIV je immuunsysteem heeft aangevallen. Dus van die hele kleine dingen heel erg ziek gaat worden en uiteindelijk ook aan kunt overlijden. Dus iedereen met AIDS heeft HIV, maar niet iedereen met HIV heeft AIDS.
1: Ah, en een veel groot misverstand is dat een HIV-diagnose tegenwoordig een doodvonnis is. Klopt dat nog? Of?
2: Nee, dus je hebt tegenwoordig hele goede medicatie waar je HIV goed mee kunt behandelen. Als je die medicatie neemt, dan kun je HIV niet meer overdragen op anderen. En dan kun je eigenlijk ook geen AIDS meer krijgen. Dus dan kun je niet meer die verzwakking van dat immuunsysteem. Dus kun je gewoon nog gezond blijven je hele leven. Net zoals iemand zonder HIV. Ik bedoel, ik heb zelf ook HIV. En ik zit hier gewoon als een gezonde jongen tegenover jou. Ja. En ik kan even oud worden als mensen zonder HIV.
1: En hoe is het, zeg maar, als je hoort dat je HIV hebt? Zeg maar, raak je dan in paniek? Hoe was dat voor jou? Wat ga je dan doen? Wie regelt medicijnen? Zit in je ziekenfondspakket? Hoe ziet dat eruit? Kijk, een beetje persoonlijk.
2: Kijk, alles is medisch supergoed geregeld in Nederland. Ja. Ik had in de GGD hier in Amsterdam mijn test gedaan. De dag daarna zat ik in het ziekenhuis en kreeg ik al mijn eerste pillen meegestuurd. Dus dat is allemaal supergoed geregeld. Alleen ik denk, in je hoofd gebeuren heel veel dingen. Want je had het al terecht erover. Er zijn best wel veel mythes over HIV. En daar groeien mensen mee op. Ja. Dat is ook hoe je soms, daar komt soms stigma, komt daaruit voort. Ja. Dus dan ben je op die manier natuurlijk wel bezig met, heeft het gevolgen dat ik geaccepteerd word later, of dat het misschien moeilijk wordt om een partner te vinden, als mensen weten dat ik dit heb. Dus dat soort gedachten, ja, daar zit je wel echt even mee.
1: Ja, en het fijne ook dat we ook dit soort gesprekken ook kunnen voeren. Want zeg maar, ik kan me voorstellen dat je ook het gevoel kan krijgen dat je geïsoleerd raakt. Ja. Dat je denkt van, ik kan hier met niemand over praten, ik houd het voor mezelf. Want hoe gaat het dan, zeg maar, als je gaat daten? Is dat het eerste wat je dan op de eerste date, tweede date vertelt, derde date, vierde date?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen met HIV mee worstelen. En dat is precies dat stukje stigma wat HIV ook soms moeilijk kan maken. Het is helemaal aan personen met HIV zelf om te bepalen wanneer ze iets willen delen en met wie ze het willen delen. Als jij je medicatie neemt, ben je geen gevaar voor anderen. Dus dan hoef je ook niet per se een heel groot nieuws aankondiging te doen als je iemand ontmoet. Ik zelf kies er bijvoorbeeld wel voor als ik een dating app heb om dat daarop te vermelden. Maar dat is een persoonlijke keuze van mij.
1: Ja.
2: We mogen ook andere mensen een andere keuze maken. En het probleem is inderdaad vanwege dat, zeg maar, dat veel mensen dat lang voor zichzelf moeten houden en zich dan ook heel erg slecht gaan voelen. Dus ik zeg wel altijd, probeer te na te denken over 1 of 2 mensen in je omgeving die je misschien echt kunt vertrouwen, waar je het wel mee kunt delen. Want als je met zo'n geheim zelf moet rondlopen, ja, dat is meestal niet goed voor je. Dus probeer wel naar mensen te zoeken in je omgeving die misschien wat meer open-minded zijn en waar je hart kunt neerleggen. En voor de mensen in de omgeving, als iemand dat tegen je vertelt, informeer je en zorg dat je er een beetje stigmavrij naar kunt kijken.
1: Ja. Want we horen ook vaak over behandelingen waardoor iemand met HIV het virus niet meer kan overdragen. Hoe werkt het dan precies? Is het een onderdrukkingsmedicijn? Of?
2: Ja.
1: Okay.
2: Dus we hebben te maken met medicijnen die je wel je rest van je leven moet slikken, maar die heel goed dat HIV-virus kunnen onderdrukken. En ze kunnen het zo goed onderdrukken dat eigenlijk de hoeveelheid HIV in je lichaam heel weinig wordt. En dat heet niet detecteerbaar. Ze kunnen dan niet meer detecteren hoeveel HIV er nog in je lichaam zit. Ja, en als je zo weinig HIV hebt, kun je niet meer overdragen op anderen. Dus bijvoorbeeld, ik heb mijn partner, wij zijn al 3 jaar in een relatie. Ik heb HIV, maar hij heeft dat niet. Dat heet niet detecteerbaar, is niet overdraagbaar. En dat is ondertussen gelukkig heel goed onderzocht. Maar voor heel veel mensen, die weten dat nog niet. En die denken, een persoon heeft HIV. Dat is eng, want dan kan hij dat misschien aan mij geven. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.
1: Ja, want ik was vorig jaar bij het Amsterdam Amsterdam Dinner Foundation. Vorig jaar bij de Amsterdam Dinner. En het is een heel groot evenement. Shout-out naar Roeveld, mij, die me dat had uitgenodigd. En wat ik heel mooi vind aan het diner, waarbij heel bekend Nederland komt en die doneren. Ik merk ook dat er ook heel veel informatie ook wordt gegeven. Want vorig jaar zeiden ze van, waar ze zich zorgen om maakten, is dat Amerika best wel veel hulp uit Afrika zou halen. En dat er minder naar medicijnen zou gaan.
2: Ja.
1: Hoe, hoe, hoe is die ontwikkeling nu?
2: Ja, dat is een heel groot probleem. Hè. Wij werken ook in veel Afrikaanse landen, onder andere ook in Aziatische landen. Maar we werken echt in landen waar een kwart van de bevolking ook HIV heeft. Dus dat is echt een groot deel van de bevolking.
1: Ja.
2: In veel van die landen was Amerika jarenlang een belangrijke geldschieter. Hè, om over landen mee te helpen om medicijnen te geven aan de bevolking. En van de een op de andere dag is dat helemaal weggevallen. En wij zien wel echt dat dat hele grote problemen heeft veroorzaakt. Hè. Dus zorgpersoneel dat ontslagen is. Bijvoorbeeld PrEP. Dat is een preventiemiddel voor HIV, dat eerst beschikbaar was, maar dan niet meer. Of dat mensen daar plotseling voor moeten betalen. En we maken ons wel echt heel veel zorgen erover. En we vinden het heel belangrijk dat landen als Nederland, maar ook organisaties als AIDSfonds natuurlijk, die HIV-bestrijding steunen. En Nederlandse burgers kunnen dat doen door aan ons geld te doneren. Maar we kijken ook altijd naar de Nederlandse regering. Om alles wat Nederland doet met ontwikkelingssamenwerking, om daar wel een beetje bij te trekken. Want we kunnen niet zomaar allemaal ziektes laten rondgaan in de hele wereld. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. En ook uit solidariteit is het gewoon belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zorg.
0: Heel belangrijk, heel belangrijk. En kort nog, is er een manier waarop jongeren zich kunnen laten informeren of beter kunnen informeren hierover?
2: Ja, ik denk bijvoorbeeld websites die wij hebben. Hè. We hebben echt de taak als SOAIDS Nederland en AIDSfonds om jongeren ook te informeren. We hebben sense.info, speciaal op jongeren ingericht, op TikTok, op Instagram, maar ook op de website. Waar je alle informatie trouwens over vragen rond seksuele gezondheid kunt vinden. Maar daar staat ook informatie over PrEP. En ook specifiek voor bijvoorbeeld homo-jongeren kun je naar man tot man gaan. En dan kun je ook zien waar je bijvoorbeeld, of ja, hoe PrEP werkt, of hoe niet detecteerbaar is, niet overdraagbaar werkt. Ja. En we verwijzen ook altijd graag naar de HIV-vereniging. Die hebben ook super veel goede informatie voor mensen die leven met HIV.
0: Mooi man. Nou, Lamoens van het AIDSfonds, dankjewel dat je wilde aanschrijven en ons wilde uitleggen en vertellen hierover. Thank you very much.
2: Dank voor de uitnodiging.

0: party next door. Loyal.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mando links. Goedigheid voor je oren. In de

lekkere tunes, zoetigheid voor je oren. Ja, als je niet zonder nieuwe tunes kan, je bent altijd op zoek naar tunes. Ik heb een lijst voor je. Nandolik Sound System, terug te vinden op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify, baby. Keep it hot.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen
2: nee,
1: door...
2: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: www.phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
4: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vanavond in Dertigers.
7: Wie is de gelukkige vader?
8: Jonas.
7: Oh,
9: hij wordt gewoon papa. Ik ben nog steeds zo blij van je.
10: Waar moet het dan geheim houden?
11: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
12: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
13: Is het nou officieel?
6: Gamma serie Dertigers. Vanavond 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.

0: Leo Kleine, we hebben Drake, we hebben Broederliefde. Je hoort het al, heel veel goede tunes. En ik heb een koffer in de studio. En in die koffer zit iets, ik weet niet wat. Maar ik heb gehoord dat daar de grootste prijs ooit erin zit, wat te maken heeft met festivalseason. Ik weet niet wat het zou kunnen zijn, maar we moeten een of andere code gaan kraken. Maar in ieder geval, Reskizi, kraken de code van de actualiteit. Wat heb je voor ons?
1: Israël zegt dat ze meerdere aanvallen hebben uitgevoerd op Iran na de raketaanvallen andersom van gisteravond. Correspondent Lennart Zwolfs vertelt of er in Israël schade is door die aanvallen.
2: Het Israëlische leger zegt in ieder geval dat ze dus alles hebben onderschept. Dat er geen schade is, dat er geen slachtoffers zijn. En bij die aanval maakte Iran daarna ook direct duidelijk dat het om een waarschuwing ging. En dat zij het daarbij zouden laten als Israël niet zou reageren. Nou, we weten nu inmiddels dat dat niet is gebeurd. Maar de schade daar lijkt in ieder geval beperkt te zijn.
1: Of de Israëlische aanvallen schade hebben aangericht in Iran weten we niet. Ook over slachtoffers is nog niets bekend. Het is voor het eerst dat Iran en Israël elkaar direct weer aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd afgesproken. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd toe. Kinderen kunnen dan niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is.
3: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker meer met kinderen naar buiten gaan. En nu zijn de pauzes vaak niet lang genoeg om ook echt even weg te zijn uit het klaslokaal. In de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn gebouwen ingestort en er wordt gewaarschuwd voor tsunami-golven, ook in Japan en Indonesië. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. En na de verloren uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije wil bondscoach Ronald Koeman vanavond laten zien wat het Nederlands elftal echt kan. Er wordt een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. Dit keer wordt het geen groot wisselfestijn zoals tegen Algerije, zegt Koeman.
4: We hebben natuurlijk ook nog een aantal spelers die minuten nodig hebben om 100% te zijn. Dus dat gaan we benutten in beide wedstrijden. Maar logischerwijs spelen we zo goed als met het team wat waarschijnlijk ook tegen Japan gaat spelen.
1: De spelers die nog niet hebben gespeeld gaan na de officiële wedstrijd nog spelen tegen de Oezbeken. Die wedstrijd is achter gesloten deuren en duurt 2 keer 35 minuten. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
5: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: mensen erin zit. Ja, dan moet je met de code komen. Reskeezy van Animals of Dreezy. Ik zit je aan te kijken, je zit me aan te kijken. Je ziet me vechten met een koffer. Heb je enig idee wat hierin zit? Wat denk je dat hierin zit?
1: Ik dacht in eerste instantie zitten weer van die sokken in.
0: Sokken?
1: Ja.
0: Geen paarse sokken, maar rode sokken.
1: Ja, precies. Geef altijd van die sokken en mokken weg. En nee, geintje. Ja, ik heb echt geen idee.
0: Misschien zijn het wel Michael Jackson sokken.
1: Dat zou
0: waarmee
1: wel
0: je nog beter kan moonwalken dan ooit in je pyjama.
1: Nee, ja, goed, ja. Nou ja, ik weet het niet. Het is echt de grootste prijs ooit. Nou, spannend. Nee, dat dacht ik natuurlijk niet echt. Maar...
0: ja, misschien een leuke... misschien een tripje naar Aruba.
1: Ja.
0: Naar mijn eiland.
1: Zoiets.
0: Ja.
2: Hallo, ik kom ook even inbreken als eindredacteur. Wat ik wel weet is dat het met festivalseizoen te maken heeft.
0: Oh! Dus,
2: wat is denken jullie dan?
1: Dit is dus al een hint eigenlijk.
0: Dit is een hint wat we dus nu meekrijgen. Het heeft met festivals te maken.
1: Ja.
0: En je weet, in Nederland hebben we hele leuke festivals.
1: Nou, inderdaad.
0: Maar wat is het? Ik vind het vervelend. Ken je dat? Dat je iets wil openmaken, maar dat lukt niet. Zet een code op. Nou, ik wil weten. Dit ding moet open. Luister nou goed. Er zit een code op. 4 cijfers. En ik heb je nodig als je luistert. Wat denk jij dat de code is? Is het 111? Is het 0000? Maar vooral, waarom denk jij dat dat de code is? Het kan ook een code zijn, bijvoorbeeld een naam. En dan ga je zeg maar alfabetische volgorde denk je... oh, wacht even, de letter B is nummer 2. En de letter A is 1, dus BA. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Baba.
1: Ja, baba.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Maar misschien is het... I don't know. Waarom denk jij dat dat de code is die je nu in je hoofd hebt? Ik kan niet... ja, laat even doorkomen via de NPO-luisterapp. Luister. Want als ik de verkeerde code 3 keer invoer... dan gaat hij gewoon blokkeren. Dan heb ik een probleem. Dus overtuig mij om jouw code te proberen. Nogmaals, die koffer moet open. Hij moet open. Ik word helemaal gefrustreerd. Ik kan niet tegen.
1: Ja, ik merk het. Ja. Je gaat hem bijna gewoon kapot slaan.
0: Ja, ik ga het ding echt kapot gooien.
1: Ja.
0: Maar luister nogmaals, er zit een code op 4 cijfers. Ik heb je nodig. Wat denk jij dat de code is, maar vooral waarom? Ik kan niet zomaar elke code invoeren, want straks blokkeert hij naar mijn probleem.
1: Ja, net als je telefoon of je pinpas.
0: Snap je wat ik bedoel? Dus overtuig me waarom ik jouw code moet proberen. Laat het doorkomen via de NPO-luister-app. Misschien is de code iets met Drake of zo.
1: Zou kunnen.
0: Ja. Ja, toch Drake? Oh.

0: waarom? Wat is jouw theorie wat jouw code, zeg maar, manifesteert? Wat is die code en waarom is het voor zo'n code? Ja, ik zeg je eerlijk, man. Doenja, wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben twee mensen aan de lijn, Janief en Belinda. En ze hebben allebei een theorie en zij moeten jou overtuigen welke code zij denken, welke jij gaat kiezen. Want je mag hem één keer mag je vandaag invoeren.
0: Zo! Janief!
2: Hey, Fernando, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat is jouw theorie?
2: Ja man, ik ben echt data gedreven. Ik hou van data. En op het moment dat je statistisch bekijkt naar de code die het meest gebruikt wordt, dat is het meest voor de hand liggend bij de grootste prijs die Fanix weg gaat geven. En ik denk dat dat 4-2-3-2 is. Om dat ook nog eens te onderbouwen naast de data. Als je dat in gaat voelen met je vingers, dan ligt dat zo lekker. Ook een code op je tablet, of als het een handlecode is. Dat is gewoon heel fijn om in te vullen. En echt waar, als je deze gebruikt, weet ik zeker dat we gaan winnen.
0: Nou, qua statistieken, mooi onderbouwd, oké. En de volgende onderbouwing? Vertel.
3: Nou, mijn is denk ik heel wat simpeler. Ik heb gewoon Fanix, maar dan in cijfers. Dus 3869.
0: Ah, interesting. Net als het nummer wat je dan belt. 0909-3869-3869.
3: Ja.
0: Zo. Doe je. Wat
1: nee,
0: voel
1: jij
0: je?
1: Jij mag kiezen. Ik vind dit heel spannend. Ik wil het niet op mijn geweten
0: spannend
1: hebben.
0: Ik heb mijn hulplijn Renskies erbij.
1: Oh ja, nou moet ik het
0: is
1: weer gaan doen natuurlijk. Ja.
0: Gaan we voor de data of gaan we voor het gevoel?
1: Nou ja,
3: gevoel.
1: Ja, als in. Maar aan de andere kant ligt dat misschien ook wel weer een beetje voor de hand. Zou je zeggen?
0: Ah,
1: ja.
0: Dus jij zegt, het ligt voor de hand. Gevoel, 3869.
1: Ja, dat
0: dus dan
1: zou misschien
0: voor
1: denk
0: een data-specialist.
1: Ja, dat zou. Ja. Ik ben ook wel een beetje van de cijfertjes. Dus, maar ik neig toch meer naar data. Maar ja,
0: data.
1: Jij bent uiteindelijk degene die het moet zeggen.
0: Ja, maar jij bent mijn hulplijn. Ik had je hulp nodig.
1: Ja, want anders krijg ik zo'n ruzie aan de
0: andere
1: kant.
0: Mijn gevoel gaat naar wat zij dan zegt, 3869.
1: Ja, jij bent ook meer een gevoelsman, dat weet ik. Ik ben meer van de cijfers, dus we gaan hier.
0: Snap je? En de waarheid zit in het midden.
1: Precies, nou.
0: In balans. Ja. Ik krijg ook een aantal berichten winnen. Nando, ga voor data. Dan ga je sowieso winnen. Oké, okay, duidelijk. Sorry, maar we gaan dus voor. Wat was de cijfers alweer, mijn broeder? Wat waren de cijfers?
2: 4-2-3-2.
0: Ik zeg 4-2-3-2, toch?
2: Yes.
0: 4-2-3.
1: Ik vind het spannend.
0: Ja, dat is wel crazy hoor. 4-2-3. Hè?

Aman. Zomerse vibes, man. Populaire zomerse vibes. We gaan het weer spelen, hè? De moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Heel simpel. 1 minuut, 10 vragen. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Als dat lukt, is het hoemba ja. Lukt het niet, is het hoemba nee. Kan alle kanten opgaan dus. Nou, de kwalificatievraag is:

0: Welke artiest heeft de bijnaam Queen Bee? Welke artiest heeft de bijnaam Queen Bee? Precies. En dat antwoord gooi je in de NPO Luister-app. Dus dat.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnix.
1: Oh yes!
0: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

0: naar buiten. Wat krijg je dan? 21 graden situatie. Beetje wolkerig. Klein beetje zon. Maar dat is het. Let's kiezen voor de nieuws. En NOS op Dreezy. Praat nieuws met me.
1: Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. In het midden en westen van het land werden doelen geraakt. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren. Toen werden er raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens correspondent Daisy Moore is de situatie nu gespannen.
2: Je ziet dat iedereen in de regio op het puntje van zijn stoel zit, afwacht welke andere groepen hierbij betrokken zullen raken. Dus we zullen de komende uren ook echt moeten afwachten of er dan ergens vanuit de regio weer een reactie komt. Want we weten maar al te goed, van het een kan natuurlijk snel weer het ander komen. En voordat je het weet zitten we verwikkeld in een volgende ronde.
1: President Trump had Israël opgeroepen om niet terug te slaan, want hij wil juist een deal sluiten met Iran. Steeds meer kinderen op de basisschool hebben een bril nodig omdat ze in de verte niet scherp kunnen zien. Bijziendheid heet dat. Komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. Zo zijn hoger opgeleide kinderen vaker bijziend omdat zij daar gemiddeld meer tijd aan besteden. Tegelijkertijd zien oogartsen dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen willen daarom dat scholen vaker met kinderen naar buiten gaan. En met AI beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen, dat doet ING vanaf nu. De bank wil daarmee huizenkopers sneller duidelijkheid geven over hun aanvraag. De meeste hypotheekverstrekkers gebruiken wel AI, maar dan vooral om te kijken of dossiers compleet zijn, vertelt deze journalist van het Financieel Dagblad.
3: Maar ING gaat nu echt een stapje verder. Wat zij gaan doen is dat AI straks echt gaat kijken naar de dossiers van wat is hier aan de hand, wat zie ik, wat zijn de mogelijkheden, dat ook doorrekenen en dan komen ze eigenlijk met een soort suggestie bij een echte bankmedewerker, een mens, en zeggen ze, dit is er aan de hand en dit zijn de mogelijkheden voor financiering. En dan maakt die medewerker uiteindelijk nog wel het besluit.
1: De bank ziet het als oplossing voor het personeelstekort. Experts denken dat andere hypotheekaanbieders ook AI gaan inzetten op deze manier.
0: Vanochtend hadden we het nog over, hè? Voor wat zetten we AI allemaal in ons leven? Ik zei bijvoorbeeld administratie, maar dit gaat ook een level verder. Gewoon AI laten beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen of niet.
1: Ja.
0: Crazy.
1: Overal komt dat nu wel.
0: Het is ongelooflijk,
1: hè? Ja, het is ongelooflijk.
0: Gewoon praten met Claude. Claude, kan ik een hypotheek krijgen of niet?
1: Ja, precies. Dat, ja. En straks neemt AI ons ook natuurlijk over. Dan heb je gewoon automatische radio-uitzendingen.
0: Ja, dan heb je gewoon een soort een avatar van jou, avatar van mij.
1: Er wordt al wel geëxperimenteerd met AI en nieuws en zo. Dus over een tijdje, dan ben ik misschien ook overbodig.
0: Crazy, man.
1: Ja.
0: Maar wie weet. Tot die tijd zijn we er gewoon.

0: Esma, hoe was je weekend? Good morning.
1: Goedemorgen, Fernando. Ja, weekend was rustig. Niks gedaan verder.
0: Niks gedaan, gewoon chill. Was je serie aan het kijken of?
1: Nee, eigenlijk helemaal niks.
0: Fijn. Gewoon een keer helemaal niks.
1: Niks doen, ontspannen, heerlijk.
0: Oké. Normaal ben je altijd druk, hoor ik.
1: Ja.
0: Dat is wat dacht, laat me met rust.
1: Is ook wel voldoende voor mij.
0: Ja, toch een laat me met rust weekend, ook belangrijk. We gaan hem morgen opnieuw spelen. Als je hem sloopt, dan krijg jij spectaculaire next level paarse sokken. Die komen jouw kant op. Maar ja, je moet wel 6 van de 10 vragen in ieder geval minimaal goed hebben, wil je daarvoor een aanmerking komen.
1: Yes, we gaan ervoor.
0: Maar je bent ready. Oh, let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke artiest heeft de bijnaam Queen Bee?
1: Beyoncé.
0: Hoeveel harten heeft een octopus?
1: 3.
0: Wie is het enige zoogdier dat echt kan vliegen? Wat is het enige zoogdier dat kan vliegen?
1: Pas.
0: Welke app waarschuwt je voor politiecontroles op de weg?
1: Flitsmeister.
0: In welk land vind je de stad Marrakesh?
1: Marokko.
0: Welk snack zit meestal tussen 2 koekjes bij een Oreo?
1: Sorry, wat zit er op?
0: Welk snack zit er meestal tussen 2 koekjes bij een Oreo?
1: Melk.
0: Wat is de populairste emoji ter wereld?
1: Nee. Oh, vleermuizen?
0: Vleermuizen was de ene, ja, goed zo. Welk artiest zingt de hit Rude Boy?
1: Rude Boy, pas.
0: Hoe heet de grootste koffie... Was hij Rihanna? Ja, inderdaad. Hoe heet de grootste koffieketen ter wereld?
1: Starbucks.
0: Welke kleur heeft de stip van de Japanse vlag?
1: Rood.
0: Zo, net. Net erin, toch? Doe je? Net.
3: Jazeker.
0: Hij was erin, toch?
3: Ja, hij was erin, maar hoe weet zij van die... Hoeveel hart een octopus heeft?
0: Hey, levels.
1: Ja, wat een guess.
0: Een goede guess, hoor. Zo.
1: 3 of 4, 1 van de 2.
0: Nee, maar het klopt toch gewoon. Even kijken hoeveel je er goed had. Hoeveel heeft ze er goed? Nou, ik zie handen in de lucht gaan, alle kanten in de lucht. Ik kan je zeggen...
1: Kom bij jou.
0: Ja. Je hebt er 9 gewonnen.

0: vanillecreme. Dat zitten tussen twee koekjes bij een Oreo.
1: Oh, zo. Ja, nee, ik verstand dat alles met water moet je drinken
0: of zo,
1: weet ik zo.
0: Maar ja, je hebt het goed gedaan. Je hebt de morgenmuut gewoon gesloopt, aangepakt. Dubbel gevouwen als een origami. Dat is echt niet normaal goed gedaan. Echt, shout-out naar jou, man. Echt very nice, very nice. Nou, blijf lekker aan de lijn. We gaan alles fixen en noteren, zodat we de sokken naar de juiste persoon kunnen sturen. Dus thanks voor je deelname. Morgen weer de morgenmuut. Same time, same place. Thank you very much.

0: Aya Aya Nakamura.
1: Are you ready?
2: Yeah!
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Ja toch, zoetigheid voor je oren.

al deze tunes. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Ik heb een van die tunes uitgekozen als Champions League van deze week. En dit is de allernieuwste single van Ozuna. Hola. Wake up.

0: Maandelijk sound system. Check de playlist voor nog meer tunes. Renskeezy, wat heb je zo voor ons?
1: Dacht jij dat je goed kon bankdrukken in de sportschool? Straks hoor je een verhaal van iemand die de meeste sportievelingen er waarschijnlijk wel uittraint.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door...
2: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Unix.nl. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Vanavond in Dertigers.
7: Wie is de gelukkige vader?
8: Jonas.
9: Oh, hij wordt gewoon papa.
10: Ik ben nog steeds zo blij van hem.
11: Waar moet het dan geheim houden?
12: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
13: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
14: Is het nou officieel?
6: Gamma serie Dertigers. Vanavond 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.

0: gaan we over naar het nieuws van NOS op 3. Renskeezy, good morning.
1: Goedemorgen. De Europese Unie roept Iran en Israël op om weer met elkaar om tafel te gaan. Sinds gisteren is het geweld tussen beide landen weer opgeleid en vuren ze raketten op elkaar af. Dat is voor het eerst sinds er in april een wapenstilstand kwam. De EU-buitenlandchef zegt dat er een diplomatieke oplossing moet komen. En daar hopen ook landen in de buurt van Israël op, zegt correspondent Daisy Moore.
2: We horen net dat de Qatarese alweer druk aan het bellen zijn met Teheran, met de VS, om verdere escalatie in te dammen. Want iedereen hier weet, het kan allemaal heel snel gaan en daar kunnen veel spelers bij betrokken raken. En het kan ook zo weer voorbij zijn. Een spannende ochtend dus hier.
1: Inmiddels hebben de Houthis in Jemen ook aanvallen uitgevoerd op Israël. Ze zeggen ook dat er geen Israëlische schepen meer door de Rode Zee mogen varen. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de A2 reed. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. Uiteindelijk vonden agenten de auto in Houten zonder de bestuurder. De verdachte is later opgepakt in een andere auto en zijn rijbewijs is ingenomen. Het gaat weer goed met voetballer Christian Eriksen. Gisteren was de schrik groot toen hij tijdens een interland van Denemarken in elkaar zakte op het veld. Dat gebeurde ook al eens 5 jaar geleden tijdens het EK. Toen kreeg Eriksen een hartstilstand, maar kon hij gereanimeerd worden. De dokter van Denemarken zegt dat de pacemaker die na dat incident geplaatst is nu zijn werk heeft gedaan. En soms kunnen carrières snel gaan. Zo heeft Jimmy van 30 uit Boekel in Brabant pas meegedaan aan 4 wedstrijden. En nu al is hij wereldkampioen bij het bankdrukken.
3: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. Hij zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk. Powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat doen heel weinig mensen.
4: Vroeger had je de Joekel van Boekel, hè? Was Leontien van Moorsel. Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
3: Nou, ik ga het wel proberen dan.
1: Ja, Jimmy drukte 245 kilo. Het wereldrecord staat op 251 kilo.
0: 60 aan.
1: Ja, hij is dichtbij. Krijg je nog het weer. De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
5: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: zon schijnt. Ja, wisselvallig, half, maar niet zoals 2 weken geleden. Met het nieuws van Animals and Dreams. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze de Rode Zee willen sluiten voor Israëlische schepen. Het is een reactie op de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurde eerder vanochtend al een raket af op Israël. De Rode Zee is een belangrijke route tussen Azië, Afrika en Europa. Zo'n blokkade zou kunnen zorgen voor nog grotere problemen van de internationale scheepvaart, die ook al last heeft van de afsluiting van de Straat van Hormuz bij Iran. In de Tweede Kamer gaat het over een half uurtje over de parlementaire enquête over corona. Als eerste wordt burgemeester Hubert Bruls gehoord. Hij was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Veiligheidsberaad. Die club ging over het uitvoeren en handhaven van de coronaregels, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok. Vrijdag is oud-premier Rutte aan de beurt.
0: Maar waarom doen ze dit eigenlijk? Is het zo dat als ze verkeerd hebben gehandeld, dat er een sanctie of een straf of een situatie hun boven het hoofd hangt?
1: Nou, dat weet ik niet precies hoe dat politiek gezien werkt, maar dit is wel echt het zwaarste middel, zeg maar, zo'n parlementaire enquête, om te kunnen bekijken hoe dat destijds qua beleid is gegaan. Hè? Zijn de juiste regels opgesteld? Zijn die dan op tijd ingegaan? Ook vooral om daar volgens mij ook lessen uit de toekomst voor te trekken. Dat als we nog eens een keer zoiets meemaken, wat ze dan het beste kunnen doen in politiek Den Haag.
0: Ja.
1: Dus er wordt wel heel kritisch gekeken naar wie zei wat nou op welk moment. En eerder zijn ook al de virologen, bijvoorbeeld Marion Koopmans, verhoord. En we hadden vorige week nog oud-RIVM-baas Jaap van Dissel. Het zijn natuurlijk al die mensen die we afgelopen tijd rondom corona destijds veel in het nieuws hebben gezien. En deze week gaan ze dus weer verder. Ja, dus okay. er gaat inderdaad wat uitkomen. En zodra dat bekend is, dan laat ik dat natuurlijk ook weten.
0: Ben benieuwd.
1: En heb je altijd al willen weten hoe een crematieoven eruit ziet? Of ben je benieuwd naar hoe het is om in een graf te liggen? Een uitvaartcentrum in Breda hield gisteren een open dag. En bezoekers konden daar dus gaan proefliggen in een graf.
2: Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen. Maar nee, het is niet onaangenaam.
3: Hoe lig je?
4: Lekker. Ja, rustig.
3: Kom niet te lekker.
4: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend hoor.
1: Ja, het uitvaartcentrum hield de open dag omdat ze 200 jaar bestaan.
0: Ik vraag me af welke marketing genius dit heeft bedacht. Ja jongens, weet je wat wij gaan doen? We bestaan 200 jaar, we gaan mensen in de graf laten liggen. Ik vind het wel een heel eng idee hoor.
1: Ja, de ene vindt het eng, de ander vindt het spannend.
0: Ja, jij wilt het uitproberen.
1: Ja, het lijkt mij voor de ervaring best wel, hoe zeg je dat? Tof. Ja, een beetje raar woord misschien.
0: Je houdt van experimenteren.
1: Nou ja, sommige vlakken wel. Ja, precies. Oh. Ja. Nou ja, ik bedoel, als je dood bent, dan weet je niet hoe dat voelt. En dan kan je toch een keer zeggen, ja, ik weet hoe het is om in een kist.
0: Ik ben er geweest. In een fysieke vorm ben ik er geweest.
1: Zoiets, ja.
0: Ah, god, eng dit hoor. Ja.

24 hours, man. Ja, man, a very good morning. Misschien heb je gezien een paar... Nou, een week geleden ging ik helemaal los op die Netflix-documentaire The Verdict. Ja, ik was een beetje boos, omdat ik dacht van... Ja, weet je, we zijn zo positief bezig met al het goed nieuws van Michael Jackson. In ieder geval, weet je, de fans...

0: hebben een documentaire over de rechtszaak. Jezus, maar die man is op alle aanklachten vrijgesproken. Allemaal. En alsnog wordt er content gemaakt op basis van hetgeen waarop hij is vrijgesproken. Gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Nou, de advocaat toen de tijd, die hem heeft vrijgekregen, Tom Mazzaro, die wordt echt als een held gezien, ook door heel veel Jackson fans, die vertelde letterlijk dit.
1: Do you know that you cost the worldwide media billions of dollars when you acquitted him? And that just sums it up. People wanted to make so much money on watching the great Michael Jackson rise high and then splatter. They wanted the story to have a miserable ending for him. They hoped they would see him in the courtroom in chains and jail clothes, without makeup, without his hair fixed up, without the clothing he liked to wear. They were looking forward to seeing the final chapter where Michael Jackson gets destroyed. And it was very disheartening to observe.
2: So you think it's all tied into money?
1: Yes. Money and fame and publicity. Money, revenue, ratings, that kind of thing. The 8 days when the jury deliberated at the end of the trial, I would turn on the TV and major networks in America were showing the jail cell they expected him to go to. They were talking about the schedule he would be on, when he would wake up, what kind of food he would eat, what kind of books he'd be allowed to have in the prison, who could visit him, how do they stop him from committing suicide. This kind of stuff was going on every day while the jury was deliberating, and I have to believe it was designed to influence the jury.
0: Ongelooflijk, man. Hij vertelde dus heel kort van dat de mediakanalen al bezig waren met zeg maar een beeld te schilderen van hoe gevangenistijd voor Michael Jackson eruit zou zien. Dat ze het helemaal, ze proberen naar zijn mening ook de juryleden te beïnvloeden door de hele tijd met die vervormde beeldvorming te komen. Crazy, man. Dat is Tom Mazzaro die je net hoorde. Degene die verantwoordelijk is voor het vrijkrijgen van Michael Jackson.
3: Ja, ja. Martin Sagwa.

0: of the Grey. Dat was Papa, my brother. Good morning.
1: We gaan lekker. Hoe gaat het met jou?
0: Zo, een beetje bijkomen van het Kanye West optreden, man.
1: Ja, want ik moet wel heel eerlijk zeggen, er is aardig wat FOMO bij mij gecreëerd. Ik ben niet gegaan.
0: Zo.
1: En ik heb beelden voorbij zien komen dat ik wat denk, ja, ik moet mijn levenskeuze even herevalueren.
0: Nou, je kan vandaag gaan. Hij is jarig vandaag, dus je kan gelijk trakteren op een ticket.
1: Ik kan vandaag helaas niet.
0: Oh,
1: nee.
0: Wat ga je doen?
1: Ik zit in de editing fase van Taxi Taxi.
0: Oké.
1: Dus ja, kijk, we moeten wel prioriteiten hebben. Ja, prioriteiten. En ik moet ook heel eerlijk toegeven, ik zit er ook niet echt op te wachten om helemaal naar Arnhem toe te gaan.
0: Het was ver, maar het was echt de moeite waard. Kijk, normaal gesproken ga ik voor Glory ga ik ook regelmatig naar de wedstrijd. Dus dan rij je ook best wel een stukje. Dus,
1: ja, dat trouwens gedacht, hè, dat we dit zouden horen uit Fernando's mond. Dat hij lekker een stukje aan het rijden is. Must be nice, heerlijk.
0: Van het weekend ging ik naar een event van Mobicep. Toen op een gegeven moment zei mijn vriendin van, gaan we daar naartoe? Ik zei, ja, ik heb me sowieso beloofd dat ik daar naartoe zou gaan. Dus toen zei mijn Steve zoals Damon, ja, gaan we met de auto? Ik zei, ja, we gaan met de auto. Dus toen besefte ik, toen ik op de snelweg aan het rijden was, toen dacht ik, wauw, crazy. Ik heb nooit gedacht, een jaar geleden, dat ik zeg maar zou autorijden.
1: Ja man, daarom het voelt even onwennig na al die jaren jou gekend hebben. Dat jij nu gewoon zegt, ja man, rij gewoon even lekker naar de Gelderdoom. Ja,
0: nou, Reskeezy zei ook vanochtend tegen me van, ik zeg van ja, Reskeezy, ik rijd. Zeg ze, ja maar je rijdt een black auto, black don't crack.
2: Nee, ja, jij zei, ja, ik ben helemaal trots want ik rij auto. Toen zei ik, nou, en wat voor een? Dat is echt een mega tank als je in die parkeergarage. Als je iedere ochtend komt. En zo'n hele grote zwarte tank is het. En toen zei ik, ja, black don't crack. Dat is zeker waar. Ja, ik kan hier echt niet omheen met mijn auto. Nee,
1: dat gaat zeker. Deze man kan zelfs zo'n blauw lampje bij zijn voorraam doen. En dan met hoge snelheid aankomen. En je denkt, dit is undercover police.
2: Ja, je denkt echt, daar komt
1: de DSI aan. Ja, echt zo. Nee, man, bro. Nee. Maar hij is die rol ook gewend, hè, om die aan te nemen. Hij heeft natuurlijk in de Tata's ook die politierol gepakt. Dus dan komt hij weer dat hij zeg maar zijn kraagje zo vasthoudt. En dan special force. We zien je hoor.
0: Nee, ik ben trots als ik naar die auto kijk. En vooral, het gaat iets meer om die auto. Het gaat om die reis die ik heb moeten ondergaan. Weet je, zeg maar, ik weet dat heel veel mensen luisteren die ook rijangst hebben. En daarvoor spreek ik me ook uit van, hé, luister, weet je, van ik weet dat je angstig kan zijn.
1: Juist.
0: Maar je moet er echt je best doen. Ik weet dat mensen je gaan uitlachen. Quinna was ook iemand die me uitlachte. Ja, Quinna. Ja, we gaan gewoon eerlijk zijn.
1: Nee, maar kijk, ik vind elk verhaal verdient wel context. Het was meer omdat het voor een gegeven moment zo lang aan het duren was.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, hey, maar kom op bro, nu moet je wel een keer gas geven. Ja. En toen was ik wel een beetje aan het lachen van, kom op nou bro, hè, we moeten gaan toch?
0: Kortom, Quinna was van het uitlachen. Quinna was team. uitlach.nl.
1: Nee, want ik nam het in het begin heel serieus. Je hebt vaak bij mij in de auto. Je vaak bij mij in de auto zitten, ging je ook mee laten kijken van, hé, zo doe ik. Een beetje tips proberen te geven. Dus ik was echt met je.
0: Ja.
1: Alleen het duurde. En toen dacht ik, ja, dit kan helemaal niet.
0: Wil hij zelfs een auto voor me regelen?
1: Shout-out naar de Saxo-rijders.
0: Saxo, ja. Hij rijdt zelf een Tesla, maar hij gunde mij.
1: Ik ben begonnen in een Daihatsu, hè, uit 1995, zonder stuurbekrachtiging.
0: Bro, ik represent. Maar ik zou je auto goed willen zetten.

0: interviews en dikste sessies. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Phoenix.nl. Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Zometeen muziek van Dave en Tavis. Maar ook Jermani ga je horen met Rock With Me. Vorige week hebben jij en ik het gehad over artiesten die eigenlijk niet eens sommige pokoes hebben meegekregen. Bijvoorbeeld niet een definitieve versie of ze zijn nog harder gegaan. Toen hadden we het over Tupac, Do For Love. Vandaag heb ik een artiest voor je klaarstaan. Die had zijn tune eigenlijk al een jaar lang, was die gewoon al live. Maar nadat hij overleden was, toen sky high gegaan. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. En we zijn drie, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. In de Filipijnen zijn veel doden gevallen bij een aardbeving. Het zijn er nu 15, maar de laatste uren loopt dat dodental snel op. Er zijn onder meer gebouwen ingestort. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. Het is niet de eerste keer dat er zo'n zware aardbeving is in de Filipijnen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
8: De Filipino's die zijn heel veel natuurrampen gewend. Liggen op de Ring of Fire, de breuklijn waar veel vulkanen, maar ook veel aardbevingen plaatsvinden. Dus ja, de hulpdiensten die zijn heel goed ingesteld hierop. Kunnen meestal goede inschattingen maken. Ze denken dat het dodental nog wel kan oplopen. Op dit moment denken ze dat het dodental in ieder geval niet fors zal stijgen.
7: Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Er wordt nog gewaarschuwd voor naschokken. Bolle Jos zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip bij de Canarische eilanden. Het idee was waarschijnlijk om de pakketten drugs in zee te gooien, waarna kleinere schepen ze konden oppikken. Bolle Jos houdt zich op dit moment schuil in Sierra Leone en daar neemt de onrust toe door alle drugsschepen, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
7: En studenten van bouwopleidingen in Nederland en Duitsland namen het dit weekend tegen elkaar op in de internationale betonkano-race in Bornebroek. Het woord zegt het al, het is een race in kano's die van beton zijn gemaakt. RTV Oost zag ze over de finish komen.
10: Nou, volgens mij werd het nog even spannend. Er wordt zelfs gehoost nu.
11: Ik zat boven mijn knieën, zat met water. Echt veel te hoog.
12: Ja, het is wel natuurlijk lastig, want het ding is best wel zwaar.
13: Ja, en dan ga je soms achteruit of naar rechts. Of ja, je ramt de andere kano, dat kan ook nog gebeuren.
12: Als hij één keer scheef gaat, is het heel moeilijk om er weer bij te trekken, zeg maar, om recht over de finish te gaan.
7: Onder de toeschouwers zijn niet alleen familie en vrienden, maar ook mensen uit het werkveld. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het einde van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
14: Oh my god!
15: Dankjewel, Phoenix.
14: Oh yes!
16: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.
6: Rain Dance is onderweg.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave Thames, Raindance. En waarom waarderen we sommige artiesten pas als ze dood zijn?
2: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
3: Rewind met Quincy.
1: Misschien kan je het nog herinneren van vorige week. Of misschien was je helaas niet ingetuned. Maar er zijn aardig wat tunes uitgebracht. Of groter geworden na het overlijden van een artiest. Tupac, waar jij en ik het vorige week over hadden. Hij heeft de volledig afgemixte versie van bijvoorbeeld Do For Love niet eens gehoord. En ja, die ging natuurlijk ook nog harder op het moment dat hij overleden was. Denk ook aan Biggie. Overleed een paar weken voor zijn albumrelease Life After Death. Heeft ook betere luistercijfers behaald dan zijn album daarvoor. En Pop Smoke, die werd nog veel groter na zijn overlijden. Sowieso werd hij al gezien als een van de grotere talenten die een hele mooie carrière voor zich had. Alleen helaas heeft hij het niet waar kunnen maken omdat hij overleden is. Maar zijn tune Dior, die stond bijvoorbeeld al een jaar online. Dus er zijn heus wel mensen die het hebben gedacht.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Queen, ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Het was eigenlijk veel te makkelijk. Dan kan je het laten weten door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dan kan je sowieso altijd insliden. Nu in dit specifieke geval antwoorden willen we zien. En ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Maar goed, voordat we daar zijn, moet je hem natuurlijk wel hebben gehoord.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonix Goodie pakket. Dus als ik jou was, zou ik heel snel zijn. Soms krijg ik wel eens memo's binnen dat mensen gewoon... Dan hoor je nog op de achtergrond de mashup, maar dan krijgen we de antwoorden al binnen. Zo snel moet je zijn. Maar goed.

in Italia, Roni Flex e Zoe Toro. In the morning. Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO Luisterapp is volgestroomd met antwoorden. Alleen zitten er juiste tussen.

Tijdmachine Rijk Sigourney met Januari. Windy die zegt tijdmachine van Dio en Rootboy van Rihanna. En Delisha die zegt Dio tijdmachine en Chris Brown met Juices. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar de antwoorden. Tijdmachine, die heeft iedereen goed. Maar wat zegt die volgende tune? Zo! Iedereen heeft op het zijspoor gezet, hè? Ja! Dat is hem namelijk. Single in the club. En ik ga wel heel eerlijk zijn, natuurlijk. Die is weer gesampled van Rootboy van Rihanna. Dus Bindi, in dit geval gaan de prijzen naar jou. Maar officieel gezien was het single in the club. Maar goed, dat is niet de tune waar jij en ik nu naar gaan luisteren. Dio en Sef, die staan wel voor je klaar. We stappen samen weer in die tijdmachine.

Boy Good Vibes met Make-up tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze maandagochtend. Misschien heb je wel een zwaar weekend achter de rug, dus dan kan je ze goed gebruiken. Zometeen heb ik een tune van Nederlandse bodem die een jaar in jouw Phonics X-chart heeft gestaan. Alleen welke dat is, dat hoor je zo. Eerst Ik Ken Die Girls van Young Felix. Natuurlijk hier zo op.

0: Johnny Ersize en Monk Falling in Love. Van Nederlandse bodem die langer dan een jaar in jouw Phoenix X-chart heeft gestaan. Zometeen ga jij en ik even terugblikken op het concert van Kanye West. En tegelijkertijd ook een beetje vooruitblik op vanavond. Alleen voordat we dat gaan doen, worden jij en ik eerst nog geblest met het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: De allerlaatste echte test voor Oranje staat op programma. Wat die is, dat hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
0: Sneller. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi.

0: Phoenix.nl.
1: Met zometeen de dikste van de week, maar ook Burna Boy staat voor je klaar met Last Last. Zometeen even terugblikken op het concert van Kanye West, maar ook tegelijk vooruitblikken, want vanavond treedt hij weer op in de Gelredome. Voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Bij de aanvallen van Israël op Iran van vannacht zijn tientallen gevechtsvliegtuigen ingezet. Dat schrijft een Israëlische krant. Andersom gaat Iran ook door met het bombarderen van Israël. Verschillende plekken in Israël ging het luchtalarm af en moesten mensen de schuilkelder in, zegt correspondent Lennart Swols.
3: En vanochtend vroeg hadden we ook in het zuiden van Israël een Iraanse raketaanval. En nog vroeger op de ochtend was er ook een raket vanuit Jemen, waardoor hier het luchtalarm afging. Afgevuurd door de Houthis, belangrijke bondgenoot van Iran. Het Israëlische leger zegt dat die raket in ieder geval is onderschept en dat er geen slachtoffers zijn.
2: Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Deze expert weet wel hoe dat komt.
4: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
2: Oogartsen zien dus dat kinderen minder buiten spelen, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Experts willen dat er een landelijk plan komt om te voorkomen dat kinderen bijziend worden. En de allerlaatste echte test voor Oranje staat op het programma. Vanavond oefent het Nederlands elftal voor de laatste keer voordat het WK losbarst. Dat doen ze tegen Oezbekistan, de nummer 50 van de wereld. Koeman en co. zijn ondertussen al een paar dagen op Amerikaanse bodem. En dat bevalt goed, vertelt de trainer samen met verdediger Mickey van de Ven.
5: Ja, het is goed om hier nu te zijn voor een week. Geweldige faciliteiten waar we alles konden. Zowel voor de training met de gym en de activatie als sauna na de training.
6: Een beetje te wennen aan alles.
2: En nog even over die wedstrijd. Koeman gaat waarschijnlijk spelen met het elftal waarmee hij ook de eerste poolwedstrijd wil beginnen. Zondag is het zover. Dan begint het WK voor Nederland met de wedstrijd tegen Japan. Het oefenpotje tegen de Oezbeken is vanavond om 20:15 te zien op NPO 3. Krijg je nog het weer? De dag begint hier en daar nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking bij. Het wordt een benauwd dagje met aan het eind van de middag buien vanuit het westen. Het wordt een graad of 21.
7: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code voor de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee.
1: Quincy. De dikste van

0: De dikste van de week, Jonna Fraser, we're all gonna make it.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Afgelopen weekend was het zover na heel veel speculaties dat hij misschien niet naar Nederland toe zou mogen komen. Was hij daar toch echt in de Gelredome? En dan hebben we het over Kanye West. Ik ben heel eerlijk met je. Gigantisch FOMO. Gigantisch. Ik ben er niet bij geweest. Ik zag beelden en ik dacht, damn, ik had hierbij moeten zijn. En als kerst op de taart zie ik dan ook nog even een TikTok van mijn collega Mai voorbij komen. Die ook nog even in geur en kleur vertelt hoe lit het nou eigenlijk was.
2: Als jij je kaartje voor maandag nog niet hebt, beter ga je het regelen. Want dit wil je niet missen, guys. Echt, dit was zo insane goed. Ook is nog dat je die man bijna niet zag, omdat hij daar zo hoog zit. Maar zijn energy, die art, de music, de mensen in het publiek die zo losgaan. Het is een hele vibe. En deze ervaring wil je.
0: Hoort het. Deze ervaring wil je, dus ga je er vanavond nog naartoe. Ga ik je alvast heel veel plezier wensen. Enjoy, hij is jarig. Hij gaat misschien nog wel extra uitpakken. Je weet het niet, je weet het niet. Maar een van die tunes die ik voorbij heb horen komen en die blijft me altijd different hitten vanwege die hangover movie. Ja, dat blijft toch wel echt Can't Tell Me Nothing. Die staat nu voor je klaar. Dit is Rewind op Phonics.

0: mond en ging er nog op kouwen over.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
3: Yes, yes, yes. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal die je thuis kan delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? Dat kan je zometeen droppen in de NPO Luister-app. Die staat altijd open voor je, dus pak hem er nog vast bij. Kan je zometeen lekker snel mee reageren. En in de tussentijd dat je lekker aan het luisteren bent, vergeet niet even de benen te strekken en wat te eten en drinken te pakken. Want je hebt hard gewerkt deze ochtend. Ja, je moet jezelf wel een beetje belonen. Voor het verhaal van vandaag blijven jij en ik gewoon in Nederland. En om specifiek te zijn, kijken jij en ik samen naar het programma De Bondgenoten. Je hoort natuurlijk wel eens dat mensen bijvoorbeeld nagel bijten en dan kunnen kouwen op die nagel. Echt al heel erg smerig. Alleen er is dus een vrouw bij De Bondgenoten. Die maakt het nog een tikkeltje erger. Want die was op iets aan het kouwen wat niet heel gebruikelijk is. De vraag aan jou is alleen, waar kouwde deze vrouw op? Antwoord A, ze knipt haar okselhaar en kouwt op het haar. Antwoord B, ze knipt een stukje vel af bij haar voet en gaat daarop kouwen. Of antwoord C, ze kouwt op een bullebak uit haar neus. Oké. Allemaal smerig. Dat is één ding wat zeker is. Alleen de vraag aan jou is, welk antwoord denk jij dat goed is? Antwoord A, ze knipt haar okselhaar en kouwt op dat haar. Antwoord B, ze knipt een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kouwen. Of antwoord C, ze kouwt op een bullebak uit haar neus. De NPO Luister-app, die staat open. Drop de reactie in waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bakkie bizar, oftewel dit bizarre verhaal, hoe loopt die af? Zo, wow, even storing, syntax error. Vandaag gaat het verhaal over het programma De Bondgenoot, wat je onder andere op SBS6 kan kijken. Daar was een vrouw, ja, die deed wel iets heel bizars in haar mond en bleef ze ook op kauwen. Sommige mensen doen dat met, je weet toch, dan nagels bijten, maar zij deed iets lijpers. De vraag aan jou is alleen, waar kauwde deze vrouw dan op? Antwoord A, ze knipt haar okselhaar en kauwt op haar haar. Antwoord B, ze knipt een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Of antwoord C, ze kauwt op een bullebak uit haar neus. Nou echt, alle antwoorden zijn natuurlijk te smerig, maar dan ook echt te smerig voor woorden. Er zijn aardig wat memo's daardoor ook binnengekomen, want er waren wel wat meningen hierover.
1: Nou, wat het antwoord ook is, het is een vieze gore wijfje.
2: Broeder, wat een onderwerpen man. Ik wou net gaan eten, hè. Je wordt bedankt.
3: Jeetje Quincy, dit is wel echt een bakkie bizar, ja. God damn. Ik denk dat ik voor antwoord C ga.
0: Oké, nou, het zijn drie memo's waar één iemand heeft maar echt daadwerkelijk een antwoord door laten komen. Dat is Cups. Die zeggen antwoord C. Onder andere Songul, Ricardo, Rael, Mokinos, die zeggen antwoord B. En daar gaat eigenlijk ook wel het grootste gedeelte van de stemmen naartoe. Alleen de vraag is, is dat het juiste antwoord? Het kan ook zomaar zijn dat ze haar okselhaar gewoon afknipt en dan lekker op dat haar gaat kauwen. Dat kan natuurlijk ook. Antwoord B, ze knipt een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Of antwoord C, ze kauwt op een bullebak uit haar neus. Nou, we gaan het er niet meer te lang over hebben. Het juiste antwoord is antwoord B. Ze knipt dus een stukje vel bij haar voet en gaat daarop kauwen. Nou echt, alle goorpijpen bij elkaar. Wat is dit? Ik heb echt flabberige gasten zitten kijken hiernaar. Toen ik die beelden zag, je kan het terugkijken op mijn Insta. Je ziet op mijn verhaal, @elquinna. Kan je even kijken hoe dit is gegaan. En een van die deelnemers van de Bondgenoot, die kan het ook niet geloven. Die denkt, nou, wat de fuck gebeurt hier? Ja, sorry. Ik ben eigenlijk een beetje in shock. Ik wil helemaal niet dat je het kijkt, maar tegelijkertijd ook van, kijk het, want het is te bizar voor woorden. Echt te bizar. Op mijn verhaal, @elquinna. Kan je het allemaal zien. Morgen staat er in ieder geval weer een bakkie voor je klaar. Die gaat over een Nederlandse man die is opgepakt vanwege een grote dosis aan verboden middelen in zijn woning. En welke middelen het zijn, dat ga je morgen horen. Voor nu nemen Ronnie Flex, DJ Dylan en Karel ons mee richting Punta Cana.

deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

0: Party at hoorde je zojuist van Jagged Edge. En er is iets bijzonders hier aan de hand in de studio. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Dat hoor je zo.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met...

0: www.funx.nl/vacatures.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsitjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via Glory Kickboxing.com.
4: It's complicated.

0: en leuke content.
1: Vanavond in Dertigers.
2: Wie is de gelukkige vader?
3: Jonas.
4: Oh, hij wordt gewoon papa.
5: Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
6: Waarom moet het dan geheim houden?
7: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
8: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
9: Is het nou officieel?
1: Ama serie Dertigers. Vanavond om 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Met zometeen muziek van Jonah Fraser en Jayon, maar ook The Way It Goes. Ja, er is iets heel bijzonders aan de hand hier in de studio. De eerste keer dat ik bij Phonics dit meemaak. En ik zit hier al bijna 5 jaar, dus wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
12: Goedemiddag. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Of het om een Russische of Oekraïense drone gaat, is niet bekendgemaakt. Bewoners in de grensgebieden met Rusland en Belarus kregen vlak voor het neerhalen een waarschuwing, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Er was een luchtalarm afgegeven in delen van het land. Inwoners werden opgeroepen om binnen te schuilen. Dat geeft aan dat het vermoedelijk ook ging om een aanvalsdrone met een explosieve lading. En deze keer zou die uit de lucht zijn geschoten door een Franse Rafale straaljager.
12: Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Een kind dat zegt thuis niet veilig te zijn, moet voortaan eerst door een deskundige worden gehoord voordat ouders worden geïnformeerd. Dat staat in een wetvoorstel van D66. Het moet ervoor zorgen dat signalen van mishandeling of misbruik niet over het hoofd worden gezien. Het gaat nu wel eens mis, ondanks de goede bedoelingen van hulpinstanties, zegt een van de bedenkers van dit plan.
14: Er worden te veel kinderen of helemaal niet gesproken, of heel veel gesproken, maar voelen ze zich niet gehoord en zijn ze ook te laat door deskundigen gesproken. Omdat we dan eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we helpen, maar zijn vergeten of hebben overgeslagen om eerst bij het kind heel goed te onderzoeken wat is er precies gebeurd.
12: En zondag begint voor Oranje het WK voetbal. En op de Marktweg in Den Haag hangen daarom vlaggetjes in de bomen en zijn de boomstammen ingepakt met oranje plastic. De Partij voor de Dieren in de stad denkt dat dit niet goed is voor de bomen en wil dat de gemeente daar onderzoek naar gaat doen. Omroep West ging eens kijken.
15: Als ik er eventjes naartoe loop, dan hoor je ook wel het cel dat dus om de boom heen zit. Jullie zijn nog niet klaar, hè? Er komen meer vlaggetjes bij nog.
16: Ja, er komen er meer vlaggetjes bij. We doen het al sinds 2002 hier. Dus, en ik bedoel, je ziet het mooie groene, alles is. Dus ik snap heel die poehali niet over. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal.
12: Ja, na het WK gaat het plastic er meteen weer af en laten ze alles netjes weer achter, zegt hij. Krijg je nog het weer? Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon. Graad of 21 is het. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien over.
17: Oh my god!
18: Dankjewel, Phoenix.
17: Oh yes!
19: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phoenix Studio? Luister deze hele week naar Phoenix en doe mee!

0: Sando ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer. Hij zit helaas dicht, heeft een viercijferig slot en het enige wat we hier weten is dat er de grootste prijs ooit hierin zit. Ja, ik zou zo een slijptol halen, dat is alleen dan niet de bedoeling. We moeten hem open zien te krijgen op basis van die code. Wel weten we dat die code waarmee je hem open gaat krijgen, daar zit een bepaalde theorie achter. Nou, ter voorbeeld, vanmorgen bij Fernando hoorde je luisteraar Sherif. En die kwam met statistisch gezien de meest gebruikte code 4232. Maar dat was dus niet de juiste code. Alleen de vraag aan jou is, heb jij misschien wel de juiste code? Dan zou ik die graag van jou willen ontvangen in de NPO Luisterapp. Een code horen met een bijpassende theorie. Dus niet alleen maar sturen 1, 2, 3, 4. Nee, ik wil de theorie daarachter ook van je horen. En wie weet, op basis van die code krijgen jij en ik, krijgen we gewoon die koffer samen open. Ja toch? En daar zit dus een prijs in, nog niet eerder vertoond bij Phonix. Nee. Dus stuur voor nu in de NPO Luisterapp een viercijferige code met de bijbehorende theorie. Ga jij en ik het zometeen proberen?
1: How do you guys

0: morgen bij Fernando ligt er hier bij mij in de studio een zilveren koffer. En hij zit helaas dicht, heeft een viercijferige code. Het enige wat we hier weten is, ja, de grootste prijs die Fanning ooit heeft weggeven, die zit hierin. En jij kan die winnen. Jij kan die winnen. We moeten hem wel gaan openkrijgen door middel van die viercijferige code. Maar er moet wel een theorie achter die viercijferige code zitten. Alleen, wat is in dit geval jouw theorie en dus de code? Ja, ik heb iemand aan de lijn, dat is niemand minder dan Ella. Een hele goede middag. Oh, ik heb de verkeerde. Sorry. Ja, Ella, je bent er nu.
1: Ja, hoi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Voordat je de code zegt, hoe kwam je op dit idee?
1: Ik dacht gelijk, laat me even kijken wanneer Punnix is opgericht.
0: Ja.
1: En ja, soms leg je gelijk die link met natuurlijk hè, een bepaalde datum of iets wat een beetje waar je waarde aan hebt.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel, dit kan wel een goede code zijn.
0: Oké. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan best wel meekomen in je theorie. De vraag in dit geval, welke code ben jij dan voor gegaan?
1: Ik ben voor 2002 gegaan.
0: 2002. Ella, ik zou zeggen, laten we luisteren of het goed is. Helaas. Dit is hem niet. Ik vond de theorie erachter wel goed. Laat ik dat wel heel even vooropgesteld hebben. Hij was goed gevonden.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren en blijf creatief meedenken. Want wie weet heb je hem de volgende keer wel, hè?
1: Zeker. Ik blijf meedoen.
0: Kijk, that's the spirit. Een en al liefde, Ella. Maak er nog een mooie dag van.
1: One, two, three.

Hij weet dat het goed komt, want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms, maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn lijf is veranderd, ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders, ik zei op een dag pak ik alles.

kleine Ronnie Flex en Boef tijdens Rewind of Phonics. En er komen nog heel veel appjes binnen op basis van de code die ja, mogelijk goed gaan zijn om die koffer open te krijgen. En met een grote prijs erin. Bij mij was het net zojuist 2002. Die is niet goed. Alleen straks bij Chris en Fruitig, daar heb je gewoon weer een nieuwe kans om potentieel die code te kunnen kraken. Maar voor nu, first things first, kwart voor Quincy is onderweg. Nog een kwartiertje. Heb je hete tunes liggen waarvan je denkt, Quincy, die moet je zometeen draaien? Drop het dan alvast in de NPO Luister-app.

0: duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Toby on the beat.

minuten, dan is het zover. Dan is het namelijk 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En dat kunnen we misschien wel gebruiken na een heftig weekend. Ja, als je zo'n energieboost nodig hebt om de rest van de week te kunnen overleven. En als ik dit zo tegen jou zeg, welke tune denk jij dan aan? Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat zoals altijd voor je open. Kan je altijd je gedachten delen. Maar in dit specifieke geval heb ik die energieke tune van je nodig. Ja. Dus ik zou zeggen, laat het snel doorkomen. Wie weet hoe je hem dan zometeen voorbij komen tijdens 12:15.

Davido Moussa Keys unavailable tijdens Rewind of Funix. En het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er is er één binnengekomen van Jeffrey. Er zijn er natuurlijk meerdere binnengekomen, die hoor je zo meteen. Maar Jeffrey, die wil appelen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja,

0: Vibes.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Voor Funix

0: Sonix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Met zometeen dol enthousiaste mensen in de buurt van Lauwersoog.
1: Eens kijken, joh.
2: Fantastisch.
0: En wat daar precies te zien is, hoor je zometeen. Ik begin in het Midden-Oosten, want er wordt sinds gisteren weer over en weer geschoten tussen Iran en Israël. Bij die aanvallen zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. Amerikaanse president Trump wil dat de landen daarmee kappen nu, zegt correspondent Lennart Swols.
3: Nou, gisteren heeft Trump ook met Netanyahu gelijk gebeld na die Iraanse aanval op het noorden van Israël om te zeggen dat Netanyahu niet moet reageren. Heeft Netanyahu dus toch wel gedaan. En ja, dat kan er ook mee te maken hebben dat hij in Israël ontzettend onder druk staat. Er komen hier verkiezingen aan. Vanuit de oppositie klonk het van de week al dat Israël veel te veel afhankelijk aan het worden is van Amerika in het nemen van beslissingen. Ja, als je dan niet reageert op een Iraanse aanval, laat dat een enorme zwakte zien.
0: Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen tussen Israël en Iran nog dagen zullen aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn vanochtend het Gerrit Rietveld College in Utrecht binnengegaan. De politie kreeg een melding dat er een meisje met een vuurwapen was gezien op die school. De politie gaat ervan uit dat de melding vals was en heeft de minderjarige melder opgepakt. Bijna 4000 mensen hebben zich afgemeld voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat is een record. Alle startbewijzen die vrijkwamen zijn bij de mensen terechtgekomen die nog op de wachtlijst stonden. Op die wachtlijst blijven alsnog zo'n 11.000 mensen staan. De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar van 21 tot en met 24 juli. En dan nog een hoop camera's en verrekijkers langs de Groningse kust nu. Want bij Lauwersoog zwemmen al een week lang 2 dolfijnen rond. En dat trekt veel bekijks.
4: Moeder met een kalf is hier bij de boei. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik een dolfijn in dit gebied zie. En ik kom hier al 50 jaar. Dus ja, dat is heel bijzonder. We blijven steeds rond die boei. Dus is daar eten? Dat is mijn eerste gedachte. Ik heb geen idee.
0: Maar deze meneer staat niet als enige daar langs de dijk.
5: Een dolfijn!
2: Ja, dat is mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
5: Ja, ja, zie je dat?
2: Ja.
5: Hij springt omhoog.
1: Eens kijken, joh.
0: Stichting SOS Dolfijn roept mensen op om die 2 dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. Voorlopig maakt de stichting zich nog geen grote zorgen omdat de 2 dolfijnen er gezond uitzien. We gaan nog even naar het weer toe vanmiddag. Vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon tussendoor bij een graad of 21. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien af.
6: Jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee.

snel, weet je wel. Maar drie kwartier later zie ik je ineens bij die track waarvan je niet eens meer weet hoe die daar terecht is gekomen. De Phonix X-Shark voelt deze week gewoon precies zo. En dit zijn de drie tunes waar heel veel mensen zijn blijven hangen. Op nummer 3, Don Julio Daddy, John F. Fraser en Lil Kleine in de Phonix X-Shark.

ja, ik noem het shockings, onverwachts binnengekomen. Breaking news. De afgelopen tijd ging het al een beetje rond in de wandelgangen. Maar hij heeft het zelf bevestigd. Moolah B gaat ermee stoppen. Hij gaat er echt mee stoppen. En zometeen hoor je van hem.

0: het was leuk geweest, weet je. Zoveel jaren samen. Maar op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer, weet je. En dan moet je gewoon eerlijk zijn met elkaar. Dan moet je gewoon denken, ja, kunnen of we gaan door samen, weet je, in die negativiteit. Of jij gaat lekker je eigen weg en ik mijn eigen weg. En dan worden we gewoon apart gelukkig. Maar er komt wel nieuwe muziek. Maar ja, ik vond het wel gewoon tijd om de B achter te laten.
1: Heel eerlijk, over de B of die wel of niet in zijn naam zal zitten. Het zou me echt niks kunnen verrotten. Zolang hij maar gewoon bangers gaat droppen zoals de tune die nieuw wordt.

0: luister. Dit is toch echt wel de grootste L die je in public kan pakken.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: En net als elke dag duiken jij en ik in de songteksten van onze favoriete Phonix tracks. En dat doen we natuurlijk met een linecheck. En voor de tune van vandaag gaan we terug naar de zomer van 2022. Want Catnip kwam ineens om de hoek kijken met deze monsterhit.
3: Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn.
0: Kijk, hele simpele duidelijke tekst. Wil je niet van mij zijn? Alleen, die line zou je ook gewoon makkelijk kunnen gebruiken bij een huwelijksaanzoek. En laat deze huwelijksaanzoek bij een concert van iemand uit het publiek helemaal lef zijn gegaan.
4: Ik kom mijn vloes even naar voren roepen. Soms is het leuk, soms is het lastig. Nog één keer aan jou vragen.
5: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Die dame heeft dus gewoon keihard nee gezegd. Voor het hele publiek, voor de artiest. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet gek, hè. Ik had ook nee gezegd als ik een vrouw was geweest. Want hoezo moeten al die mensen erbij zijn? Voor mij is dat echt een beetje too much, man. Het is toch een intiem moment tussen jou en je partner. Keep it classy, zou ik zeggen. Ik zou misschien wel ergens op een eiland, bij een verlaten strand of op het top van een berg, zou ik op mijn knieën gaan en dan de vraag stellen: schatje, wil je voor mij zijn? Maar ik ben best wel benieuwd nu, hoe zit dat bij jou? Wat is jouw ideale huwelijksaanzet?

0: je op je knieën gaat voor een vrouw of voor een man. Ligt eraan wat je voorkeur is. Wil je gewoon niet van mij zijn, alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime, want de hoop is natuurlijk dat je maar één keer in je leven gaat trouwen. Ja, de perfecte huwelijksaanzoek, hoe ziet dat eruit? Britt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk oprecht dat alle mannen die nu luisteren moeten een voorbeeld nemen aan jouw man. Ik ben ook notities aan het maken, want hoe is dat bij jou gebeurd?
1: Nou ja, wij zijn op vakantie geweest naar Curaçao. En hij heeft mij daar via een dolfijn ten huwelijk gevraagd.
0: Via een dolfijn?
1: Ja, ik kwam op... We gingen met dolfijnen zwemmen, dat was mijn grote droom. Nou, dat kwam daaruit. En hij heeft het zo geregeld dat ik helemaal niks door had. Omdat alles gefilmd werd tijdens het aanzoek en alles. En ik ben in het water en dolfijn Annie komt naar mij toe gezwommen. En er hangt een hartje aan haar snuit. En daar hing mijn ring aan. Dus ja, helemaal verbrand met mijn rode kop en de janken. Nou, dat was echt fantastisch.
0: Weet je, sowieso applaus voor je man. Want hoe hij dit geregeld heeft, next level.
1: Ja, mooi hè.
0: Dus eigenlijk het enige wat hij wist is dat jij gewoon van dolfijnen houdt.
1: Ja.
0: En voor de rest heeft hij alles achter de schermen voor jou geregeld.
1: Ja. En toen wij 12 jaar geleden samenkwamen, toen heeft hij eigenlijk altijd al geroepen dat hij precies weet hoe hij het gaat vragen. Omdat ik daarin gewoon een hele grote droom had. En die twee dromen heeft hij gewoon gecombineerd.
0: Maar Britt, heb toch even een vraag, want ik ken jullie vrouw, jullie zijn super slim. Jullie hebben toch alles van tevoren door. Nou, wist jij dat hij dit zou gaan doen?
1: 0%, helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee, echt niks. Ik heb zelfs die camera niet in de gaten gehad die alles gefilmd heeft.
0: Wanneer kwam het moment dat je dacht van, hij gaat het echt doen, nu gaat hij met een huwelijk vragen?
1: Ja, op het moment dat die dolfijn aangezwommen komt en ik zie een rood hartje aan haar snuit hangen. Toen dacht ik, oh my god. Dit is het.
0: Het gaat echt gebeuren.
1: Ja, echt bizar.
0: En we mogen van geluk spreken, want inmiddels zijn we 12 jaar samen en 3 jaar getrouwd. Ja, dus het heeft gewerkt.
1: Volgende maand 3 jaar.
0: Volgende maand. Ga je nog een beetje vieren?
1: Zeker, wij vieren het ieder jaar. We vieren eigenlijk alles.
0: Kijk, heerlijk. Het is je van harte gegund. En nogmaals,
1: dankjewel, super.
0: Hele dikke shout-out naar je man, want hoe hij dit geregeld heeft, next level.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Geniet van je dag, Britt.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Phonics.
3: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je

0: www.phoenix.nl. Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Burgemeesters wilden na de eerste lockdown in coronatijd minder snel van de crisismaatregelen af dan het kabinet. Dat zei de burgemeester van Nijmegen, Bruls, net tegen de enquêtecommissie Corona. Bruls was tijdens de coronacrisis voorzitter van de 25 veiligheidsregio's. In de zomer van 2020 mochten bijvoorbeeld evenementen alweer doorgaan. Maar dat ging Bruls te snel.
1: Voorbereiding qua vergunning verlenen, 6-8 weken is niet. Soms duurt het wel langer als het om grote evenementen gaat. Ja, je kunt niet in mei gaan aankondigen, volgende maand kunnen weer evenementen plaatsvinden. Ja, daar hebben we wel een kabinet op gewezen van, hey, laten we nou niet van het ene uiterste, namelijk strak alles dicht, naar het andere. Namelijk te snel alles open.
0: Tijdens het verhoor gaf Bruls ook aan dat de coronamaatregelen niet altijd duidelijk waren. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. moet in het hoge beroep tegen hem langer de cel in. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op en dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens de rechter is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Martijn N. was een bekend gezicht in de Amsterdamse modewereld. Met zijn bedrijf Mohan koppelde hij jonge ontwerpers aan bekende merken. In het centrum van Amsterdam is vanmiddag een deel rond het Leidseplein een tijdje afgezet geweest vanwege een verdachte situatie. Er liepen agenten in kogelwerende vesten rond. Een toeristenbus stond midden in dat afgezette gebied. En wat er aan de hand was en of die dubbeldekkerbus er iets mee te maken had, dat weten we niet. Ja, en vanavond en dan speelt het Nederlands elftal de allerlaatste oefenwedstrijd. Voor het WK begint tegen Oezbekistan in New York. Afgelopen woensdag verloor Oranje nog met 0-1 van Algerije. Ja, vanavond moet het dan ook echt beter, vindt Koeman.
2: Een stukje agressiviteit in duels, 50-50 ballen, dat moet beter. Nou, en het werd naarmate de wedstrijd, wat ik ook aangaf, wat slordiger in balbezit. Dus er zijn genoeg aandachtspunten wat beter moet.
0: En komende zondag is de eerste echte WK-wedstrijd van de Nederlandse elftal in Amerika. Het duel is tegen Japan om 10 uur Nederlandse tijd. Heb ik nog weer voor je. Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon tussendoor. Bij een graad of 21. Later vanmiddag en vanavond trekken er vanuit het westen buien over.
3: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
4: Chris. Bad Bunny hoor je zo meteen naar Jade Lauren met Pretty Girl Summer. Yo.

0: featuring Bees and Honey met Party Gal. Beat Blender. En ik moet toch even ingrijpen, want het gaat echt totaal niet goed in de NPO-luisterapp. Ik zie echt heel veel verkeerde antwoorden voorbij komen voor de Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest. Laurentia denkt dat het Frenna is.
1: Pardon. Doe normaal.
0: Nermin, Ramon, Loetson, die denken dat het Chief is.
2: Dit is fout, man.
0: Rael, die zegt zelfs, duurde veel te lang met nadenken. Hij weet het ook niet.
3: Everybody's so creative.

artiesten die er vandaag in zitten. Dus niet één artiest, maar meerdere artiesten gaan flink cashen in december. Ze gaan echt serieus money pakken in december. Omdat ze iets gaan doen. Die ga ik niet vertellen. If you know, you know. Luister goed. Dit is hem. Yeah.

0: achter. No! Nee! Mocht je hem gemist hebben, zo klonk die. Beatblender. Kleine hint, deze artiesten gaan flink cashen in december, want ze gaan iets groots doen. Ik ga het even aan Quincy vragen. Goedemiddag, Quincy.
1: Goedemiddag.
0: Wie denk jij dat het is?
1: SBMG.
0: Yes, sir. SBMG in de Beatblender. Ja, toch? Met de tracks vier keer duurder, Oenana, laag boven, pull-up game strong en hard gaan. En Quincy, goed nieuws. Jij was de snelste NPO luisteraar.
1: Oh, toch wel.
0: Lekker, man.
1: Ja, hey, en dan wordt het tijd voor een feestje, hè?
0: Dan wordt het zeker tijd voor een feestje. Ga je daar naartoe in december trouwens, SBMG?
1: Ja, ik ga er zeker heen. Ik ben er. 16e ben ik er.
0: Heerlijk, man. Kijk, normaal gesproken geef ik Phonix sokken weg. Alleen, ik ga daarmee stoppen. Het is tijd voor iets anders. Jij gaat namelijk vandoor met exclusieve Phonix mini voetballen. Wat zegt dat, Quincy?
1: Oh, lekker, man. Kan ik lekker hoog houden in de woonkamer thuis.
0: Minimaal 20, hè?
1: Heerlijk, man. Ja, makkelijk.
0: Oké, goed zo, man. Hey, die voetballen komen jouw kant op. En zeg het eens, welke track van SBMG wil je horen?
1: Ja, dan gaan we lekker luisteren naar de track Dansen.

Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer...

kloppen zoomen in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

te luisteren naar die sound en ik denk, what? Ja man, dit heeft de scene gewoon even weer nodig. Het is fris, het is catchy. Ik hoor oldschool elementen van Destiny's Child in de mix met Blue Contrail. Maar ook in de beat hoor ik invloeden van broederliefde, Franse vibes, Afro. Nee, ik zeg je gewoon heel eerlijk. In tijden ben ik niet zo enthousiast geweest over een track van artiesten die ik zelf nog niet eens kende. Bestaande uit Nata Huncho, Chiro, Diallo, zoals een hele dikke shout-out naar deze guys. En ik wil dus deze track ook bij jou introduceren, jij die nu luistert. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen en ik ben dus oprecht benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat jij van deze tune vindt. Dus hit me sowieso even op in de NPO Luisterapp. Sterker nog, als ik... even denken, meer dan 50 comments zie in de app met dit is een hit, dan ga ik echt mijn best doen om achter de schermen even bij mijn collega's te checken of ze met me zijn.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Vanavond in Dertigers.
1: Wie is de gelukkige vader?
2: Jonas.
3: Oh, hij wordt gewoon papa.
4: Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
5: Waarom moet het dan geheim houden?
6: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze het hoort.
7: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
8: Is het nou officieel?
0: Gamma serie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De overheid doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. De huidige aanpak van discriminatie zou vooral gericht zijn op incidenten en niet op patronen die ingeslepen zitten in de samenleving. Want discriminatie en racisme zijn diep geworteld en komen nog veel voor, zegt de Staatscommissie tegen Racisme en Discriminatie.
1: Het gaat om geslacht, het gaat om godsdienst, het gaat om mensen die een handicap hebben, het gaat om seksuele geaardheid. We hebben heel veel gronden gevonden waarop discriminatie plaatsvindt, zelfs oudere discriminatie, als je bijvoorbeeld kijkt in relatie tot de arbeidsmarkt.
0: De overheid moet dan ook volgens de commissie niet alleen stoppen met zelf discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran zegt te stoppen met de aanvallen op Israël, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat wel gebeurt. Sinds gisteravond bestoken Israël en Iran elkaar opnieuw met raketten. EU-buitenlandschef Kaya Kallas betreurt die recente escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten.
2: There has to be a diplomatic solution and they have to sit around the table because eventually they have to agree on this.
0: De Amerikaanse president Trump roept Israël en Iran op te stoppen met die aanvallen en zegt dat er nu vredesonderhandelingen inmiddels aan de gang zijn. En dan nog een lieve actie om mee af te sluiten in Egmond aan Zee. 2 weken geleden brandden daar 2 familiestrandhuisjes af. Die huisjes worden eigenlijk van generatie op generatie aan elkaar doorgegeven. Andere strandfamilies in Egmond aan Zee schieten nu te hulp met een inzamelingsactie.
3: Dit is wat we kunnen doen. En er zijn voor de mensen helpen opbouwen, helpen opruimen en er emotioneel zijn.
4: Voor ons persoonlijk hebben wij ook nog van een goede vriend een caravan beschikbaar gekregen.
5: Dat moet goed doen.
4: Ja, doet heel goed. Is soms heel moeilijk om zoveel hulp te accepteren en dat iedereen met je meeleeft.
0: 2 andere strandhuizen die beschadigd raakten tijdens die brand zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag vooral bewolkt met zo nu en dan wat zon. Graad of 21 is het. Zometeen en vanavond trekken er vanuit het westen buien op.
6: Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
7: Yes, sir, with the MC.

TMC hier op Phonics. En sinds vanochtend ligt er iets heel geks in de Phonics studio. En ik heb zo het gevoel dat jij moet helpen om deze mysterie op te lossen. Het is namelijk een mysterieuze koffer en precies niemand weet van wie die is. Niemand weet wat er precies in zit. Eén ding weten we wel. In

code. Maar ja, wat is die prijs? Ik wil het gewoon weten. Die koffer moet gewoon open. Er is ook geen clue. Er is niks te vinden. Er is geen aanleiding. Dus ik heb jou echt even nodig bij deze. Fernando heeft vanochtend al een poging gedaan. Die is geflopt, kan ik je vertellen. Quincy misschien heeft ook zijn best gedaan. Maar zelfs hem is het niet gelukt. Even kijken welke codes tot nu toe al zijn ingevoerd. 4232. Dat zou een meest logische cijfer zijn gebaseerd op de data. En 2002 oprichtingsdatum van Phoenix. Dus die twee codes zijn het sowieso niet. Dus ik moet het gewoon echt aan jou vragen. Jij moet gewoon meegaan denken. Wat zou die code kunnen zijn? 0000 zou misschien te makkelijk zijn of zo. Is een standaardcode. Startdatum van Phoenix hebben we al gehad. Misschien een of andere festivaldatum. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Misschien een geboortejaar voor iemand hier op de redactie die zichzelf net of iets te belangrijk vindt, kan natuurlijk ook. Kom alsjeblieft met je theorie naar de studio toe. Niet alleen de code, maar ook waarom jij denkt dat het hem is. Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Een viercijferige code, dat heb ik nodig. Want die koffer moet vandaag gewoon open. Moet gewoon open. Straks ga ik de beste theorie uitkiezen en voer ik die code ook gewoon live in. Hij moet gewoon open. Dat is het. En jij moet me gaan helpen. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Vier cijfers. Dat heb ik van je nodig. Sterker nog, as we speak, zie ik al theorieën binnenkomen. En laat me ook weten waarom je zo'n theorie hebt, hè. Come through this in de NPO Luisterapp. Ondertussen gaan we door naar de track die je extra vaak hoort. We're all gonna make

0: duurt echt 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: van LF System. Er is dus een mysterieuze Phonix-koffer hier in de studio. En niemand weet wat er precies in zit. Niemand weet voor wie die is. Het enige wat we weten is dat het te maken heeft met de grootste festivalprijs ooit van Phonix. En er zit dus een viercijferige code op. Die moeten we gaan kraken. Ik wil gewoon dat we er vandaag achter komen, jij en ik, wat er nou precies in die koffer zit. Dus ik zie allemaal theorieën voorbij komen in de NPO Luister-app. Nogmaals, ik weet oprecht niet. Niemand van Phonix weet. Niemand weet wat de code is en wat erin zit. Dus ik moet het samen met jou gaan doen. En voor jou is Wilson vandaag. What's poppin', broeder?
1: Hey.
0: Goedemiddag, man.
1: Goedemiddag, man.
0: Jij hebt zitten luisteren en jij kwam met een theorie. Brand los, Wilson.
1: Ja, die theorie is heel simpel. Ik zat te luisteren en ik denk in één keer van X. De X.
0: Ja.
1: Ik ga naar mijn toetsenbord van mijn telefoon en ik denk van, hey, als ik nou de X doe op mijn toetsenbord en ik kom op de begin en uiteinde, dan kom ik vanaf boven, linksboven naar rechtsonder is 1-9.
0: Ja, ja, die van, volg ik.
1: Juist, en van rechtsboven naar linksonder kom je uit op 3-7, dus 1-9-3-7.
0: Ja, ja, ja, dus we maken eigenlijk met het toetsenbord een X'je van 1 naar 9 en van 3 naar 7.
1: Juist, precies.
0: Wilson, Wilson, je begrijpt niet, ik zit hier gewoon met knikkende knieën. Jij moet het regelen voor ons, toch?
1: Ja, je, man, je weet het zeker.
0: Je weet het zeker.
1: 100% zeker.
0: 1-9-3-7. Mag ik hem invoeren?
1: Je mag hem invoeren, ik ben standvastig.
0: Oké, okay, we gaan het doen, Wilson. Ik vind het spannend, man.
1: Ja, klaar.
0: Nee, man, hij is niet goed. Wilson, hij is niet goed.
1: Is hij niet goed? Nee.
0: Hij is niet goed!
1: Hey,
0: bro, ik word gewoon niet goed hiervan, hè?
1: Nee, ik word niet goed. Zeker niet.
0: Oké, okay, ja, die koffer is dus nog niet gekraakt. We moeten het zo meteen weer gaan proberen bij Northern and West. Bro, ik vind het zo jammer, dat wil je niet weten, hè? Ik dacht, wij gaan hem gewoon rocken vandaag.
1: Ja, ik dacht het ook, man. Zo, ik denk, ik ga een goede waggie halen of zo. Je weet maar niet.

Ja, bijvoorbeeld je ochtendwekker, weet je wel. Maar de vraag is, welke tune is dat voor jou? Wat wordt de powerpokkel van de dag? Het enige wat ik van je vraag is één tune waar zoveel energie in zit, dat je gewoon wat extra brandstof...

0: klassieker, hoor.
1: Yo, yo, Chris. Ik zat net in te kakken achter het stuur. Geintje. Maar ik zou wel van broederliefde Sisha en Lika willen horen. Daar ga ik altijd lekker op. Oké, have a nice day. Ciao.
2: The Power.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Christopher Martin. Still Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristote en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.

0: Funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funix.nl/nieuws.
2: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsitjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentrée tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Vanavond in Dertigers.
3: Wie is de gelukkige vader?
4: Jonas.
5: Oh, hij wordt gewoon papa.
6: Ik ben nog steeds zo blij voor hem.
7: Waarom moet het dan geheim houden?
8: Ik ben gewoon bang dat Suus me gaat haten als ze dit hoort.
9: Wie zit jij zo te appen? Ik ken deze blik.
10: Is het nou officieel?
2: Drama serie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
11: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er waren tijdens de coronacrisis veel twijfels over het instellen van de avondklok, zei burgemeester Bruls van Nijmegen, destijds de voorzitter van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, met tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Burgemeester Bruls is niet te spreken over burgemeesters die die avondklok niet wilden handhaven.
1: Los van het feit dat een aantal mensen ook gewoon principiële bezwaren hadden, ik zat daar ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen. We waren wel, daar moet je ook bestuurlijk niet te laf in zijn, kwamen we wel echt wel tot een advies, ook al hadden we bedenken van oké, ga het maar doen.
0: Bruls is inmiddels klaar met zijn verhoor. Later deze week is ook nog toenmalig premier Rutte aan de beurt. Er duiken steeds vaker termieten op hier in Nederland. Die insecten komen hier van nature eigenlijk niet voor. Termieten worden binnengehaald via internationale handel, zoals in olijfbomen. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en ook andere dingen met hout erin. Onderzoekers willen dat de overheid meer gaat doen om termieten hier in Nederland uit te roeien. Israël stopt voorlopig met aanvallen op Iran. Een hooggeplaatste functionaris zegt dat de aanvallen op Iran worden gestaakt op verzoek van Trump. Volgens Israëlische media hebben de Amerikaanse president en de Israëlische premier Netanyahu vandaag met elkaar gebeld. En in dat gesprek zou Trump hebben gevraagd om de aanvallen te stoppen. En in het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en inmiddels ook opgeruimd. De Britse 500 tonner werd afgelopen december al ontdekt, net onder het stationsplein daar. Maar toch is hij nu pas ontmanteld, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Dat heeft alles te maken met het spoor hiernaast. Voor die operatie moest het treinverkeer uren worden stilgelegd en dus hebben ze gewacht op geplande werkzaamheden. En die waren afgelopen weekend pas en daarom is hij nu dus pas weggegaan.
0: En de explosieve opruimingsteams heeft die bom net buiten Eindhoven tot ontploffing gebracht. Gaan we naar het weer toe. Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Morgen begint grijs en bewolkt. Later komt er flink wat regen aan. Ook onweer erbij. Bij ongeveer 18 graden.
3: Oh my god!
4: Dankjewel, Funnix.
3: Oh yes!
5: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnix Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: van die 4 uur heen gaat trekken. En dat komt helemaal goed, want je luistert naar Noordin en Wef.
1: Ja, heb je een fijn weekend gehad?
0: Ja, zeker, ja? Zeker. Drukjes, optredens gehad, bij Snelle thuis.
1: Ik zag het, ja.
0: Vrijdag van de Lord, lekker met de kids geweest. Dus ik heb al een lekker weekend gehad.
1: Ja, van mij was het wat rustiger. Het was echt wel een tijd om te reflecteren. Ik heb namelijk ook een brief geschreven die ik echt al een hele lange tijd, vandaag op deze speciale dag, wil gaan vertellen. Mag ik dat nu even doen?
0: Ja, ik ben een beetje...
1: Ja, want je weet nu niet wat er gaat gebeuren. Ja, ik heb dus een brief geschreven.
0: Voor wat en voor wie en waarom?
1: Mag ik hem gewoon voorlezen?
0: Nou, doe maar dan.
1: Oké. Als ik ergens mee zit, ben jij vaak de eerste die ik bel. En dat is niet omdat je altijd zegt wat ik wil horen. Sterker nog, meestal krijg ik eerst flink wat commentaar. Soms een beetje rotgebracht ook. Maar als ik eerlijk ben, is het bijna altijd precies wat ik nodig heb om te horen. Door de jaren heen hebben we samen ontzettend veel meegemaakt. Mooie momenten waar we nog steeds om kunnen lachen, maar ook momenten die een stuk zwaarder waren en nog steeds zijn. In al die tijd heb je me veel geleerd, zeker binnen dit vak. Misschien klikt het daarom dus ook tussen ons, omdat ik ergens in jou mezelf terugzie. Alleen heb jij wel iets meer hersenen. Wat ik misschien nog wel het meest bewonder is hoe hard je werkt, dag en nacht bezig om iets op te bouwen. Niet alleen voor jezelf, maar vooral voor de mensen die het dichtst bij je staan. Want ondanks alles wat je doet, ben je nog steeds een vader die voor je 4 kinderen aan het strijden is. Daarom wil ik vandaag zeggen, jij bent echt het broertje die ik nooit heb gehad. Noordin, happy best friend day!
0: Zo. Nee,
1: nou, even dat ik ging zeggen dat ik wegga.
0: Dus zo. Happy best friend day. Nou, deze hit er wel in en ik vind het ontzettend.
1: Het is beste vriendendag.
0: Nou, het is beste vriendendag.
1: Ja.
0: Wat doe jij hier dan?
1: Oh, nou ja, wat? Ja, het is beste vriendendag. En als jij iemand in het zonnetje wil zetten, dan kan dat via de NPO Luister.
0: Ik kan je vertellen, als dat dan gebeurt, dat is ook gewoon iets.
1: Je bent helemaal van je apropos.
0: Ja, het is ook echt iets leuks om te ontvangen. Dus laat even in de NPO Luister en weten waarom jouw beste vriend speciaal is en wat hij voor je doet. Misschien zeg je het niet tegen hem, dan gaan wij het gewoon voor je doen.

0: beste vriendendag. Tijd om jouw beste vriend of vriendin in het zonnetje te zetten.
1: Noordin en Web.
0: En dat kan je doen via de NPO Luister-app. Zena heeft dat gedaan. Die zegt, Delicia is mijn beste vriendin. Mick wil haar in het ik wil haar in het zonnetje zetten, want ze is er altijd voor me. Nu dat ik in een zware periode zit, staat ze me in alles bij, waardoor ik haar echt waardeer.
2: Ah, oh, wat lief. Brandon zegt, mijn gabber verdient een hoop dough voor ons via belegging voor later. Daar wil ik hem voor bedanken, Easy Tank.
0: Wauw, je zet de groep gewoon goed. En DJ Shounds, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Vertel, wie wil jij in het zonnetje zetten en waarom?
3: Ja, zeker. Ik wil Papucho. Dat is mijn oude DJ-leraar. Hij is vandaag voor het eerst vader geworden. Dat vind ik echt een supermooi moment. En bij deze wil ik hem feliciteren.
0: Ja, mooi man.
2: Wat lief zeg.
0: Wat doet dat met jou dat je bro vader wordt?
3: Of ja, ik vind het echt geweldig. Het is nog even een besefmoment. En ik kijk er echt helemaal naar uit. Ik vind het echt super tof.
0: Is dit iets wat je vaker doet, mensen in het zonnetje zetten, of eigenlijk niet?
3: Niet vaak, maar ik denk dat hij het zeker wel verdient.
0: Ja, dat vind ik juist super tof dat je dat doet. Misschien is dat ook gewoon een boodschap die we na vandaag moeten doen. Elkaar gewoon de flowers geven die we elkaar moeten geven. Ja, dankjewel voor jouw boodschap voor jouw beste vriend.
3: Ja, toch.
0: Hey Sabrina, die laat weten in de NPO Luister, dit is voor Brittany, omdat ik verhuisd ben naar Maastricht en ze woont in Baarn. We bellen en appen elkaar nog steeds elke dag. Ze is moeder geworden en ze doet het super goed. Ik weet niet wat er 9 maanden geleden aan de hand was.
2: Nou ja.
0: Maar
2: waarom doe je... Ik vind het wel echt irritant dat je dan weer hier ook van een grapje moet maken. Zo
0: ja, maar het
2: irritant.
0: Is toch grappig dat iedereen vandaag dan vader of... Dat is 9 maanden. Welke was het eigenlijk 9 maanden geleden?
2: Ja, het is toch in de winter, dan gaat iedereen los, toch?
0: Cuffing season.
2: Echt.
0: Welk season is het nu?

speakers hier op Phonix. Als de mij vraagt, een van die zomerhits die we hier draaien bij Phonix. En wij zorgen altijd dat jij niks mist als het gaat om die zomervibes. Zometeen is het tijd voor het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen waarin Wef en ik jouw hulp keihard nodig hebben. Maar voor wie ga jij kiezen?

0: vandaag.
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp...
4: Ja, is gewoon doorslaggevend. We hebben gewoon echt jouw hulp keihard nodig. Waarom moet je in mijn team? Je moet uiteindelijk gaan kiezen, wil je in Team WEF of wil je in Team Noordin? Statistisch gezien is het team wat Team Noordin vaker wint. Statistisch gezien zijn we scherper en statistisch gezien heb je een grotere kans als je dus voor mij kiest.
1: Ja, maar hoe saai is het om in een team te zijn waarbij je al weet dat je gaat winnen? Je wilt toch ergens input geven?
4: Ja?
1: Je wilt toch echt de winst gewoon echt zelf binnenhalen? Dat kan alleen als je bij mij in het team zit. Want ja, ik verlies altijd. Dus als je in mijn team komt, dan kan het zomaar zijn dat jij de winnaar gaat zijn. En niet eens ik. Ja, ik ben gewoon jouw Luigi.
4: Wil je gaan stunten, dan moet je bij Wefter Team, want daar is heel veel geluk voor nodig. En wil je gewoon kampioen worden, dan reageer je Team Noordin in de MP-lijst.
1: Slecht.
4: Dus kies maar wat je bent, een stuntelaar of een kampioen. Team Wef of Team Noordin, wie kies jij?

0: In welke groep zaten MC Ruben en DJ Jerry? Nee.
1: Wurf was eerder.
2: Nee, Party Squad.
3: Fuck jullie, man. Die fucking N was eerder dan die W weer, jongens. Fuck.
0: Party Squad.
4: Het middagtentamen.
2: Gaat het?
3: Nee, het gaat niet. Fucking corrupte tering zo hier altijd.
2: Waarom doe je gelijk zo overdreven?
3: Dat is gewoon fucking onzin.
2: Nee, dat is niet omdat jij
3: het is veel korter dan Noordin. Dus het gaat om de N die er eerder is dan de B.
2: Zal ik mijn naam veranderen bij de gemeente?
3: Ja, Wef.
2: Ja, is goed. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Blijkbaar met iemand die echt zich gedraagt als een baby. Maar ik heb Aisha en mijn team. Hallo.
5: Hallo.
3: Ja, moet lekker voelen toch, Aisha, als de scheidsrechter aan jouw kant zit. Dat is altijd lekker spelen.
5: Ik ben er klaar mee dat jij altijd wint. Dus vandaag gaan we winnen, hè?
3: Ja, als dan de scheidsrechter ligt en aan Wef komt het helemaal goed. Jack, laat je even horen voor Team Noordin.
6: Yes.
3: Ja, dat is die energie. We gaan het doen dan ook gewoon regelen. Ook al worden we tegengewerkt, hè? Je weet het.
2: Echt, die slachtofferrol is echt bijzonder.
3: Sander, onze objectieve scheidsrechter en quizmaster. Vertel.
0: Noordin met zijn maandagmoed. We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Jack of Aisha. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: Nou, ik ga maar niet vragen hoeveel staat er Noordin, want dan wordt hij nog boos.
3: 1-0 voor Wef.
0: Ah, vraag 2. Vanavond.
3: Je geniet, hè?
0: Wat zeg je?
3: Je geniet, hè?
0: Altijd. Vanavond oefent het Nederlands Wef. 5,
3: 4, 3.
2: Kan je Wef?
3: Nee, helemaal fout. Nee. Je hoeft de vraag niet af te maken. Het is Oezbekistan.
0: Ja, en dat is fout.
3: Huh?
0: Even kijken, Jack.
3: Ja, dan moet je wel de vraag voor de luisteraars afmaken.
0: Ik ga hem wel afmaken voor Jack, fout? Inderdaad. Vanavond oefent het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Oh. Maar in welke Amerikaanse stad is dat?
7: New York.
0: Dat is in New York.
3: Ah, Jack, dankjewel. Hoor je hoe koud en arrogant ik was? Ik dacht, ik weet het wel. Maar Jack weet het gelukkig. 1-1.
0: Maakt het 1-1.
2: Ja. Dankzij Jack.
0: Vraag 3. Hoe heet de militaire verdediging van Europa?
2: Wef.
3: 5-4-3.
2: M16.
0: Nee, Noordin.
3: NAVO?
0: De NAVO. Dat is goed. 2-1 voor Noordin.
3: Lekker, Jack. 2-1.
0: Vraag 4. Welk land heeft als hoofdstad Bogota?
3: Noordin.
0: 5-4.
3: Colombia.
0: Colombiana.
2: Toevallig een plek waar je niet naartoe mag van je vrouw.
3: Colombiana.
0: Dat klopt.
2: Ja, daar droomt hij over.
0: Vraag 5, de laatste.
3: Voor de worm.
0: Hoe heet de AI-assistent van Google?
2: Wef.
0: Noordin. Wef.
2: AI Google.
3: Nee. Lexa?
0: Noordin.
3: Lexa?
0: Geen Lexa. Nee. Jack, weet jij het?
7: Jimmy of zo?
0: Ja, het was, je zei Jimmy, maar het is Gemini. Dat is in Nederlands-Engels. Ik ga hem goedkeuren.
3: Dus
0: 4-1 voor Noordin.
3: Dus,
0: nu is hij blij, hè?
3: Aisha.
0: Nu is hij blij.
3: Aisha.
5: Ja.
3: Hoe is het daar?
2: Ja, maar zeg maar, hoe kinderachtig eerst helemaal...
5: Ik zeg maar gewoon niet.
2: En dan wanneer die wind gaat, die weer als een kleine, vieze... Oh.
3: Aisha, hoe is het daar?
2: Vreselijk. Voor jou.
3: We zijn gewoon aan het genieten. Ik weet zeker iedereen in de waggie denkt yes.
2: Denk het niet.
3: Yes. Ja, Jack, morgen gewoon weer. Aisha, volgende keer beter. Je hebt wel goed gestreden. Je hebt je ding gedaan. Wef, kondig jij de volgende plaat even aan?
2: Nee, ik heb geen idee. Doe jij maar.
3: Ja, DJ Dylan is hier. SB en Doughboy toevallig. Colombiana. Hey, hop.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsitjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar

0: www.phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van de NWS op 3. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen tot 15 jaar commerciële vlogs te laten maken. Het gaat er bijvoorbeeld over video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. En het kabinet wil dat niet meer hebben, zegt staatssecretaris Aartsen.
1: Ja, we maken ons zorgen over kidfluencers, familievloggers die hun kinderen bedrijfsmatig gebruiken in filmpjes. We hebben het dus niet over ouders die in het weekend een leuk filmpje maken van hun kinderen en dat leuk op social media zetten. We hebben het echt over kinderen die dag in dag uit gefilmd worden met ouders met het doel om geld te verdienen. Daar gaat het met name om. En we zien dat al vaker een probleem. En we hebben nu gezegd, dat willen we aanpakken omdat het schadelijk is voor kinderen.
0: En het kabinet wil het inzetten van kinderen om geld te verdienen onder de wet op kinderarbeid laten vallen en op die manier verbieden. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt een commissie die daarover gaat. In een nieuw rapport staat dat de bestrijding van discriminatie nu vooral gericht is op incidenten. En daardoor blijven structurele patronen bestaan. Ook bij de overheid, zegt de voorzitter van die commissie.
2: De taak van de overheid is juist om iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, wie je dan ook bent, rechtsbescherming te bieden. En daarmee moet de overheid ervoor zorgen dat discriminatie wordt voorkomen actief. Als het gebeurt, bestrijden, maar ook vooraf zorgen dat het niet zo ver komt.
0: De commissie deed de afgelopen 4 jaar onderzoek in Europees en Caribisch gebied en werd opgericht in de nasleep van de toeslagenaffaire. En voor het laatste oefenduel voor het WK is de opstelling van het Nederlands elftal vanavond iets aangepast. Vanavond speelt Oranje tegen Oezbekistan met Dumfries weer rechtsachter in plaats van Mats Wiever. En dan zijn er nog 2 grote knopen die de bondscoach nog moet doorhakken, zegt verslaggever

0: discussie aan het worden. Malen lijkt wel zeker van zijn plek in het elftal. Maar komt hij vanaf rechts of komt hij vanuit de spits? Ja, dat gaan we zien.
1: Ja, de oefenwedstrijd van Oranje tegen Oezbekistan dus is vanavond om 9:15. Met weer nog vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan. Morgen begint grijs, later komt er een flinke bak regen aan met ook onweer. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
2: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

Phonics.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Een van ons twee die heeft iets gestolen, bewust.
3: Wie was het nou weer?
1: Sander heeft een verhaal van een van ons twee en jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei eerst één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal?
4: Ja, wie van jullie is de crimineel van vandaag?
2: Bef.
4: Het verhaal is... Het verhaal van vandaag is, ik heb bewust iemand zijn winkelkar gestolen in de supermarkt. Norden, waarom deed je dat?
3: Omdat de limonadefles op een kleine teen viel.
4: Nou, begrijpelijk. Wef, wat was je reactie dan daarop?
1: Mijn reactie
4: wat was de reactie daarop van de mensen om je heen?
1: Ja, die was niet blij. En toen was ik ineens aan het knokken. En een paar uur later zat ik in de cel.
4: Verbaast me ook weer helemaal niks.
3: Ik heb bewust iemand zijn of haar winkelkar gestolen in de supermarkt. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister app en doe dat even met een spraakmemootje. Dat vinden we extra leuk. Dus ik heb bewust iemand zijn of haar winkelkar gestolen in de supermarkt.

0: 9, brown eyes.
1: Een van ons heeft bewust een winkelkar gestolen in de supermarkt.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, Noorden, laat van zich horen in de NPO Luister-app door middel van een spraakmemootje.
3: Oké, dit was 100.000% onze grote vriend Noorden. Onze kleptomaniac.
4: Marleen die zegt ook Noorden, die bekende laatst toch dat hij een beetje een kleptomaan is.
1: Ja, Jill die zegt, ik denk Wef, want op Insta stond merendeel Wef, dus ik ga met die poll mee. Ja, volg onze Insta eventjes, Noorden en Wef, als je dat nog niet doet. Daar krijg je alle behind the scenes van ons mee en alle andere dingen. Ja, de meesten dachten daar dat ik het was, 63% en 38% tegen Wef, dus... Dat klopt trouwens niet, 63% en 38%. Dat staat in het rijboek, maar dat zal wel 37% zijn. Dan gaan we door naar het antwoord.
2: Who did it?
5: Het was Noorden.
1: Ja, het is heel erg. Het is heel
4: ben je weer
1: erg.
4: Aan het stelen gewoon?
1: Kijk, vorige keer vertelde ik je dat als ik bij de zelfscankassa sta... dat ik een soort van drukkend gevoel krijg... dat er iets niet gescand moest worden.
4: Ja, echt overdreven.
1: En ik kan dat gevoel dus, of het nou het tasje is of de smint... of er moet gewoon één product niet aangeslagen zijn.
4: Ja, ik vind het heel heftig.
1: Oké, daar ga ik iets mee doen. Misschien met een psycholoog bellen of iemand die dit ook doet. Of, nou, in ieder geval, daar moeten we iets mee. Maar in diezelfde sessie, in diezelfde winkelsessie van vorige week, had ik een probleem. Ik had haast. Ik moest de kinderen van school halen en ik had dus een tempootje erin. En daarom was ik dus vergeten in het begin van de winkel een winkelkar te pakken.
4: Ja.
1: Toen was ik heel ver in de winkel en dan had ik 4 limonade, 5 chipsakken en dit en dat. En ik kon het allemaal niet meer tillen, maar ik moest nog heel veel. Zo erg dat er dus 2 producten steeds vielen. Eentje op mijn teen. Toen zag ik een winkelkar...
4: Nee.
1: Dus zag ik een winkelkar zonder eigenaar. En er zat dus nog niks in. En ik liep er de eerste keer langs. En dat was er een stemmetje die zei van...
4: Pak hem.
1: Kan je niet maken. Dit kan je niet maken, bro. Deze kar is van iemand. Maar de andere karretje die zei van... Ja, het is toch wel zonde als die limonade weer valt. Dus ik keek naar die winkelmedewerker. En ik keek naar de mensen in het pad. En ik heb gewoon die kar gepakt die dus van iemand anders is. En daar heb ik gewoon mijn boodschap in gedaan.
4: Dit is echt zo kinderachtig. Dit slaat echt nergens op.
1: Ja, ik
4: zet gewoon 50 cent in een karretje en pak er zelf één.
1: Kan ik ook pidden?
6: Papi, wat zeg je, mijn man?

0: Jij moet me deze week even helpen. Als Wef namelijk twee kleine foutjes maakt die niet in het draaiboek staan, of spelfouten maakt, of de en het verkeerd gaan, Wef.
1: Dan?
0: Mag ik een tatoeage zetten op je arm?
1: Ja, dat gaat echt niet gebeuren.
0: Jawel, dat is the truth or dare.
1: Nee.
0: Zelfde als ik dit weekend niet mag drinken.
1: Want ja, anders heb
0: moet
1: je
0: ik
1: al
0: een,
1: gedaan.
0: Anders moet ik een hele hete pen.
1: Nee. Dus, wie zegt dat?
0: Wie zegt dat?
1: Of je afgelopen weekend... Ja, doe je.
0: Nee, helemaal niet.
1: Als jij wel hebt gedronken, dan moet jij de allerheetste peper ooit gaan eten.
0: Ja, en als jij twee foutjes maakt deze week, dan gaan we... Nou, ga ik nog even over nadenken.
2: Off the gram. Bitches love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: Zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open. En daar hebben we jou bij nodig. Krijg jij de code? Luister deze hele week naar Phonix. En doe mee!
1: Nordin en Wef. En Wef moet een echo maken, waarom? Dat hoor je zo.

0: goed nieuws in Huizenwef. Prachtig nieuws in Huizenwef.
1: Nou, ja,
0: ik had het nooit, maar dan ook nooit meer verwacht.
1: Ja, ik ga dus binnenkort een zwangerschapsecho moeten doen. En ik heb het ook niet zien aankomen. Ik weet niet zeker of er een baby is of zijn. Want mijn kat is misschien zwanger.
0: Je kat is misschien zwanger.
1: Ja, en het is zo erg.
0: Moet je je kat niet laten steriliseren of zo?
1: Ja, en dat hebben ze 4 keer tegen me gezegd.
2: Noordin en Wef.
0: Oké, maar je kat is zwanger. Hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik heb geen idee. Ik moet nog met mijn dierenarts bellen. Dat ga ik zo eventjes doen. Maar kijk, een kat die wordt vaak krols. Dan maken ze bepaalde geluiden. En dat doet eigenlijk om de 2,5
0: weken. Daarmee roept ze de buurt op. Hoe Batman ze zeg maar zijn signaal heeft. Om alle hootjes uit de buurt te verzamelen. Ja. Zodat er...
1: Zijn dus 2 katten die dus elke dag voor de deur komen. Een oranje kat en een andere Britse kort haar.
0: Die zitten gewoon even te roepen om seks.
1: Ja, precies. En mijn kat is natuurlijk niet gesteriliseerd en ze gaat naar buiten. En ik dacht ineens, hey, ze heeft heel lang dat geluid niet meer gemaakt.
0: Oh.
1: Ik kijk naar haar, ik denk, schat, je ziet er wel een beetje vol uit. Maar je weet toch, het is misschien een season. Ik voel ineens een hele harde, ronde buik. En allemaal keiharde tepels. En ze is zo aanhankelijk bij mij. Het is echt alsof ze denkt dat ik de vader ben. Kijk, zeg maar, ik snap het. Je weet nog, single mom. Ik kan haar zeg maar...
0: Niet doen. Ik wil het zeggen. Ja, dat denken ze allemaal bij jou. Oh, niet doen.
1: Maar ja, of ze nou echt zwanger is, ja, daar gaan we straks achter komen.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, we gaan met de dierenarts bellen. Oh. Met mijn eigen dierenarts.
0: En misschien
1: zal ze wel boos worden, want ze heeft echt al een paar keer gezegd, steriliseer haar nou.
0: Oh my god. Oké, denk je trouwens dat Wef haar kat zwanger is? Wat zijn de symptomen?
1: Harde buik en grote tepels.
0: Oh.

0: Ja, in huis, hoe even kan er misschien een baby komen?
1: Noordin
0: en Wef. Ja, ik denk dus dat mijn kat zwanger is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik weet niet precies wat ik moet doen. Nou denkt de Vanix Fam, ook 93%, die denkt dus echt dat ik misschien een kat ga krijgen. Of althans kittens. Want het kan zomaar zijn dat mijn kat zwanger is, want ik moest haar laten steriliseren. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb de dierenarts net even gebeld. Ze wou niet op de radio komen, maar ik heb de antwoorden opgeschreven om erachter te komen. Is ze nou zwanger of niet? Ik gaf dus de symptomen door en ik vroeg, is ze dan zwanger? Toen zei ze dat kan, maar het hoeft nog niet zo te zijn. Belangrijk is dat ze langskomt om even te voelen. En een echo. Ik ga gewoon mee naar de eerste echo. Dat voelt zo sociaal. Want, ik zei, als ze zwanger is, is er dus dan no way back. En ik schrok echt van het antwoord dat ik kreeg. Ze zei, in principe klopt dat, maar als je het echt niet wil, dan kunnen we in overleg de kat steriliseren en de kittens weghalen. Ik vond dit heel heftig. Dus ik zei, wat kan ik nu doen? En ze zei, het is niks anders dan afwachten en de kittens geboren laten worden en natuurlijk langskomen. Dus ik heb volgende week een afspraak om een echo te laten maken. En het kan zomaar zijn dat ik straks kittens heb.
2: Oh mijn god, wat ga je er dan mee doen? Kunnen we ze verloten onder de luisteraar?
0: Ja, natuurlijk. Als je een kat wil, laat me weten. Maar Noordin, jij wil ook een kat, toch?
2: Nee, ik niet. Absoluut. Ik heb helemaal niks met katten. En ik ga nooit van mijn leven een huis
0: nemen. Nee, maar ik ben echt serieus. Ik zal vast 6 kittens krijgen waarvan ik 2 sowieso ga weggeven. Dus als je een kitten wil, laat het even weten.

0: Dit zijn ze wel, hè?
1: Niet normaal.
0: Er ligt hier iets voor me. We moeten het kraken. En ik heb jouw hulp daarbij nodig. Echt jouw hulp. Wat het is en hoe je me kan helpen, hoe je ons kan helpen, dat hoor je zo meteen.

0: Universal Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: www.playboost.nl. Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Iran en Israël zeggen allebei dat ze stoppen met elkaar aan te vallen. Sinds gisteravond waren er weer nieuwe aanvallen tussen beide landen. Amerikaanse president Trump was daar niet zo blij mee en ging zich er tegenaan bemoeien. Hij deed een belletje naar de Israëlische president Netanyahu, zag onze correspondent Sjoerd en Daas.
1: Nu is de boodschap van Trump in elk geval weer dat Netanyahu geen andere keus heeft anders dan een deal te accepteren. Heeft inderdaad dus gebeld, eerst gevraagd om geen vergelding, die kwam er toch. De hefboom die hij heeft over Netanyahu, die is echt wel beperkt.
0: Netanyahu maakt nu ook zelf bekend dat de aanvallen tegen Iran tijdelijk zijn gestopt. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 15 jaar in te zetten om geld te verdienen op het internet. Het gaat erbij om video's waarin kinderen door hun ouders worden ingezet op de socials om vakanties of spullen te promoten. Ja, of die hun kinderen challenges laten doen, zoals de vlogfamilie Benninga.
2: Dat betekent dat jullie alle vier zometeen spullen mogen pakken. Krijg je er 2 minuten de tijd voor om je mee te vermaken op je kamer. En dan blijven we vandaag de hele dag lang, of het gaat lukken, op hun kamer zich vermaken.
0: Ja, het kabinet wil het inzetten van kinderen voor dit soort video's strafbaar maken door het onder de wet op kinderarbeid te laten vallen. Een leerling van de middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreisje in Parijs gewond geraakt nadat hij in de rivier de Seine viel. Het gebeurde allemaal tijdens een boottocht. Waardoor de jongen in het water is gevallen, weten we niet. Hij ligt nog in het ziekenhuis. En in Houten, in de buurt van Utrecht, is een experiment begonnen met een fietspad met een maximumsnelheid. Ja, vanaf vandaag mag je daar maar 20 km per uur rijden. Dat moet het fietspad een stuk veiliger maken, want er gebeuren vaak ongelukken. En ook wordt er flink hard gereden.
3: Hoe hard gaat die?
4: De bakfiets. Die gaat wel 27 als je doortrapt.
5: 45.
3: Rijdt u vaak harder dan 20 km per uur?
5: Als ik begrijp, ja. Het moet niet op turbo, het is turbo 26, 28.
0: Ja, deze jongen snapt het wel.
6: De ene kant wel slim, ook wel een beetje jammer.
3: Waarom?
6: Kan ik niet meer even hard.
0: Het experiment in Houten duurt 2 weken en de politie kan boetes uitdelen aan mensen die te hard over dat fietspad chasen. Gaan we naar het weer toe. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint droog, later veel buien met ook onweer erbij. En het wordt best fris voor de tijd van het jaar, een graad of 17.
7: De grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Phonix Studio? Luister deze hele week naar Phonix en doe mee.
8: Nordin en West. Kevin en Roxy Dekker hoor je zo meteen alvast bezig aan Soundflow.

0: Ja, en iedereen hier vandaag op het kantoor die is helemaal zenuwachtig over die koffer die vanmiddag bij Fernando is gevonden, hè? Ja, wij weten er dus ook helemaal niks van. Maar er zit dus een koffer in. En het enige wat we weten is, dit is de allergrootste en dikste prijs ooit die we weg gaan geven bij Phoenix. En die kan van jou zijn. En het is heel simpel. Het is gewoon echt simpeler dan simpel. We hebben een code nodig. Want op deze koffer die ik voor me heb liggen staan namelijk 4 cijfers. Maar that's it. We weten niet wat een theorie. We weten niet waar we moeten zoeken. We weten alleen dat we 4 cijfers moeten invullen. En ik ben zo benieuwd. Wat zou hier dan in zitten? Oneindig aantal shotjes. Meet and greet met een artiest. DJ les van Northern Blessing. Ik weet niet. Nee, maar even serieus. Iedereen doet oprecht zenuwachtig. Iedereen doet oprecht zenuwachtig.
1: Ik wil de hele tijd nog wat zeggen, maar mijn microfoon staat de hele tijd uit. Dit is een koffer die je wil hebben. Ik heb hem al geprobeerd open te maken, maar mij is het niet gelukt.
0: Oh, jij hebt al gewoon stiekem die code geprobeerd.
1: Ja, ik wil weten wat erin zit. Maar misschien weet jij het. En dat kan je dus laten weten in de NPO-luister.
0: Ja, vanochtend hadden we dus een code. En dat was in de show van Chris. En dat was Wilson. En die kwam met de code 1937. Dat was dus niet goed. Maar let op, ik ben ook vooral benieuwd naar jouw theorie. We zijn op zoek naar een 4-cijferige code. Welke code ga jij invoeren in deze koffer? En wat is daarop jouw theorie? Laat het weten in de NPO Luister app. En wie weet pak jij de allergrootste Phoenix-prijs ooit.
1: Jij hebt toch Expeditie Robinson gedaan? Jij zou het wel moeten weten.
0: Dit is mijn proef.

0: koffer met de geheime prijs samen al openmaken vandaag. Vanochtend werd er dus een koffer gevonden tijdens Fernando. We weten helemaal niks, behalve dat er 4 cijfers op zitten en dat we hem samen proberen te kraken. Elke show heeft 1 kans. Dus het is ontzettend belangrijk dat jij een goede theorie invult, want die ene kans, we moeten het er samen mee doen. Wat is er vandaag al allemaal voorbij gekomen qua code? 4232 is een veelgebruikte code, maar ook 2002, de oprichting van Phonix. 1937, en dan hoor ik je denken, waarom 1937? Omdat dat een X maakt op je toetsenbord, wat dus staat voor Van X. Het zijn allemaal codes van een koffer die hier in de studio ligt, waar de grootste prijs ooit van Van X in zit. De dikste prijs ooit. Gaan we die koffer hier in het hier en nu?
1: Jeetje.
0: Ja, ik word er zelf helemaal zenuwachtig
1: van,
0: merk
1: ik. Ja, ik hoor het.
0: Janief.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat voor code stuurde jij door en hoe kwam je op dit idee?
2: Jordan, jij roept met zo hard dikste prijs die Van X gaat weggeven. En het eerste wat ik dacht, dik 1000.
0: Ah, dikste 1000. Oké, okay, dus welk cijfer dan?
2: Ik zou zeggen 1000. De dikste 1000. Dikste prijs aller tijden. 1000 euro, misschien wel een festival in het buitenland. Die Van X volledig betaalt.
0: Oh!
2: Maar kunnen.
0: Waar hoop jij het meest op?
2: Ja, ik hoop wel op een dik festival in het buitenland.
0: Dik festival in het buitenland. We gaan jouw code invoeren. Dus even ter goede orde. Jouw code is 1000, oftewel 1000. Klopt dat?
2: Helemaal correct.
0: Oké, ik ga hem invoeren. 1000. Jouw code is niet goed. Oh, nee. Ik had er zo'n vertrouwen in. Ik
1: betrapte
0: mezelf ook met de dikste prijs. De dikste, maar we hebben dus de code niet. Het is fout.
2: Nou kom ik je opzoeken op I Love Urban, sowieso.
0: Dat is ook helemaal goed. Ik draai daar niet, maar ik... misschien ben ik er wel gewoon lekker aan het
1: feesten. Ja,
0: dat is zeker een goed festivaletje om naartoe te gaan. Jouw code is dus niet goed. Maar sowieso dankjewel voor het doorsturen. En jouw theorie, dat vond ik een goede theorie. Vanavond dus een nieuwe kans tijdens de blok. Deze code 1000, oftewel 1000, dat is hem dus niet. Je hebt vanavond weer een nieuwe kans voor de allerdikste prijs ooit. Om die koffer te kraken die hier voor ons ligt.

0: 300 uur. Het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: We gaan zo meteen een drugsdrankje onderzoeken wat jij misschien wel gedronken hebt.

0: wilde weetjes.
1: En in Coca-Cola zat ooit cocaïne. Heb je dat ooit eerder gehoord?
2: Komt daar die naam dan vandaan?
1: Ik heb geen idee. Ja, ik vind echt dat we dit moeten gaan onderzoeken. Ik heb het voorbij zien komen op mijn For You page. En ik had zoiets van, dit moet wel zo zijn. Cocaïne zit toch in een coca-plant? Coca-plant.
2: Ja, de coca-bladeren, daar maken ze uiteindelijk cocaïne van, zeker.
1: Denk je dat het waar is?
2: Nee, ik denk dat echt...
1: Jij gelooft het niet?
2: Klinkklare onzin is.
1: Ja, maar dat kan toch niet? Als het van
2: waar
1: zo'n...
2: heb je dit nou weer gezien?
1: Het internet. Ja. Nee, ik zag het voorbij komen in een Instagram-post.
2: Dat heb ik gestaan op Facebook.
1: Nee, maar hallo, even serieus. Waarom heet het dan Coca-Cola? Je kan letterlijk cocaïne...
2: iets met coca-bladeren.
1: Ja, maar letterlijk, daar kan je cocaïne van maken.
2: Het is niet als je zo'n coca-blad pakt, dat je dat even fijn stampt en dat je door je neus haalt en dat er dan cocaïne is. Het is een heel proces.
1: Weet jij hoe je cocaïne maakt dan? Ja.
2: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, tuurlijk, daar moet je naar Colombia.
2: Ik kan het niet. Nee, niet daarom, maar voor de burrata.
1: Nee, maar ik denk oprecht echt, het kan niet zo zijn dat er nooit cocaïne heeft gezeten. Ja, ik snap nu niet meer, want het is natuurlijk illegaal nu. Maar ik denk echt in een periode toen iedereen nog vrij drugs aan het gebruiken was, moet het wel zo zijn. Dus ik vind dat we dit samen moeten gaan onderzoeken. Denk jij dat er ooit cocaïne in Coca-Cola heeft gezeten? Laat het weten in de NPO Luister.
2: Ik denk dus absoluut van niet. Jij denkt van wel, ja. Maar wij vinden het heel belangrijk. Wat denk jij nou? Laat het weten. Toby on the beat.

0: In Coca-Cola zat vroeger cocaïne.
1: Wilde weetjes.
0: Je zou vast denken dat ik crazy ben, maar ik heb dit
2: echt gelezen
0: op het internet. Het kan zomaar zijn dat mensen vroeger gewoon cocaïne aan het drinken waren. En dat jullie gewoon geen idee hebben gehad. Hoe insane is dit? We moeten dit samen gaan uitzoeken deze week. Ik vraag eigenlijk aan jou of jij dit ook denkt. Melissa die zegt vroeger was het echt zo, maar of het er nu nog in zit, dat weet ik niet. Diego zegt volgens mij is het niet waar tegenwoordig, maar vroeger in die siroop Coca-Cola zal het wel, zeggen ze. Wef heeft gelijk, het is echt waar, zegt me Emma.
2: Is er nog iemand die denkt dat het niet waar is? Sanjana zegt er zit inderdaad coke in Coca-Cola. Het was eerst een medisch drankje.
0: 84% van de Phonics fam die denkt dus echt dat het waar is.
2: Ik denk echt dat het klinkklare onzin is. Zo'n internetfeitje waarmee je Biggie doet op verjaardagen, die dus achteraf helemaal niet klopt.
0: Oké, maar zou je me geloven als ik het recept van Coca-Cola kan opzoeken
2: en kan je vinden? Niet.
0: Ik ga echt mijn best doen om het alleroudste recept ooit van Coca-Cola te vinden. En als ik die morgen heb en er cocaïne in zit.
2: Van welk jaar zijn ze eigenlijk?
0: Ja, dat ga ik uitzoeken en dat laat ik morgen aan je weten.
2: Is goed, zometeen is het ook tijd voor de blok. En daar is dus ook jouw kans om nog een keer de code te kraken van de koffer waar echt de allerdikste Phonics-prijs ooit in zit. We hebben hier een koffer, die is vanochtend binnengekomen. We hebben geen idee wat erin zit en wat de code is. De enige mogelijkheid die we hebben om te kraken, dat ben jij. Dus zometeen tijdens de blok, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Cho van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay.

0: Educated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
0: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
3: Woehoe!
2: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. De hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. De slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En ik heb iets crimineels gedaan als het gaat om verjaardagscadeaus. Wat hoor je zo meteen?

0: One en J1 hoorde je samen met Tion Wayne met The Night Away Dance. Nee, de goedenavond.
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block.
4: Met Annelijn.
0: Ja, en wat is het fijn om hier weer te zitten. Het is een maandag, lekker een nieuwe week hier on the block. En een week die veelbelovend is. Je kunt ook bij mij in de show gaan we natuurlijk weer verder met die code voor die koffer. Ja, gaan we er maar achter komen? Gaan we hem kunnen openen? Ja of nee? We gaan er achter komen later vanavond. Maar eerst, ik zei het net ook al, ik heb iets crimineels gedaan en het heeft te maken met een verjaardagscadeau. Ja. Voordat ik je vertel wat ik nou heb gedaan, eerst even een backstory. Want als je zwanger bent, dan krijg je gewoon ontzettend veel cadeautjes. Gewoon echt left and right. Elke keer dat je afspreekt met iemand, heeft iemand weer sokjes of leuke gezichtsmaskertjes voor jou. Tot bodycrams, tot parfums, nou noem maar op. En mijn badkamer die is echt op een punt gekomen dat het uitpuilt at this point. Nou, en afgelopen week had ik dus afgesproken met een vriendin van mij. En zij gaf me ook weer een cadeau. Zij kwam aanzetten met bloemen en een lekker cadeautasje met allemaal lekkere dingetjes erin. Allemaal goodies. Nou, en het weekend had ik een verjaardag. Ja, en wat ook een beetje bij zwanger zijn hoort, is dat je gewoon moe bent. Je bent gewoon lui. En ik had ook gewoon echt geen tijd en stiekem ook geen zin om een cadeau te gaan halen. En toen dacht ik ineens bij mezelf, wacht, ik heb die cadeautjes nog van die vriendin die zij me dus afgelopen week heeft gegeven. Ik heb ook nog een paar ongeopende andere cadeaus in mijn badkamer liggen. Wat als ik er gewoon een paar van die combineer in een leuk tasje doe? En ja, dan moet ik ook wel zeggen, hetzelfde tasje als dat ik had gekregen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik heb dat dus gegeven aan mijn vriendin. Ze was er ontzettend blij mee. Maar ik dacht wel, ja, waarom voelt dit nou zo illegaal en tegelijkertijd ook zo ondankbaar om een cadeau door te geven? Ja, misschien is het ook gewoon zo. Enige manier om daarachter te komen is natuurlijk drop even in de NPO Luister app. Moet je een cadeautje kunnen doorgeven of is het echt not done? Is het echt iets crimineels om te doen? Zeg daarbij ook even waarom en natuurlijk, ik ben heel erg benieuwd.

en Leeuw Kleine hoorde je met Waterkant. Ja, en ik houd hier ook bijna niet droog. Ik word echt toch wel een beetje afgemaakt in de NPO Luister-app voor de criminele actie die ik zojuist heb opgebiecht. Ik heb namelijk een cadeautje wat ik heb gekregen. Nou, meerdere cadeaus eigenlijk doorgegeven aan een vriendin. Ja, het is misschien niet heel netjes, heel fraai, maar

0: aan iemand anders gegeven. En ik vroeg dus aan jou van, ja, voelt het alleen voor mij zo illegaal? Of is het ook echt zo dat het eigenlijk gewoon echt niet kan, een cadeau doorgeven? Nou, Kim zegt, ik doe dit al jaren met douche-egels, geurkaarsen en kerstpakketten. Niemand heeft ooit geklaagd. Oh, kerstpakketten, en dan vooral van die grote kerstpakketten waar dan allemaal random dingen in zitten, zijn de beste dingen om door te geven aan mensen. Of wanneer je dan op een housewarming komt of zo, dat je ineens met een heel raar ecologisch dekentje aankomt, dan denken zij, nou, dat heb je zorgvuldig uitgezocht. Nee, schat, zat gewoon in mijn kerstpakket. Romy zegt, ik zou het niet doen met iets persoonlijks, maar gezichtsmasker of bodycreme kan prima. Nou ja, en dan denk jij misschien maar, Annelijn, je zegt, je wordt afgemaakt in de NPO Luister-app. Ja, door Demma, luister maar even mee wat die zegt.
1: Nee, man, een cadeautje doorgeven? Nee, dat kan niet, man. Dat kan niet. Ik vind dat niet kunnen, man. Ik vind dat cheap, man. Ik vind dat cheap. Ik vind dat heel cheap, man. Nee, man. Dat is... Nee. Voel je hier niet paia erbij? Cadeau doorgeven. Wauw.
0: Dima zegt, je bent cheap. Voelde je niet faya? Oh my god, Dima, je geeft me zo'n slecht gevoel. Misschien ben ik inderdaad wel cheap. Misschien is dit die tata in mij. Ik kijk even naar mijn tata Max naast me. Is nou, dit die tata in mij?
2: Nee. Ja, jawel. Ik ben niet zo erg een tata als jij blijkbaar. Nee, ik vind het ook wel heel erg eigenlijk. Ik heb er namelijk wel eens over nagedacht om te doen. Maar ik heb het nooit gedaan, gelukkig.
0: Ja, ik vind het echt bijzonder dat jullie dit zo erg vinden. Wat vind je er zo... zo schandalig aan.
2: Je wilt toch een eigen cadeautje. Je wilt toch kunnen zeggen van, ik heb dit cadeau voor jou gekocht.
0: Ja, oké, maar backstory.
2: Nu is het ook niet meer persoonlijk.
0: Maar kijk, weet je, al mijn vriendinnen zijn een beetje hetzelfde kaliber meiden. We houden allemaal van dezelfde dingetjes, weet je wel. De een geeft mij iets waarvan ik weet dat de ander het even leuk vindt. Is dat dan nog steeds not done? Het is toch nog steeds dan toch... Ik heb het persoonlijk uit mijn badkamer uitgezocht.
2: Ja, op. Je had echt beter niks kunnen geven, gewoon.
0: Ja, maar dat vind ik al helemaal lelijk. Aankomen zonder cadeau. Of geld.
2: Nee, dit is niet lelijk.
0: Maar ze weet het niet. Nou ja, ik expose mezelf nu, maar...
2: Ja, misschien weet ze het nu. Nee, ik vind... als je een cadeau geeft... dat je het wel zelf ook ergens gekocht moet hebben.
0: Ja. Ja, ik begin me langzaam ook wel een klein beetje te schamen nu. Ik voel me heel gierig.
2: Dat snap ik. Terecht.
0: En heel erg lui.
2: Ja.
0: Dat ik gewoon niet eens uit huis ben gegaan om gewoon even iets uit te zoeken. Terwijl, ja, dat is natuurlijk ook de magie van een cadeautje. Dat snap ik wel. Precies. Van wat je bedoelt.
2: Het is het hele ding erachter ook.
0: Nee, volgend jaar beter.
2: Ja.
0: Hè? Volgend jaar maak ik het goed. Doe ik ook nog een kaartje erbij. Die had ik er ook
2: ik
0: niet
2: bij zeggen,
0: gedaan.
2: Er moet wel wat extra's bij ook.
0: Oh, wat erg. Nou ja, het is wel duidelijk. Ja, sommige mensen doen het. Maar je bent blijkbaar wel faya. Je bent blijkbaar gierig als je een cadeautje doorgeeft. Je kan het dus beter laten verrotten in je badkamer als het aan deze heren ligt. Ja. Nou ja, verder met muziek van Drake. Too Hard for the Radio. Hier on the Block.

0: Dylan en nog veel meer. Ja, en de Kids Top 20 die krijgt een nieuwe presentator. En ik hoor je denken, ja, wat moet dat mij boeien? Nou, het is een AI-presentator. Ja, en dat zorgt natuurlijk gelijk voor discussie. Want we zijn al allemaal bang dat AI onze banen over gaat nemen. Maar nu begin ik het toch ook een beetje heet onder mijn voeten te krijgen.
1: Ik bedoel, ik zie soms gewoon niet meer of iets AI is of niet. Dus laat staan kinderen.
2: Nee, ik bedoel, onder Marvel film meld je toch ook niet dat Superman niet echt vloog. Ja, ik vind het een beetje mierenneuken.
0: Ja, nog meer meningen van de mensen op straat in Amsterdam. Hoor je van onze reporter Camille zometeen. Na Jonah Fraser en John, je hoort Panna.

0: met Camille.
1: De Kids Top 20 krijgt een AI-presentator. En dat zorgt meteen voor discussie. Want hoort een kinderprogramma niet gewoon door een echt persoon gepresenteerd te worden? Ik vraag het in Amsterdam.
2: Niet helemaal mee eens, want je hebt ook kinder-tv-programma's met cartoons. Moeten die dan ook veranderd worden? Ik denk het niet. Ik denk dat een kind iets moet kijken waar hij iets van kan leren. En niet alleen maar domme breinrot. Of het nou via AI is of een echt persoon.
3: AI, ik ben een beetje tegen AI. Nee, het is gewoon goed, hè. Ik bedoel, een nieuwe innovatie, maar ik denk het wordt wel echt even te veel. Doe even echte mensen of zo. Is toch veel gezelliger?
4: Ja, ligt eraan. AI, dat vind ik toch ook een beetje eng. Zeker met kinderprogramma's. Denk ja, toch met kinderen te maken. Ja, nee.
5: Ik denk dat de kinderen gereed boeit. Ik kreeg vroeger ook, keek ik naar Dora de Explorer en die is ook niet echt. Dus ja, boeien. Als het gewoon leuk is, is het toch gewoon leuk. Ja, als het de kinderen even veel amuseert, is dat echt wel helemaal prima, als je het mij vraagt.
1: En hoe verschilt een AI-presentator volgens jou van een echte? Waar ligt misschien het gevaar?
3: Voelt het wel heel nep. Ja, misschien zien ze het verschil niet eens, dat weet ik niet. Maar ja, het is toch een beetje nep of zo, ja.
5: Al denken kinderen dat het echt is en ze komen erachter dat het nep is, ja, hoe kan je fuck? Boeien. Niet alles is echt, maar goed, het is entertainment.
2: Ja, inderdaad, er kan een bepaald perfect beeld worden geschapen via een AI, maar ben ik het eigenlijk ook niet helemaal mee eens, want je kan ook zo'n persoon zoeken om het te laten presenteren en dat kan je ook allemaal bewerken met licht en make-up, dus dat ben ik er niet helemaal mee eens. Ik denk dat het gewoon gevaarlijk is dat voor bepaalde mensen hun beroep verdwijnt en dat misschien ja, bepaalde dingen sneller stiekem erin verwerkt kunnen worden, dat mensen minder doorhebben.
1: En vind je dat het vermeld moet worden?
3: Ja, anders weet je het niet meer. Ik bedoel, ik zie soms gewoon niet meer of iets AI is of niet. Dus laat staan kinderen.
5: Nee, ik bedoel, onder Marvel film meld je toch ook niet dat Superman niet echt vloog. Ja, kinderen een beetje mieren neuken.
2: Ja, ik denk het wel. Want anders, bijvoorbeeld als klein kind, ga je iemand helemaal als idool zien en dan denk je dat die persoon leeft en dan kom je erachter dat een nep persoon is. Dus ik denk dat het goed is van tevoren al te weten van hé, het is een robot, dat je iemand niet helemaal gaat idealiseren.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond... voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbaan.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
0: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze hele week naar Funnix en doe mee!

0: M hoorde je met de Bare Minimum. Artist of the Month. Ja, ik zit niet meer alleen hier in de studio, in de building, als onze Artist of the Month, KK.
1: Yes, we zijn er.
0: Ja, ze is hard bezig met haar muziekcarrière. Ze studeert. Ze host ook gewoon haar eigen evenement in Almere. Je bent een bezige bij, KK.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Je bent niet vies van hard werken.
1: Zeker niet.
0: Nice. Hey, gefeliciteerd sowieso met je Artist of the Month titel.
1: Dankjewel.
0: Heb je al een beetje leuke reacties gehad?
1: Zeker, zeker, zeker. Sowieso mijn familie. Ik vind familie sowieso belangrijk. En hun hebben me als eerst gecheckt. Direct van, hey, pros naar jou. Dit is... waarvoor je het doet.
0: Ja.
1: En gewoon zo doorgaan, man.
0: Nice. Dus, ja. Goed om te horen.
1: Mm-hmm.
0: Over familie gesproken. Je begon ooit als DJ.
1: Klopt.
0: Je was 12 jaar. Je ging draaien op een feestje of iets. En toen kwam je eigenlijk erachter dat je ook wel nog een ander talent hebt. Hoe ging dat?
1: Klopt. Nou, zeg maar, ja, je bent gewoon aan het draaien. En soms, ik kon nog niet zo goed mixen. Dus ik liet eigenlijk al die pokoes gewoon afspelen. Gewoon tot het einde. Maar ja, sommige tracks hebben een hele lange intro. En ik ging gewoon freestylen in mezelf. Soms een beetje hard op, maar gewoon voor mezelf. En toen dacht ik gewoon van, hé, dit is misschien wel iets wat ik leuker vind dan aan al die knopjes zitten. Dus zodoende eigenlijk.
0: Zodoende ontdekte je je eigen raptalent. In je muziek verwerk je ook best wel veel Caribische invloeden. Dat
1: klopt.
0: Hoor je ook wel. Ook in de track Summertime natuurlijk gaan we het zo over hebben. Maar waarom is het zo belangrijk voor jou om die Caribische vibe erin te verwerken?
1: Sowieso, het is mijn moeder- en vadersland. Dus ik ben er gewoon hartstikke trots op. We gaan naar WK. Dat moet gewoon gezegd worden.
0: Douchy Corsao.
1: Douchy Corsao, zeker. Mijn moeder komt daar vandaan. Mijn familie is zeg maar hier naartoe gekomen. Om ja, voor ons natuurlijk beter leven op te bouwen. En los van dat, Curaçao is gewoon een mooi eiland. Het zit in mijn bloed. Ik moet het gewoon meenemen in alles wat ik doe. Dus,
0: nice. Ja, dat klinkt ook tof in je muziek. Dus je hebt ook coaching als het gaat om je muziek.
1: Ja. Toevallig, nu zit ik in een ontwikkelingstraject op Spot.
0: Mm-hmm.
1: Daar is Kaza mijn persoonlijke coach. En ik ben gewoon druk bezig.
0: Wie weet wel wat van hits maken.
1: Zeker weten. Ja.
0: Is dat ook een beetje jouw doel of zo? Zeg maar echt wel mainstream, beetje
1: ja,
0: hits?
1: Ja, 100%.
0: Nice. Oké. Okay. Hey, deze maand ben je dus Artist of the Month met je track Summertime.
1: Yes.
0: Wat is de vibe? Ja, ik kan het al een beetje, weet toch, imaginen. Het gaat natuurlijk over de zomer.
1: Ja.
0: Maar waar gaat die track over?
1: Die track gaat over dat ik er niet van hou als mensen zich anders voordoen eigenlijk dan dat ze zijn. Maar het is een hele zomerse beat, het is een hele zomerse track.
0: Hmm.
1: En het gaat toch om dat ik wil genieten van de zomer. En zonder viezigheid van andere mensen, zonder jaloezie, zonder... Ja.
0: Zonder fake people om je heen. Okay.
1: Ja, dus dat is het eigenlijk.
0: Zomerplannen al?
1: Parijs sowieso, over 2 weken. Zeker weten, we zijn daar.
0: Nice.
1: En misschien daarna even Italië of zo, ik weet niet. Ik ben nog aan het kijken.
0: Nice.
1: Dus, ja.
0: Nou, voor nu gaan we die Summertime en die Summer Vibe even brengen. Gewoon weer bij de Phonix Family. Je mag je track zelf aankondigen en blijf ook nog even zitten.
1: Yes.
0: Want we gaan je natuurlijk ook nog een challenge meegeven.
1: Komt goed, komt goed.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Yes, guys, KK op je motherfucking oren.

0: Summertime natuurlijk.
1: Yes.
0: Je bent gewoon de hele maand te horen met die track op Phonics.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik zeg het allebei.
1: Je voelt het
0: heerlijk. Jij vindt het heerlijk. Hopelijk vindt de rest van de Phonics family het ook heerlijk. Hey, ik ben ook wel een beetje benieuwd naar jou, zeg maar. Wat is KK haar muzieksmaak?
1: Ik luister echt van alles. Maar veel deze dag Isairo, Mostaman, Bucci, Rest in Peace.
0: Dat zijn Antilliaanse artiesten.
1: Ja, zeker. Okay. Nu ben ik echt op die lane.
0: Ja.
1: Omdat ik ook gewoon gefocust ben op mijn Caribische invloeden. Want ik ben begonnen als rapper, dus veel hip-hop, veel boom-bap. Maar nu wil ik gewoon echt werken met die instrumenten van wat echt afkomstig is van Curaçao. Dus ja.
0: Heel nice.
1: Yes.
0: Ik kan me ook voorstellen, dat neem je mee de studio in. Ben je vaak in de studio?
1: Ik ben vaak in de studio.
0: Wat is vaak?
1: Nu wel wat minder, want ik ga naar school, ik werk. Mijn evenement natuurlijk. We zijn druk met veel dingen tegelijk. Maar ik denk nu 3 dagen in de week sowieso.
0: Oh wauw, ik vind dat nog steeds veel hoor.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Ja, en hoe ziet de studiosessie eruit voor jou?
1: Nou, het begint eigenlijk gewoon random. Ik laat de producer gewoon doen wat hij wil eigenlijk. En vanaf daar gaan we gewoon werken. Maar ik heb toevallig advies gekregen van Casa om te bepalen wat ik wil. Mm. Zodat ik beter kan sturen, zeg maar. Dus ja.
0: Is dat lastig soms als artiest om te zeggen van nee, maar dit is wat ik wil. Ik hoor je visie, ik begrijp dit, maar ik zie het zo voor me.
1: Ja, het is niet, voor mij is het niet per se lastig, maar ik ben heel erg meegaand van mezelf.
0: Mm.
1: En ik vind het leuk om andere genres te testen, experimenteren. Dat vind ik gewoon leuk. Dus ja, zo kom je eigenlijk tot alle soorten pokoes.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk moet je wel je eigen sound creëren.
0: Of course. Dus ja. Hey, ik vraag het je ook met een reden. Want we hebben natuurlijk onze reporter Camille.
1: Mm-hmm.
0: Zij wil heel graag met jou de studio in.
1: Yes.
0: Een avondje, een dagje, whatever. En dan komt ze niet voor niks. Want we gaan je een challenge meegeven als Artist of the Month.
1: Mm-hmm.
0: We willen je een beetje uitdagen om je creativiteit te kunnen laten zien, te uiten. Ik denk dat het helemaal goed komt als ik zo hoor hoe jij te werk gaat. En wat jij leuk vindt om te doen. Eind van de maand ben je weer bij ons in de studio.
1: Yes.
0: En dan ga jij je challenge inleveren, om maar zo te zeggen. Zie het een beetje als een schoolopdracht, maar dan extra leuk, weet je. Niet eentje tegen wat je opkijkt.
1: Sowieso, komt
0: maar
1: goed.
0: Wat is die challenge dan? Nou, de opdracht is, jij mag de Phonics X-chart induiken. 40 tunes van dit moment die heet zijn, die onze luisteraars heerlijk vinden. En jij mag 1 track uitkiezen die je gaat coveren. Die je eigen gaat maken. Op wat voor manier dan ook, dat laten we helemaal aan jou. En dan zijn we eind van deze maand heel benieuwd welke track je hebt uitgekozen. Hoe je dat hebt aangepakt. En dan ben je weer bij ons live in de studio.
1: Top, top, top. We gaan het regelen.
0: Ja?
1: Yes.
0: Heb je er een beetje vertrouwen in?
1: Sowieso.
0: Ik ook. Oké, nou
1: dankjewel.
0: Gaat het goed komen. KK, onze Artist of the Month, is in de building. Check er sowieso elke dag dus met haar track Summertime hier on the block. En we zien je dus eind van de maand weer. Tot dan.
1: Yes, tot dan.

0: Paven Thames hoorde je met de Raindance. Ja, en er ligt hier dus een koffer al de hele dag in de studio. Heb jij hem gezien, Max?
1: Ja, ik zie hem hier liggen, ja.
0: Ik ben wel benieuwd wat die koffer nou betekent.
2: Oh my god!
3: Dankjewel voor niks.
2: Oh yes!
0: Ja, het is alles wat ik weet, is dat er dus hier een koffer ligt. Maar niemand heeft enig idee wat er in die koffer zit. Het enige wat we wel weten is dat dus de inhoud van de koffer alles te maken heeft met de allergrootste prijs die we ooit bij Phonix hebben weggegeven. Ja, ik vind het persoonlijk ook echt hartstikke spannend. Ik ben benieuwd. Ik ga helemaal speculeren van wat erin zit. Heb jij dat ook, Max?
1: Ja, ik ook. Want het enige wat wij weten is dat het de grootste prijs is die we ooit hier hebben weggegeven bij Phonix. Ja. Dus wat kan het zijn dan?
0: Wat kan het zijn? Misschien tickets voor een concert.
1: Ja, zo, ik dacht misschien zomer komt er aan een reis naar de zon of zo.
0: Oh!
1: Misschien zoiets. We hebben natuurlijk, toen natuurlijk Burner Boy in Canada gehad.
0: Ja, dat is
1: ook inderdaad een reis naar het buitenland met nog eens een concert.
0: Ja, oké.
1: Misschien zijn we op iets. Oh.
0: Ja, we zijn op iets, hè. Oké, jij denkt dat Phonix echt budget heeft. Ik hoor het al. Ja, nou, er is dus wel één probleem. Want we gaan er niet achter komen zolang die koffer natuurlijk dicht blijft.
1: Nee.
0: Maar men kan wel raden wat die code kan zijn van die koffer. En als dat dan goed is, dan gaat die koffer ook gewoon open.
1: Ja, en dan zien we dus wat erin zit.
0: Ja, dan zien we wat erin zit. Dus nou, ik heb nog niet persoonlijk echt een megatheorie over die code. Maar ik zag wel online al wat voorbij komen. 3869 zag ik in de comments op
1: op Instagram.
0: Phonix Instagram.
1: En dat is natuurlijk het telefoonnummer van Phonix.
0: Ja.
1: Als je naar de studio belt.
0: Dat is 0909-3869. Dus dat is wel, dat vond ik wel een hele goeie.
1: Ja, ze hadden vanmiddag hadden ze ook nog bij Noorden en Wef 1000 van de dikste 1000.
0: Oh ja,
1: was
0: nee, vind ik minder goed. Heb jij nog een theorie?
1: Nee, ik heb zelf geen.
0: Nee.
1: Ik zou het echt niet weten.
0: Oké, nou dan is er maar één ding wat we kunnen doen. En dat is jou om hulp vragen. Als je nu luistert dus, welke vier cijfers zouden volgens jou die code kunnen zijn van die mysterieuze koffer die ons hier ligt aan te staren in de studio? En nog belangrijker natuurlijk, waarom zijn het die vier cijfers waarvan jij denkt dat moet de code zijn? Drop het in de NPO Luister-app je theorie en wie weet kunnen wij zo meteen die koffer gewoon openen, hè?

0: studio staat natuurlijk een mysterieuze koffer. Ik heb geen idee wat erin zit. Max hier naast mij heeft geen idee wat erin zit. Jij ook niet, maar we weten één ding zeker. En dat is, dit is de grootste prijs die we ooit op Phanix hebben weggegeven. Er zit een viercijferige code op, Jamie. En mensen kunnen raden wat nou uiteindelijk de code is. En als je het goed hebt, dan kan het zomaar zijn dat die koffer ineens gewoon openspringt. Ik heb een heleboel theorieën voorbij al zien komen, Jamie, in de Phanix app. Ik zie, Snelle zegt 1064, de postcode van de studio in Amsterdam. Kevin zegt 0308, dat is de datum dat jullie begonnen met uitzenden. Dat vind ik wel een goeie, Max.
1: Zou ook nog kunnen.
0: Ja, 0308. Dan zie ik nog Veer zeggen, zou de code 2026 kunnen zijn als in het jaar. Grootste prijs van het jaar. Ja, Jamie, jij hebt weer een andere theorie. Vertel.
2: Ja, toen jullie vanmiddag al zeiden dat het een viercijferige code was, toen moest ik gelijk denken aan de vier cijfers of vier letters van FNX. En toen moest ik denken aan, zeg maar, dat oude toetsenbord dat je nu nog steeds op je telefoon hebt, dat je per letter, zeg maar, een bepaald cijfer moet intoetsen. En dan kom je op die 3869 uit, die ik net ook al hoorde vallen, wat ook jullie telefoonnummer is. En dat is waar vanmiddag al mijn gevoel naartoe ging. En toen ik dat net ook weer hoorde vallen, dat getal, dacht ik, ja, dat kan gewoon niet anders dan dat dit hem is.
0: Ik vind dit wel echt super goed bedacht.
1: Is daarvan dus, komt daarvan een telefoonnummer,
0: ja.
1: Dus 3869.
0: Ja.
1: I was today years.
0: Nou, Jamie, je hebt Max ook wat geleerd.
2: Ja.
0: Nou, er zit maar één ding op en dat is, we gaan het gewoon uitproberen. Ik ga de koffer erbij pakken en ik ga hem invoeren.
1: Spannend.
0: Gaat die open of niet?
1: Niet? Ze probeert hem een kaart open te trekken, maar ik denk niet.
0: Ah, nee! Hij gaat niet open! Hij gaat niet open, Jamie!
2: Ik was zo overtuigd.
0: Oh, ik. Luister, ik.
1: Kan je hem niet kapot gooien?
0: Ik ga erop trappen gewoon. Dit rotding. Ga je niet open. Echt waar. Ik vond het zo'n goede theorie. Ik heb helemaal rage gekregen hier. Ik kan het niet geloven. Ik geloofde dat dit hem was. 3869.
2: Ze hebben gewoon de verkeerde code gekozen. Dat kan niet. Dat kan niet anders.
0: Oh, wat erg. Nou, Jamie, helaas. Helaas. Hoe erg we ook hadden gedacht dat het goed zou zijn. Het is helaas niet goed. Maar niet getreurd, hè. Want we gaan gewoon blijven proberen.
3: Aan de lijn.
0: Dus, Jamie, ik wil je hartstikke bedanken voor het meespelen.
2: Ja,
0: en blijf even je gedachten kraken, hè. Blijf even gewoon nadenken van, kan het iets anders zijn? Want jij hebt die capaciteit, dat heb ik al gehoord. En als je nu luistert en denkt, ja, ik heb nog steeds een theorie, blijf die theorieën opgooien. Jongens, ik ben helemaal buiten adem van springen op die koffer, van gooien met die koffer. Wij gaan ook even nadenken over meer theorieën, Max?
1: Ja, we gaan even nadenken hierover.
0: Max denkt, wat gebeurt hier nou weer? Ja. Welkom bij Phanix.

voordeel. Ja, en ik heb zoveel vertrouwen erin dat ik iemand aan de telefoon heb die deze koffer gaat openen.

zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

Sluwe Olly en Jarzinho worden je met Stelt Niks Voor. En het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels gepresenteerd. En ik hoor je denken, ja Annelijn, wat betekent dat voor mij? Zeker als Amsterdammer. Nou, dat ga je zo meteen horen, maar eerst nog de headlines.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dichtste sessies.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: Toronto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta. Oranje.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fonix.nl/news.
2: It's complicated met Jay.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer, vannacht af en toe regen, het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh my god!
3: Dankjewel voor niks.
4: Oh yes!
5: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funix Studio? Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

0: coalitieakkoord gepresenteerd. En dat gaat gevolgen hebben voor jou als Amsterdammer als je nu luistert. En Nicolai, ons politiek verslaggever van AT5. Inmiddels ook een beetje vriend van de show. Hij gaat ons hier een beetje over bijpraten. Goedenavond, Nicolai. Leuk dat je er weer bent.
1: Goedenavond. Wederzijds, dankjewel.
0: Het coalitieakkoord, het klinkt misschien voor mensen nog een beetje ongrijpbaar. Wat houdt dat in, een coalitieakkoord?
1: Nou, dat is dus, we hebben de verkiezingsuitslag gehad en dan moeten partijen met elkaar gaan praten die een meerderheid in de gemeenteraad hebben. Omdat je natuurlijk een meerderheid nodig hebt voordat er plannen aangenomen kunnen worden. Nou, in dit geval in Amsterdam is dat geworden pro-Amsterdam. Tot voor kort natuurlijk bekend als Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die samen met D66 hebben onderhandeld over dit coalitieakkoord. Het klinkt als een nieuwe coalitie omdat pro er natuurlijk voor het eerst zit. Maar het is eigenlijk wel een voortzetting van wat we de afgelopen 8 jaar in Amsterdam al hebben gehad. Omdat blijkbaar, dat is wat je kon opmaken uit de verkiezingsuitslag, gemiddeld genomen Amsterdammers gewoon best wel tevreden zijn over de koers die de stad vaart. Want anders hadden ze wel op andere partijen gestemd.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is ook wel nieuws voor mij als Amsterdammer. Maar goed om te weten. Toch gaan er wel nog wat dingen zijn die we gaan merken als Amsterdammers, toch? Wat gaat er veranderen?
1: Nou, eigenlijk de grootste conclusie die je wel kan trekken als je dit akkoord leest, is dat het eigenlijk financieel gezien met de stad niet heel goed gaat. En dat heeft allerlei oorzaken. Die zijn misschien te technisch om nu te duiden. Maar dat gaat wel gewoon betekenen dat het wat soberder gaat worden, het beleid. En deze twee partijen zeggen nu vooral dat ze naar zichzelf willen gaan kijken. Dus bijvoorbeeld, ze gaan heel veel ambtenaren eruit werken. 2500 ambtenaren gaan er maar liefst de komende 4 jaar uit. Dat is 10% van totaal. En deze twee partijen maken wel een belofte aan de stad, zij zeggen. En dat moet dus de Amsterdammer gaan merken. Dat de uitvoering, dus wat wij daadwerkelijk zien op straat, dus hoe afval wordt opgehaald, of als we een paspoort aanvragen bij de balie, dat die uitvoering wel veel beter moet. Dus dat daar wel weer mensen bij moeten gaan komen. Maar bijvoorbeeld ook iets heel concreets, wat misschien heel veel Amsterdammers blij van gaan worden, is dat de afvalstoffenheffing, dus het jaarlijkse bedrag wat jij betaalt, dat je afval wordt opgehaald, die gaat niet stijgen de komende jaren. Die gaat alleen geïndexeerd worden.
0: Dus oh, gelukkig.
1: Dus maar geen hele hoge stijging erbij. En voor de mensen die een koophuis hebben ook wel goed nieuws. Want de belasting die je daarover betaalt aan de gemeente, die gaat ook niet omhoog de komende 4 jaar.
0: Ja, want een belangrijk thema is ook wonen, hè? Überhaupt zeker, in Amsterdam.
1: Bij de verkiezingen ook geweest, zeker ja.
0: Ja, dus je hebt het net over koophuizen. Dat wordt, wat zei je nou, minder?
1: De belasting
0: wordt minder. Zijn er nog andere dingen? Want ja, iedereen in Amsterdam heeft het over wonen, onbetaalbaar, noem maar op.
1: Ja, dit is denk ik het grootste discussiepunt ook tussen deze twee partijen geweest bij de onderhandelingen. Want pro-Amsterdam zegt eigenlijk, het liefst willen wij alle woningen in Amsterdam sociaal. Dat iedereen het kan betalen voor een sociale huurwoning. D66 zegt meer, ja, er moet zo'n middenhuur komen of koopwoningen, zodat mensen kunnen doorstromen. Ja, je hebt ook wat wij op de achtergrond gehoord hebben, is dat er wel echt stevig onderhandeld is daarover.
0: Hmm.
1: En dat eigenlijk de uitkomst is dat ze vooral meer grote woningen willen gaan bouwen. Omdat ze gezien hebben dat de afgelopen 8 jaar vooral hele kleine studio's in Amsterdam gebouwd zijn, waar je geen gezin kan stichten. En ze hopen eigenlijk dat op die manier dan op een gegeven moment er toch een doorstroming gaat plaatsvinden. Zodat voor meer mensen plek is in de stad. Maar goed, als je grote huizen wil gaan bouwen, kijk, ik ben geen hele erge deskundige hierop. Maar goed, groot betekent gewoon wel meer geld. Dus dat is wel iets wat we vreselijk gaan zien de komende tijd. Dat als ze grotere sociale huurwoningen opleveren of grotere middenhuurwoningen, ja, de markt gaat, of de sociale woningbouwcorporatie gaat daar dan toch wel meer geld van vragen. Want ja, het is groter.
0: Ja, het is dus een heleboel waarvan we eigenlijk best wel blij kunnen zijn dat het gaat veranderen in Amsterdam. Maar nog steeds wat discussiepunten. Er zijn ook een aantal plannen die helemaal niet meer doorgaan. Erotisch centrum komt er definitief niet in Amsterdam. In Amsterdam-Zuid was het volgens mij. En ook dat blowverbod voor toeristen in de binnenstad heeft de plannen niet gehaald. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Nicolai, voor deze update. Want daar hebben we wel echt wat aan. En ik zou zeggen, ik spreek je graag volgende keer weer, wanneer we weer een update nodig hebben over het politieke landschap.
1: Dankjewel. Fijne avond.
0: Fijne avond.

0: 100 uur, het duurt zo lang.
1: Ja.
0: En ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoeveel je houdt van je werk of zo.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated @

0: Adamski hoorde je met Ome Duo. Hier aan de blok, waar we zo meteen gaan hebben over afgelopen zaterdag. Want toen was het weer tijd voor de Pride in Utrecht. En anno 2026 is dat nog steeds veel meer dan alleen maar een feestje. Hoe dat zit, hoor je nou Wine Slow van Egyptian.
1: Yo, Russian. Yo, so I wanna...

0: 10 Fran Ahuri med det nyaste.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, en zaterdag was het in Utrecht één groot feest. Ja, en hier in Amsterdam herken je het ook wel. De straten die kleuren mooi van alle kleuren van de regenboog. En iedereen is op zijn mooist gekleed. Kortom, het was natuurlijk tijd voor de Pride weer. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de bezoekers van de Pride het hebben ervaren. Want we hebben het er vorige week ook al over gehad. Pride is niet zomaar alleen een feest. Nee, Pride is ook een beetje meer dan een feest. Het is opstaan voor mensenrechten, voor rechten van de LGBTQ+ community. En ook bezoekers die zien het volgens mij best wel zo in Utrecht.
3: Ik ben bij de Pride omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zichzelf kan zijn. We zijn met een superleuke groep.
4: Plus één, homorechten, queerrechten, superbelangrijk.
5: Heel erg leuk. Ja, het is heel gezellig tot nu toe.
6: Cheering is inspiring, especially if we consider political climate right now, that is going to be like, you know, far-right movement. In America, there's like rights for trans people under like the in a shit show circus right now.
5: Het is natuurlijk, in heel veel landen is het nog steeds strafbaar en ook echt met de dood strafbaar. Dat is heel serieus. En dat is ook een van de redenen waarom ik het zo belangrijk vind.
7: Ik vind het heel gezellig, iedereen is blij. Ook al is het een beetje mooi weer, is nog steeds iedereen best wel aan het schijnen.
0: Good vibes.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

hoorde je. Nog steeds hier on the block, waar jij ook een track kunt aanvragen. Waarvan je zegt, Annelijn, drop het even op me. Gewoon een nummer wat je misschien al jaren niet meer hebt gehoord. Of misschien de hele week al niet meer voorbij hebt horen komen op Funnix. En dat je zegt, Annelijn, ik wil die gewoon even horen nu vanavond. Voor die good vibes, voor die good energy. Enige wat je hoeft te doen, drop het in de NPO Luister app. Dat is the place to be. Welke track wil jij horen en waarom? En dus de kans is heel groot dat ik hem lekker voor je...

Beats, een nieuwe track, Rihanna door je speakers, hier nog steeds on the block, waar ook jij jouw favoriete track van dit moment kon aanvragen, of een track die je al een tijdje niet meer hebt gehoord. Drop in de NPO Luisterapp is het enige wat je hoeft te doen. Drop daarin waarom dit nummer. Nou, ja, en daar kreeg ik een heleboel reacties op, maar onder andere Jaden zegt, en hij is niet de enige, draai iets van Jay, draai iets van Kanye. We kunnen er niet bij zijn hier. Ik moest werken en ik kon niet naar zijn concert, helaas. Maar ik zie iedereen losgaan op die goede oude banger Heartless. Annelijn, wil je die alsjeblieft voor me draaien? Ja, kijk, ik ben zelf niet per se een Jay-fan. Maar als ik één ding wel wil doen, dan is het een Jay-fan heel blij maken. En dan hoor je gewoon Kanye West met Heartless hier aan de blok.

Oiki en Consorty met The Baddest hier on the block. Ja, wat doe je als je erachter komt dat je vriendin van 6 jaar ook is aangetrokken tot een van je beste vrienden? Sticky situation. We gaan het erover hebben na The Weeknd. Je hoort Often.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Check dan nu het subchannel Phonics Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: Roberto Ranking, Christopher Martin, Stu Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano, and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
1: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
0: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
0: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe mee.
4: Ja, je vriendin zou maar aangetrokken zijn tot je beste man.

0: die je hoorde met Fashion Week.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: Ja, en als het iets over 10 is, kan dat maar één ding betekenen. Het rode lampje gaat aan. Mijn voicemail is weer ingesproken door iemand die onze hulp nodig heeft. Iemand die met een situatie zit, een dilemma. In ieder geval een persoon die jou en mijn mening kan gebruiken. Als je nu luistert, pak die NPO Luister-app er alvast bij. Hè, want ik heb je nodig voor deze oplossing, voor deze persoon. Om even te hulp te schieten. En vandaag is dat Mario. Mario die heeft Annelijn's hotline ingesproken. Laten we even luisteren naar zijn issue.
3: What's up Annelijn? Ik zit in een sticky situation, al zeg ik het zelf. 6 jaar ga ik al met mijn vriendin. En we hebben het eigenlijk altijd wel leuk samen. Maar de afgelopen tijd merk ik dat ze gewoon steeds meer uitgaat met vriendinnen. Vaker zich mooi maakt, noem maar op. Dus ja, uit nieuwsgierigheid ben ik in de telefoon gegaan. En wat heb ik gezien? Ze gaat niet vreemd of iets, maar ik heb dus gesprekken gevonden waarin ze praat over een van mijn beste matties. En samen met een vriendin van haar over dat ze hem lekker vindt, dat ze hem zacht bij uitgaan, dat ze soms zich amper kan inhouden bij hem, noem maar op. Maar ze heeft niet daadwerkelijk iets gedaan. Maar dit is blijkbaar hoe zij denkt over een van mijn beste matties. Ik heb dit gelezen, ik heb er nog niks van gezegd. Ik moet me echt inhouden, ik zeg je eerlijk. Maar ik weet niet eens of ik door kan, man, nadat ik dit heb gelezen. Ik bedoel, hoe ben je aangetrokken tot een van de beste vrienden van je vriend?
0: Crazy. Ja, sorry. Ik betrek het gelijk even op mezelf. Ik denk, als ik dit had gelezen, ik zou helemaal loco worden. Ik zou helemaal doordraaien. Oké, Mario, als ik het goed begrijp, jouw vriendin met wie je al 6 jaar gaat, je hebt een gesprek van haar gelezen dat ze is aangetrokken tot een van jouw beste vrienden. Ze kan zich amper inhouden als ze in zijn buurt is. Maar ze heeft niks gedaan als puntje bij paaltje komt. Ja, wat ga je dan doen? 6 jaar lang weggooien omdat iemand bepaalde dingen over iemand heeft gezegd, maar niks heeft gedaan? Of zeg je, nou, het is bij woorden gebleven, niet cool, maar we can forgive. Lastig, lastig. Hoe ga je hier ooit overheen komen dat je dit hebt gelezen? Ik vind het gewoon zielig voor je, Mario. Maar je weet toch, ik ben niet de enige hier die jou kan helpen. Dat is ook de rest van de Phonix Family. Dus luister jij nu, je weet wat je te doen staat. Ren, sprint naar die NPO Luister app en laten we Mario helpen. Want dit is echt een faya situatie waar hij in zit. Wat moet Mario doen? 6 jaar van zijn relatie opgeven? Of ja, ze heeft toch niks gedaan? Drop het in de NPO Luister.

0: Zo, en zo het Tauran hoorde je met te laat. Ja, wanneer is het nou te laat om je relatie nog te redden?
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lijns Hotline.
0: Het is de prangende vraag van Mario. Hij heeft mijn Annelijns Hotline ingesproken. Oftewel mijn voicemail met zijn issue. En zijn issue is heel simpel. Hij gaat al 6 jaar met zijn vriendin. Ze hebben best een goede relatie voor zover hij wist. Maar hij is in haar telefoon gegaan, want hij voelde iets is niet pluis. Nou, is hij erachter gekomen dat ze niet vreemd gaat of iets. Maar ze heeft wel met haar beste vriendin gesproken over een van Mario's beste vrienden. Dat ze hem aantrekkelijk vindt. Dat ze zichzelf niet eens goed in kan houden als ze bij hem in de buurt is. Maar, nogmaals, ze heeft niks gedaan. En dus vraagt Mario zich af, ja, is dit toch een iets om het over uit te maken en 6 jaar weg te gooien? Ja of nee? Je kan het droppen in de NPO Luister app. Nou, Bob die stuurde in de NPO Luister app. Hey Annelijn, de stelling, nou ja, dat is los van relaties die al op breken op springen staan. Stel je bent gelukkig in een relatie, vind ik het bizar dat mensen denken dat het gras groener is aan de overkant. Stel dat ik me nu voor iedereen openstel, dan kom ik ooit iemand ook tegen waar het ook mee klikt. Maar dan is het aan mij de keuze om daar niet op in te gaan. Omdat ik kies voor hetgene wat ik heb opgebouwd met mijn partner. Want liefde is niet vanzelfsprekend. Dat is iedere dag toch weer voor elkaar kiezen. She ain't wifey material. Een echte vrouw en een echte waardige man. Die zou de impulsen kunnen weerstaan. Duidelijke taal dus van Bob. En ook Suleiman is minder vergevend.
4: Yo Mario, run. Nee, Mario, super Mario. Rennen vriend. Meer zeg ik niet rennen. Boeit me niet of 6 jaar of 10 jaar is. Hé, je hebt het gedaan. Klaar. Is klaar. Mario, ik zou gewoon Super Mario worden en gewoon run, jongen, run!
0: Run, Super Mario. Je moet gewoon veranderen in Mario als het aan Suleiman ligt. Maar Papito, die kijkt er toch anders naar.
5: Yes, Mario. Luister, broer, ik voel met je mee. Ja, man, zelfde dingen ook meegemaakt. En ik spreek eigenlijk uit ervaring. Een vrouw. Ja, het is gewoon een zorgzame persoon. Een meelevend persoon. Ja, dus zeg maar vrouwen in het algemeen, sowieso respect voor hen. Alleen als nu je huidige vriendin, misschien je daarna, na dit bericht, je toekomstige ex, is gewoon intentioneel, snap je? Een vrouw denkt over bepaalde dingen na. En it's just a matter of time dat ze uiteindelijk... Misschien is het niet met je beste vriend, maar misschien met een andere persoon. Dat ze toch die actie gaat uitvoeren. Omdat ze er al daarmee bezig is. Dus ja, of je moet eigenlijk in therapie gaan. Dat helpt ook. En haar gewoon confronteren. En als ze echt van je houdt of echt met je verder wil. Dan ja, dan geeft ze ook haar fouten toe. Als ze gaat ontkennen, sowieso red flag. Dan is gewoon inpakken wegwezen, man. Dus sterkte, broeder. Lobby, man.
0: Oh, ik vind het toch lief hoe jullie mannen altijd voor elkaar opkomen. Sterkte, broeder. Lobby. Ja, Papito geeft best wel goed advies. Papito zegt eigenlijk gewoon van luister... Het kan goed zijn dat er een intentie achter zit. En daarover moet je dan eigenlijk gewoon met elkaar in gesprek gaan. In therapie gaan. Want ja, daar ben ik ook wel een beetje van mening. 6 jaar weggooien voor iets wat iemand zegt is toch ook lastig, hè? Ja, snap ik wel. Maar geloof mij, ik kan jou vertellen, lieve Mario... die hele takjes van jouw vriendin gaan nooit meer uit jouw hoofd gaan. Je gaat dat niet vergeten. Je moet daarvoor inderdaad in een zware therapie gaan met elkaar. Of in ieder geval het kunnen uitspreken. Dus in ieder geval, zeg het tegen je vriendin dat je dit hebt gelezen... en hoe kijkt zij daarnaar? En ja, dan is het aan jou wat je verder wil doen. Of je Mario, Super Mario wil worden... en deze hele situatie wil lossen. Of dat je denkt van, ik ga in therapie samen. Hoe dan

0: PM at Hit Me Up.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En ik denk dat jij net als ik toen je klein was misschien wel doodsbang was voor heksen. Ik wel in ieder geval. Vooral het idee, zo'n groen oud omaatje die dan door een soepje zit te roeren. En daarna op haar bezem er weer vandoor gaat met zo'n lange neus, met zo'n vrat erop, weet je wel. Oh, ik krijg er alweer helemaal kriebels van als ik eraan moet denken. Maar tegenwoordig bestaan er dus nog steeds heksen. Alleen zijn die misschien niet meer zo stereotype als hoe ik ze net omschreef. De moderne heks, en dat is namelijk iets wat in de opmars is op dit moment. Zeker op TikTok staat het echt vol met witch talk. Maar ja, wat doet zo'n moderne heks nou eigenlijk? Nou, er is in Amsterdam zo'n moderne heks, ze heet Uma. En ze vertelt het je graag zelf.
3: Een moderne heks is eigenlijk een helende vrouw. Het is niet een vrouw die iets slechts doet. Het is een vrouw die juist zorg wil brengen. Zorg wil brengen en in verband wil staan met de cyclussen van de natuur, van de maan. Ik werk in een winkel met kristallen. Als ik daar zie, zijn er best wel veel jongeren die langskomen. En dat doet me super goed, want het is gewoon iets super fijns dat ze ook een positieve blik krijgen over spiritualiteit.
0: Ja, als je dit zo hoort, dan denk ik, ja, leuk en aardig. Maar misschien moeten ze even een andere term bedenken voor dit soort dames. Want het woordje heks, ja, dat blijft voor mij toch altijd een beetje...

Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl. It's complicated.

0: werk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: netwerk Ziggo.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De DJ en de DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Ben je op zoek naar de heetste hits van dit

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van de koffer in de Funix Studio. Luister deze hele week naar Funix en doe mee.

klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder.

0: brengt L3B Boost, de Sport Edition, naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Metal Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnik.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnik Studio? Luister deze hele week naar Funnik en doe mee.

Trobe on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. En Nederland zelf al won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh my god!
2: Dankjewel, Funnik.
1: Oh yes!
3: Deze zomer geven we onze grootste prijs ooit weg. Krijg jij de code van de koffer in de Funnik Studio? Luister deze hele week naar Funnix en doe...

geven onze grootste prijs ooit weg. Maar wat die prijs is, dat weet niemand. Het zit namelijk op slot in een koffer. En om de prijs weg te kunnen geven, moet die koffer open.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid.